0: Goedenacht, ik ben Charlotte Dittler. De storing bij de Albert Heijn zou heel goed een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen meerdere deskundigen. De supermarkt zelf noemt het een digitaal veiligheidsincident en wil niet ingaan op de vraag of ze gehackt zijn. Maar door alle verregaande maatregelen lijkt het er wel op, zei een ethisch hacker tegen Hart van Nederland. Systemen lagen eruit, bestellingen konden niet bezorgd worden, kortingen deden het niet en 5 van de 6 distributiecentra waren platgelegd. Dat doe je niet zomaar, zeggen experts. De Italiaanse onderzoeker die vastzat in een grot op Sardinië is na 27 uur gered. Dat meldt een Italiaanse krant. Door een aardverschuiving raakte de ingang van de grot geblokkeerd en kon hij er niet meer uitkomen. Met meer dan 30 man werkten ze urenlang om de onderzoeker te bevrijden. Ze moesten met de hand graven omdat de grot anders misschien in zou storten. De man ligt in het ziekenhuis. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend. Bij pretpark Six Flags in Amerika is een man overleden omdat hij uit een achtbaan is gevallen. Hij viel 60 meter naar beneden en raakte daarbij andere mensen die daardoor gewond raakten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Hoe het met die mensen is niet bekend. Ook wordt nog onderzocht hoe de man uit de achtbaan kon vallen. In het Duitse Keulen is in een restaurant een 16-jarig meisje aangerand door een robot. Die kwam van achteren aanrijden en raakte de billen van het meisje aan en maakte daarna ook stootbewegingen. Dat schrijft nu.nl. De politie werd gebeld en die vonden de robot in de kofferbak van de auto van een 16-jarige jongen. Die bestuurde de robot samen met een vriend terwijl ze het filmden en dat live op sociale media deelden. Ze zijn opgepakt en worden verdacht van seksuele intimidatie. En dan het weer. Vannacht is het bewolkt en er is een kleine kans op regen. Het koelt af naar zo'n 8 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig. Het is wel een zachte dag voor de tijd van het jaar met 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Dittler. De storing bij de Albert Heijn zou heel goed een cyberaanval kunnen zijn, dat zeggen deskundigen. De supermarkt zelf noemt het een digitaal veiligheidsincident en wil niet ingaan op de vraag of ze gehackt zijn. Maar door alle verregaande maatregelen lijkt het daar wel op, zei een ethisch hacker tegen Hart van Nederland. Systemen lagen eruit, bestellingen konden niet bezorgd worden, kortingen deden het niet en 5 van de 6 distributiecentra waren platgelegd. En dat doe je niet zomaar, zeggen experts. De ANWB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, dat schrijft de Telegraaf. Uit een peiling onder hun leden bleek dat 80% er tegen is en ze gaan dat doorgeven aan de Belgen en aan de Europese Commissie. Onze zuiderburen willen een vignet invoeren vanaf mei 2027 en de kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. Meerdere organisaties zijn daar fel op tegen. In Argentinië gaan de bekende Iguazú-watervallen dicht voor toeristen. Dat doen ze omdat er te veel water doorheen stroomt, namelijk 6 keer zoveel als normaal. En het is dus gevaarlijk. Dat de waterstanden zo hoog zijn, komt door weerfenomeen El Niño. De watervallen zijn UNESCO-werelderfgoed en erg populair. Hoe lang ze dicht blijven is niet bekend, maar het is wel tijdelijk, zeggen Argentijnse media. En de Italiaanse onderzoeker die vastzat in een grot op Sardinië is na 27 uur gered. Dat meldt een Italiaanse krant. Door een aardverschuiving raakte de ingang van de grot geblokkeerd en kon hij er niet meer uitkomen. Met meer dan 30 man werkten ze urenlang om hem te bevrijden. Ze moesten met de hand graven omdat de grot anders misschien zou instorten. De man ligt nu in het ziekenhuis. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Dan nog het weer. Het is bewolkt en er is een kleine kans op regen. Het is zo'n 8 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig. Wel wordt het een zachte dag voor de tijd van het jaar met 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker.
2: Weet jij al wie het is?
1: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Druk op de knop in de 538-app.
4: Radio 538. Take a seat.

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Dittler. Ook vandaag moet je rekening houden met lege schappen in de Albert Heijn. De supermarkt zei gisteren dat ze verwachten nog dagen last te hebben van de grote storing daar. Daardoor hebben ze 5 van de 6 distributiecentra gesloten, waardoor winkels bevoorraden lastig is, vooral met verse producten. Ook golden bepaalde kortingen niet, werden online bestellingen niet bezorgd, werkten de systemen niet en ligt de site er nog steeds uit. De supermarktketen wil zelf niet bevestigen dat ze gehackt zijn, al denken meerdere experts dat dat wel zo is. Nieuwe regels als je een huis koopt met een laag energielabel. Nu kun je ervoor kiezen om 20.000 euro extra te lenen om je huis te verduurzamen. Vanaf volgend jaar krijg je die sowieso, dat meldt de Telegraaf. Tenminste, als je je huis koopt met nationale hypotheekgarantie. Dat is een soort vangnet voor huizenkopers, voor als je bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raakt. Ook deze nieuwe regel is bedoeld om de koper te helpen. Door een laag energielabel ben je namelijk vaak duurder uit door bijvoorbeeld je hoge energierekening. In Argentinië gaan de bekende Iguazú-watervallen dicht voor toeristen. Dat doen ze omdat er te veel water doorheen stroomt, namelijk 6 keer zoveel als normaal. En dat is dus gevaarlijk. Dat de waterstanden zo hoog zijn, komt door weer fenomeen El Niño. De watervallen zijn UNESCO-werelderfgoed en erg populair. Hoe lang ze dicht blijven is niet bekend, maar het is wel tijdelijk, zeggen Argentijnse media. En de Italiaanse onderzoeker die vastzat in een grot op Sardinië is na 27 uur gered. Dat meldt een Italiaanse krant. Door een aardverschuiving raakte de ingang van de grot geblokkeerd en kon hij er niet meer uitkomen. Met meer dan 30 man werkten ze urenlang om hem te bevrijden. Ze moesten met de hand graven omdat de grot anders misschien zou instorten. De man ligt nu in het ziekenhuis. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. En dan nog het weer. Het is bewolkt en er is plaatselijk kans op wat regen. Later vandaag blijft het bewolkt en regenachtig. Het wordt wel een zachte dag voor de tijd van het jaar met 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.

0: Goedemorgen, ik ben Charlotte Duttler. Ook vandaag moet je rekening houden met lege schappen in de Albert Heijn. De supermarkt zei gisteren al dat ze verwachten nog dagenlang last te hebben van de storing daar. Daardoor hebben ze 5 van de 6 distributiecentra gesloten, waardoor de winkels bevoorraden lastig is, vooral met verse producten. Ook golden bepaalde kortingen niet, werden online bestellingen niet bezorgd, werkten de systemen niet en ligt de site er nog steeds uit. De supermarktketen zelf wil niet bevestigen dat ze gehackt zijn, al denken meerdere experts dat dat wel zo is. Nieuwe regels als je een huis koopt met een laag energielabel. Nu kun je ervoor kiezen om 20.000 euro extra te lenen om je huis te verduurzamen. Vanaf volgend jaar krijg je die sowieso, dat meldt de Telegraaf. Dat geldt alleen voor mensen die een huis kopen met nationale hypotheekgarantie. Dat is een soort vangnet voor huizenkopers. Ze helpen je met je schuld als je bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raakt. Ook deze nieuwe regel is er om de koper te helpen, zeggen ze in de krant. Met een laag energielabel heb je namelijk vaak hoge kosten. Bij een pretpark in Amerika is een man overleden omdat hij uit een achtbaan is gevallen. Hij viel 60 meter naar beneden en kwam daarbij tegen andere mensen in de achtbaan aan. Zij raakten daarbij gewond, melden meerdere Amerikaanse media. Hoe het met die mensen is niet bekend. Ook wordt nog onderzocht hoe de man uit de achtbaan kon vallen. En hou je van stroopwafels, dan heb ik goed nieuws. Supermarkten zijn volgens het AD een stroopwafeloorlog begonnen. Ze verlagen de prijs steeds om goedkoper te zijn dan de concurrenten. Kosten de wafels van een merk begin dit jaar nog 78 cent, is dat nu 42 cent. De krant vermoedt dat winkels dit doen omdat de stroopwafels soms een product zijn waarmee de Consumentenbond meet welke supermarkten het goedkoopst zijn. En dan nog het weer. Vandaag wordt bewolkt en is er kans op af en toe wat regen. Wel wordt het een zachte dag voor de tijd van het jaar, 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker.
2: Weet jij al wie het is?
1: Speel mee.

ochtendshow. Straks om 6 uur starten Tim, Rick, Niels en Flo. Maar voor het zover is, blikken wij even terug op de allerleukste fragmenten uit de 538 ochtendshow van gisteren. En natuurlijk muziek voor jou, van Robbie Williams bijvoorbeeld. Supreme komt eraan en ook Michiko van DJ Goja. Over een paar minuutjes. Nou, Roxette en The Look op Radio 538.

Ja. De look van Roxette. Je weet hoe die afloopt. Dit is 538. Goedemorgen. Mijn naam is Martijn. Iets na vijven is het. We gaan toewerken naar de start van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur met het vaste team aan verdettes. Tim, Rick, Niels en Florentien. Voor het 6 uur wordt blikken we even terug op de leukste fragmenten uit de ochtendshow van gisteren. Die vooral in het teken stond van de week van het praatje. Waarbij wij met z'n allen worden gestimuleerd om eens wat vaker een gesprekje aan te knopen met wildvreemde mensen. Die week van het praatje domineerde het nieuws. Florentien vertelde dat ze juist nu zijn hondje heeft, heel veel aanspraak heeft van andere mensen. De ambassadeur van die week, die hing aan de telefoon. Dat was Marijn Ruijs, om te vertellen over waarom deze week van het praatje zo belangrijk is. Ook dat fragment hoor je straks nog even terug. En Rick had jouw hulp nodig, jij als 538-luisteraar, omdat hij binnenkort naar een gekostumeerd feest moet en hij weet niet zo goed welke outfit hij aan moet trekken. Advies is nog steeds welkom. Zometeen hoor je even het gesprekje wat daar gisteren over ging in de 538-ochtendshow. Want wie weet kun je Rick nog voorzien van uitstekend advies als het gaat om zijn kledingkeuze. Dus dat hoor je straks allemaal nog even terug. Wat betreft het weer vandaag, het is een redelijke dag. Niet echt heel koud, over het algemeen ook droog. Ga uit van een graadje of 20 vandaag.

0: Michiko van DJ Goja en Jason Derulo. Op 538, op weg naar de start van de 538 ochtendshow. Straks om 6 uur met Tim, Rick, Niels en Florentien. Nu even nog een kleine flashback naar de leukste fragmenten uit de show van gisteren. Waar het vooral ging over de week van het praatje. We moeten met z'n allen eens wat vaker gewoon een gesprekje aanknopen met wildvreemde mensen op straat. Dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt. En Florentien vertelde dat het haar eigenlijk heel makkelijk afgaat sinds ze een hondje heeft. Luister mee.
1: Het is de week van het praatje, want een praatje maken op straat of in de supermarkt maakt mensen gelukkiger. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. Oh. Ja, je ziet vandaag volgens de AD dan een geel vlak op Centraal Station Utrecht met mensen daarin. Als het goed is. En die staan er niet voor niks.
2: Want,
1: zij staan daar om een gezellig praatje aan te knopen met wie dat wil. En ja, ga vooral dus in dat gele vlak staan.
3: In de ochtend?
1: Ja, de hele dag. Ja,
3: maar mensen willen nu toch gewoon zo snel mogelijk naar de werk en naar school?
1: Ja, maar nou, soms heb je niet altijd haast. Je kan ook.
2: Maar maken jullie praatjes met een vreemde?
4: Nou,
2: of is het meer groeten?
4: Niet uit mezelf.
2: Maar groet jij iedereen?
4: Ja, nou, het hangt er een beetje vanaf waar. Kijk, als je in Amsterdam over straat loopt, dan ga je niet iedereen gedag zeggen.
2: Kan je in het dorp?
4: Nou, als ik bekenden tegenkom, of mensen waarvan ik denk, van die heb ik wel eens gezien, dat je zo'n knikje of...
2: Ja, een knikje.
4: Maar bij mij in de straat zeg ik wel iedereen gedag.
2: Ja, vind ik ook. Het geeft ook een soort sociale controle, hè? Dat mensen even weten van, hey, ik ben gesignaleerd en...
4: Maar ook bijvoorbeeld wandelaars die langskomen die ik niet ken, dan zeg ik wel gedag. Ook om even zo, dat is van, joh, je bent opgemerkt.
2: Je bent, hey, waar hou je in de gaten?
4: We weten
2: je staat in de buurt hebt.
4: Precies.
1: Als je een hond hebt, en die heb ik natuurlijk nu, heb je heel veel sneller een praatje op straat.
4: Ja.
1: En dat is eigenlijk voor de gezelligheid.
2: En waar
1: voor
2: heb je het dan over?
1: Ja, je begint natuurlijk van, nou, mooie hond heb jij. En dan ga je eerst begin je over de hond. Ja, en dat kan, als je lang blijft kletsen. Dat kan natuurlijk.
2: Maar heb jij al vriendschappen komen? Er al vriendschappen voort uit de hond?
1: Nee, dat nog niet.
2: Okay.
1: Maar als je bijvoorbeeld even naar het dorp loopt, wat normaal 10 minuten is, nou, dan ben je nu toch wel minimaal een kwartier onderweg. Omdat je toch heel snel een praatje maakt met mensen.
4: En maar iets gaat het dan over de
1: Meestal
4: hond?
1: Meestal gaat het over de hond.
4: Oh ja, dan even ervaring uit.
1: Zo begint het in ieder geval wel.
4: Ja.
1: Ja, dus ja.
4: Want ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment, als je hebt een vaste
1: route. Als je elkaar vaak tegenkomt.
4: Ja, dat je ook een soort, dat schept een band.
1: Ja, dat schept een band.
4: En als die honden dan ook elkaar nog leuk vinden, ja, dan moet je eigenlijk als eigenaar.
1: Moet je speelafspraakjes maken.
4: Ja, maar dan moet je met elkaar in gesprek.
1: Ja, ook dat.
4: Die honden die staan om elkaar heen te draaien.
2: Ja, en op een gegeven moment sta jij ook te snuffelen aan de reet van het andere
1: baasje. Ik denk dat heel veel mensen elkaar, stelletjes elkaar hebben ontmoet.
4: Via de hond.
1: Via de hond. Ja. Dat is doggy dating natuurlijk.
4: Ja, via de hond?
1: Ja, dat kan toch als jij in het bos elke dag dezelfde persoon tegenkomt. En je denkt, nou, ja, leuke man, leuke vrouw. Ja, daar kunnen stelletjes uit ontstaan.
2: Nou, laat maar even weten. Ik ben benieuwd of er een stelletje luistert.
1: Is dat niet zo waar?
4: Hebben wij luisteraars die stijl? Ja, de grappen van je wist dat die zou komen, hè? Overigens, luisteraars herkennen zich wel in het verhaal van Florentien. De reacties die binnenkwamen hoor je zo meteen nog even terug.

0: When I spent the summer on you.
1: Summer on You, Sam Veld en Lucas en Steve op 538 in het voorprogramma van de 538 ochtendshow. Straks om 6 uur het hoofdprogramma met Tim, Rick, Niels en Florentien. En voordat het 6 uur wordt, blikken we altijd even terug op de leukste fragmenten uit de show van gisteren. Waar het dus gisteren vooral ging over de week van het praatje. Ik zei het net al. Florentien vertelde in het nieuws over die week en wat de bedoeling dan is. Dat je wat vaker een gesprek aanknoopt met een onbekende. En zij zei ook van, joh, sinds ik een hondje heb, gaat dat eigenlijk veel makkelijker dan normaal. De rest van het team geloofde daar in eerste instantie niet zo heel erg in. Maar luisteraar Suzanne Lieke die belde in om te delen dat hun honden ook een belangrijke rol hebben gespeeld bij het ontmoeten van bepaalde mensen. Sterker nog, bij het ontmoeten van hun levenspartner. Luister mee.
2: Waar het net in het nieuws even ging over het honden uitlaten. En dat je tijdens het honden uitlaten ook gewoon met mensen in contact kan komen. En wij waren eigenlijk benieuwd, zijn daar ook relaties uit voortgekomen?
3: Ja, Flo, jij zei toch, jij kon je best voorstellen dat je uiteindelijk...
4: Zeker, ja. Omdat je maakt zoveel sneller een praatje.
3: Ja.
4: En mensen zijn ook altijd vriendelijk, dus ja...
3: Je hebt een gemene deler,
4: hè? Je hebt eigenlijk ook tijd, want je bent ook je hond aan het uitlaten. Ja. Dus ja.
2: Het schept een band. Dat blijkt wel uit het verhaal van Suzanne die ze ons appt. Suzanne, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, want jij reageerde onmiddellijk. Want jij denkt, dit komt me bekend voor.
5: Ja, ik ben mijn man tegen leren komen door het hond uitlaten.
2: Ja.
5: Dat we alle twee een puppy hadden.
3: Nou...
2: Maar dat was vaste prik dat jullie elkaar op een bepaald punt tegen het lijf liepen?
5: Op een gegeven moment was het vaste prik 7 uur 's avonds, buiten op straat.
3: Maar dacht jij meteen bij ronde 1, nou, of duurde het een aantal uitlaatsessies?
5: Het heeft nog wel even anderhalf jaar geduurd.
2: Oh, dat is best lang, dus geen liefde op het eerste gezicht.
5: Nee, het was naar elkaar groeien.
2: Ja, ja.
3: Maar sprak jij hem als eerste aan van, joh, een leuke hond heb je, of hij...
5: Nou, samen eigenlijk een beetje.
3: Ja.
5: Door de puppies. Door de honden, die lagen elkaar heel goed. Ja. Alle twee.
2: En dan kwam je elkaar iedere avond tegen. En dat, maar er komt op een gegeven moment dat je, ja. dat je denkt van nou, ik...
3: Dat jullie meer om elkaar heen kwispelden dan...
5: Nou, dan werden de honden thuis gelaten en dan gingen we andere dingen doen.
2: Oh. Maar jullie zijn nog steeds samen, Suzanne?
5: We zijn nog steeds samen. 15 jaar lang al.
2: Zo.
3: Wat mooi.
2: Maar de honden zijn er niet meer, denk ik.
5: Nee, die zijn al afgelopen mei 1 overleden en vorig jaar, 16 en 17 jaar.
2: Ja, nou, die hebben het lang volgehouden.
3: Ja, ze zijn heel oud geworden.
2: En mooi. Nu nog steeds samen, door de honden, wat een mooi verhaal.
5: En we hebben samen ook weer honden gekregen.
2: Dus. Ja, dat kan bijna niet anders. Echte hondenmensen, wat leuk.
5: Ja, zeker.
2: Nou, Suzanne, dankjewel. We hebben ook Lieke nog even aan de telefoon. Oh. Lieke, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen met Lieke.
2: Jij bent ook de liefde van je leven tegen het lijf gelopen via de honden.
6: Ja, via de honden, maar niet tijdens het uitlaten. Wij kwamen elkaar in de stad tegen en ik moest vroeg naar huis, omdat ik een pup heb.
2: Ja.
6: En die kon niet zo lang alleen blijven. Nee. En hij moest vroeg naar huis, omdat hij juist een oude hond had. En die kon ook niet meer zo lang alleen blijven. En de volgende ochtend had hij mijn nummer blijkbaar achterhaald via een vriend.
2: Ja.
6: En appte die mij dat zijn Teun wel heel graag met mijn Boris wilde gaan wandelen.
3: Maar jullie kwamen elkaar dan in de stad, bedoel je, in het café of zo, of in een restaurant?
6: Ja, in het café,
3: En zo raakten jullie aan de praat en kwamen jullie er al... kletsende achter.
6: En het was gelijk raak. Ja. Dus we gingen wandelen met die honden. En ja, ik vond het zo charmant. Als die had gevraagd, ga je mee uit eten? Dan had ik waarschijnlijk gedacht, ja, dag. Maar dit vond ik zo origineel.
4: Dankzij de honden.
2: Wat goed.
6: Ja.
2: Nou, dat is toch een mooi verhaal. En jullie zijn nog

0: steeds samen, Lieke?
1: Ja, inmiddels alle twee de andere honden zijn overleden, maar inmiddels weer met twee nieuwe honden. En nog lang en gelukkig.
2: Nou,
1: ja,
2: wat goed.
0: En een goede smoes inderdaad. Dat je dus via de honden dat je de date probeert te regelen.
2: Fantastisch.
0: Ja, het is een geweldige bliksemafleider natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Daar heb je echt mijn hart mee gestolen.
0: Nou, wat leuk. Lieke, dank je.
3: Nou, je hoort het. Vergeet de dating apps. Hup, naar het asiel.

0: Want die vrouw ziet er nog steeds hetzelfde uit als 15 jaar geleden. If You Had My Love hoorde je op 538.
1: 538. Martijn Lagaal.
0: Met zometeen meer flashbacks naar de ochtendshow van gisteren. Maar eerst hoor je The Bowser.

0: YouTube, een beautiful day op 538. We blikken terug op de leukste fragmenten uit de ochtendshow van gisteren. Die vooral in het teken stond van de week van het praatje. En logisch ook, want er zitten alleen maar mensen in de studio die praten. Maar Merijn Ruis is ambassadeur van de week van het praatje. En die ging ook aan de telefoon om eens even te praten over waarom deze week zo belangrijk is. Luister mee.
1: Ja, je hoorde net al eventjes van Florentien dat deze week het praatje op straat centraal staat.
2: Ja.
1: Het is de week van het praatje.
2: Ja.
1: Want ja, hoe maak je nou een goed praatje met een vreemde? Die vraag die staat centraal tijdens deze eerste landelijke week van die week van het praatje. Daarom dachten we misschien goed om dat toch eventjes met een expert over
3: te spreken. Ja, je wil ook niet meteen in iemands aura duiken.
1: Nee,
3: iemand ook van, joh, waar bemoei je je mee? Nou, ga eens weg.
1: Het is inderdaad, het kan heel erg aanvallend voelen op het moment dat iemand zomaar een gesprek met je aangaat. Daarom dachten wij, wie kunnen wij hier nou beter over aan de tand voelen dan de praatjesexpert. En bovendien ambassadeur van de week van het praatje, Merijn Ruis. Hij is veelgevraagd spreker over de wetenschap van het geluk. Merijn, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen. Nou, het moet met jou heel makkelijk zijn om een gesprek aan te knopen.
4: Ik denk het wel, ja. Ik sta er denk ik zelf altijd wel voor open, dus, dus dat.
1: Hey, maar even, jij bent ambassadeur van deze week. Waarom is deze week zo belangrijk, de week van het praatje?
4: Nou, we praten gewoon steeds minder met elkaar. Er was een recent onderzoek waarbij we zien dat gewoon mensen 300 woorden per jaar minder zeggen. Dus we praten gewoon echt letterlijk gewoon elke dag minder. En dat is best wel heftig om te merken.
1: Ja.
4: En het is gewoon iets waar mensen gelukkig van worden. En er is een heel mooi onderzoek gedaan van de Universiteit van Chicago. Daarbij vroegen ze aan mensen in het openbaar vervoer, zou je het leuk vinden om een praatje met iemand te maken?
1: Ja.
4: En de meeste mensen die dachten van niet. En de meest gehoorde reden dat we niet met anderen praten, is dat we denken dat anderen er niet op zitten te wachten.
1: Ja.
4: Maar iedereen die dan wel een gesprek voert, wordt er ook gewoon echt gelukkiger van. Dus ja, het is gewoon iets wat ons gelukkig maakt. Je wordt er gewoon blij van als je dat even ervaart. En nou ja, zo.
1: Maar hoe kan het dan als jij zegt van we worden er gelukkig van, dat we het toch minder zijn gaan doen?
4: Ja, het is natuurlijk een beetje een soort sociaal drempeltje waar je overheen moet gaan. En ja, we schatten het vaak ook wel verkeerd in. Dit onderzoek noemt ze ook al mistakenly seeking solitude. Dus we denken niet per se dat we er gelukkiger van worden. Maar in de realiteit, achteraf ben je dan heel blij dat je het gedaan hebt. Dus net als met sporten, vaak heb je geen zin om te gaan sporten.
1: Ja.
4: En als je dat toch doet, ben je achteraf heel blij dat je het gedaan hebt.
1: Ja, zo moet je het een beetje benaderen. Maar ik bedoel, op het moment dat er iemand op mij afstapt en die begint zomaar een gesprek met mij, dat kan een beetje ongemakkelijk aanvoelen.
4: Ja, zeker. Ja, en dat is wel iets, denk ik, waar we af en toe doorheen moeten. Ik ben zelf een aantal jaar geleden besloot ik elke dag met onbekenden te gaan praten.
1: Oh.
4: En ik ben echt ook wel heel erg, nou ja, ik ben heel erg verrast eigenlijk door alle verhalen die ik ben tegengekomen. Want ik dacht heel vaak dat mensen er niet voor open zouden staan. Maar als je het gewoon heel rustig benadert, dan merk ik eigenlijk dat bijna iedereen er wel voor open staat.
1: Terwijl je bijvoorbeeld op vakantie juist heel vaak met vreemde mensen een praatje aanknoopt. Maar hoe kan dat dan? Is de setting dan anders?
4: Ja, dat is de setting anders. Dan denk je ook gezellig. Ja, we gaan andere mensen ontmoeten. Terwijl in Nederland kun je het net zo gezellig hebben. Ik zat een tijdje terug ook in de trein en ik zag een man die helemaal in de tattoo zat. En hij had ook oortjes in, een zwarte zonnebril op. En ik dacht ook, oh, die gaat echt niet zitten wachten op een praatje.
1: Ja.
4: Ik zat ook te twijfelen van, zal ik hem aanspreken? Nou, echt 10 minuten getwijfeld. Uiteindelijk toch op me afgelopen om te vragen hoe zijn dag was. En hij reageerde zo bizar, want hij zei, je bent de eerste die dit jaar hier in Nederland, want hij woonde nu een jaar in Nederland, die tegen mij praat. En iemand is dan zo blij om gewoon heel even te kunnen kletsen. En dit is niet zeldzaam. Dus de jaren dat ik dit doe, kom ik gewoon dit soort dingen heel vaak tegen. Dus ik ben ook zelf heel erg geschrokken van wat ik in de samenleving ben tegengekomen. En ook gezien dat mensen er zo blij van worden om gewoon heel even te kletsen. En nou, ik word er zelf ook elke keer blij van. Dus ja, het is gewoon een fijne win-win.
1: Maar even, Merijn, als ik in de trein zit en iemand die vraagt aan mij out of the blue, hoe was je dag vandaag?
3: Waar bemoei je je mee?
1: Ja, wat wil je van me?
3: Ik zit op mijn TikTok. Wil je nu storen?
1: Wie probeert me hier te rollen? Dat gevoel krijg je heel erg.
3: Waar hangt de camera?
1: Ja.
4: Ik snap je punt, ja. Ja, maar wat waarschijnlijk zeg je dan van, hé, wat er aan de hand? Want dan zal die persoon zeggen, nou, ik wilde gewoon een praatje maken. En misschien is dan het ijs wel gebroken.
1: Oh ja. Maar zijn er, heb je tips voor mensen die nu denken van, nou, ik ga deze week toch een keer proberen. Ik loop in de supermarkt. Wat is een goede
3: openingszin? Wij zeiden net, je moet ook oppassen dat je ergens niet in iemands aura, weet je wel. Je dendert iemands leven binnen. Dat je toch ook een beetje voorzichtig moet wikken wegen.
4: Ja, we hebben dus nu in het nieuwe onderzoek van de Vrije Universiteit zien we ook dat 80% van de mensen er dus wel op zitten wachten. Dus dat is echt superleuk. Dus wat ik al eerder zei, die meest gehoorde reden is dat we vaak denken dat andere mensen er niet op zitten te wachten. Terwijl het tegendeel waar is. Dus ik zou daar niet te bang voor zijn. Maar je kunt het natuurlijk altijd een beetje inschatten. Gewoon iemand aankijken, een glimlach, gewoon het heel klein beginnen.
1: Maar heb je tips? Wat is een goede openingszin? Ja.
4: Ik vraag dus heel vaak aan mensen, gewoon hoi, hoe was je dag vandaag?
1: Ja.
4: Ik vraag ook wel eens op het moment aan het begin van de dag, heb je nog leuke plannen vandaag? En dat pakt verrassend goed uit. Het helpt natuurlijk ook heel erg om gewoon te kijken naar je omgeving, dingen die je ziet. Zeg maar, ik heb net toevallig een praatje gemaakt met iemand die had een mooie tas. En ik ken dat merk. En dat wordt van oude vrachtwagens gemaakt.
1: Ja.
4: Die zeiden van die tassen. Daar begon ik over. Toen zei hij, ja, mijn vader was ook vrachtwagenchauffeur. Nou, superleuk gesprek.
1: Ja.
4: En dus gewoon iets wat je ziet, een complimentje, gewoon iets kleins. Maar uiteindelijk maakt het niet zo gek veel uit wat je zegt. Maar ik merk zelf, als je helemaal niks hebt om te zeggen, kun je altijd vragen hoe is je dag vandaag. En dan heb je ook een mooi gesprek.
1: Nou.
4: Of als iemand een boek leest, is het wat? Nou, zo.
1: Nee, hey, het is helemaal niks. Ik heb het bijna uit. Nou, ik vind het zijn goede tips, Marja. Maar je moet natuurlijk, het kan natuurlijk ook wel een klein beetje richting het flirten gaan soms. Ik bedoel, zo'n openingszin, dan heb je nog leuke plannen vandaag. Als je dat
3: tegen de verkeerde zegt,
1: dan heb je natuurlijk het idee van, joh, wat wil je van me?
4: Ja, dat klopt. Ik merk ook dat ik het met meiden van mijn eigen leeftijd het alleringewikkeld vind.
1: Ja.
4: Dat is toch wel echt een ander gevoel wat je dan hebt. Dus ja, en ik ben zelf toen ik begon heel veel met oude vrouwtjes gaan praten. Dat hielp heel erg. Want dat is toch het minst bedreigend. En die staan er altijd voor open, dus dat is altijd gezellig. Dus,
1: We gaan het proberen met oude vrouwtjes. Marijn, dankjewel. Leuk je even gesproken te hebben en maak er een geweldige dag van. Ja, dank voor het praatje. Ik vond het heel... Ik voel me ook een stuk beter nu. Dat is wel grappig hoe dat is.
0: We gaan het proberen met oude vrouwtjes. Dan moet je met een klein korreltje zout nemen.

0: Steun van Jugel 538. We gaan richting de start van de ochtendshow. Dat duurt niet heel lang meer, want om 6 uur zijn ze er. Tim, Rick, Niels en Florentien. Maar laten we nu nog heel even de mogelijkheid pakken. Om nog even terug te blikken op een bepaald moment uit de ochtendshow van gisteren. Toen Rick jou om hulp vroeg. Rick heeft namelijk over 2 weken een belangrijk evenement. Waarbij, laat ik het zo zeggen, zijn kledingkeuze nogal van belang is. En Rick is niet te beroerd om jou dan om advies te vragen. Hoe het ging en waar het over ging, dat hoor je nu. Luister mee.
1: Ik heb namelijk over 2 weken een verjaardag. En iedereen wordt geacht daar als een artiest te komen.
2: Ah, leuk.
3: Jij vraagt je nu af.
1: En ik vraag me nu af.
2: Ja.
1: Welke
3: kan ik eronderuit?
1: Ja, nee, ik kan hier absoluut niet onderuit.
3: Is ook leuk, man.
4: Elvis Presley.
3: Nee, ja, maar dat doet iedereen zo makkelijk.
1: Ik dus zou... maar heb je, je hebt natuurlijk wel eens van die verkleedde winkels, weet je waar je dus...
3: Ja, ja, witbaard of...
1: Maar heb je daar ook dat je een artiest...
3: Ja, maar je kan toch tegenwoordig, niet lullig bedoeld, naar de feestwinkels toe. Maar online heb je natuurlijk ook nog wel wat assortie.
1: Je moet toch een maatje hebben en zo, weet je wel.
0: Dus maar kijk, sowieso denk ik dat jij een artiest moet kiezen die een beetje... waar jij in de buurt komt, qua postuur en...
3: Jij moet niet met Yves Berendsen komen.
0: Nee, dat zou een beetje gek.
4: Twee meter. André Hazes dan.
1: Ja, maar het is
4: toch,
1: ja, dat is toch een beetje een klein, dik, gedrongen mannetje.
3: Ja, ja, ja.
1: En waar zien jullie dan de overeenkomst?
0: Van Velsen? Nee, flauw.
1: Heel flauw. Maar ik zit er wel mee wat is nou een beetje... ja, ik moet ook de spullen hebben natuurlijk.
3: Laten we de luisteraar even meedenken met wat ze jou zouden vergelijken.
0: Ja, je kan natuurlijk sowieso als reserve-DJ, dat kan sowieso.
3: Nee, maar ik bedoel, je kan als je neef, Chico...
0: Met zo'n matje.
3: Veeg ze van het matje.
1: Dat is helemaal geen slecht idee.
0: Vind ik wel leuk.
3: Pruik op en gaan.
1: Ja.
3: Dat is...
1: Dan moet je zo'n lang haar. En,
0: maar jij hebt best wel goede moves, vind ik altijd. Als jij gaat dansen, denk ik altijd... Nou, Rick heeft wel... jij zou ook... Nee, dat meen ik. Jij kan van dit team denken dat jij het beste kan dansen.
1: Nee, buiten kijf.
0: Maar ik denk dat jij als prins... Die was ook niet zo heel erg groot.
3: Joh, prins.
0: Ja, ik vind... Ja.
4: Prins was 30 kilo. Hallo, dat kan toch niet?
0: Ja, maar
4: dat
0: het
4: was
0: is...
4: Echt heel, dat was heel...
0: Je bent verkleed.
1: Je bent verkleed, hè?
0: Nou, met van die blokhakken aan.
1: Ik ben weer een soort chocoprins.
0: Jij zegt prins is ook geen goed idee.
1: Nee, ik sta open voor alle opties. Het is alles, want je gaat heel snel natuurlijk inderdaad...
3: Het zijn natuurlijk ook heel veel artiesten. Kijk, je zoekt ook iets naar... En dat is wel het voordeel van prins. Dat is natuurlijk een beetje extravagant. Ja. Je wil iets kenmerks. Kijk, met
4: Gerard Joling.
3: Nou ja, dat zou kunnen. Maar als je bijvoorbeeld Guus Meeuwis, met alle respect voor Guus, maar is een saaie man. Zanger, maar die ziet er altijd, die heeft een spijkerbroek in, een jasje aan. Ja, dat is niet. Ja, die bril kan je nog opzetten.
0: Ja. Ja.
3: Kijk, als Fleming moet je ook niet gaan. Daar ben je te oud voor.
1: Ja, daar ben ik veel te oud voor.
3: Dus je komt er ook een beetje.
0: En het moet wel makkelijk uit te beelden zijn.
4: Mag het ook een vrouw zijn?
3: Ja,
4: want je kan ook als Dolly Parton.
0: Dolly Parton, dat is leuk.
3: Ja. Die titel heb je al.
1: Nee. Ik ga zeker... Nee, ik heb toevallig afgelopen zaterdag die Masked Singer gezien.
0: Ja.
1: Terwijl bij mezelf, het blijft toch een beetje raar, mannen die vrouwen nadoen.
3: Nou, dat moet iedereen toch voor zich weten?
1: Nee, stop. Het blijft toch een beetje vreemd.
0: Hoezo? Dus jij gaat niet als vrouw, begrijp
1: ik? Ga niet als vreemd.
0: Nee, okay. Wilbert, die hebben we aan de telefoon. Wilbert, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Had jij een idee voor Rick als artiest?
5: Ja, een hele goeie.
0: Wat dan?
5: René Lebrun.
0: René Lebrun.
3: Nou ja, dat is meteen even. Dan kunnen we nog een soort competitie erachteraan koppelen. Want als je TikTok volgt, is het een beetje... Dat is wat hij.
1: Ja.
3: Dat is natuurlijk de TikTok.
0: De Dutch Engelbert Humperdinck natuurlijk.
3: Ja, ja.
0: René Leblanc.
3: Kan jij die uithaal van René Leblanc? Nou, dat is helemaal niet slecht.
1: Ik ken heel die uithaal niet.
3: De uithaal van René Leblanc?
1: Ik ken de uithaal van René Leblanc.
0: Ja. Ja, ja, dat doet hij altijd. Maar een pruik op en dan, want jij hebt ook
3: stoppelbaardje.
0: Jij hebt dat borsthaar ook wel.
1: Ik heb zeker het borsthaar.
0: En dat heeft hij ook altijd, dus het blouseje iets verder open.
3: Ja, ja. Hij is natuurlijk de bedenker van de hoge kraag.
0: Ja.
3: Dus heeft hij
1: ik vind het zeker, ik schrijf hem in ieder geval bij.
0: Wilbert, ik vind het een hele goede suggestie voor Rick. Dankjewel. We hebben Mark ook aan de lijn. Mark, goedemorgen.
3: Ik weet eigenlijk nog een betere. Rutger van Barneveld. jij bent Rutger van Barneveld. Ricky van Barneveld.
1: Ja, Ricky van Barneveld.
3: Hey, brilletje op.
1: Ja, brilletje op. Beetje zullig uitkijken.
3: En verder hoef je niks
1: Nee.
3: Alleen een brilletje op.
1: Alleen een brilletje op.
3: Ricky van Barneveld.
1: Ricky van Barneveld.
0: Mark, wie moet Rick als artiest, wie zou die na kunnen gaan doen?
5: Nou, ik dacht aan Andrea Bocelli.
2: Andrea Bocelli. Maar wat... waar zie jij dan de gelijkenis?
3: Ja. Nou, dat zie je niet. Ja, dat is een goed ding.
5: Ik weet niet, zo op het moment dat hij dat zei, eerst dacht ik ook Elvis, maar dacht ik, nou ja. Ja. En op een gegeven moment zag ik hem een beetje met die bril of zo. En toen dacht ik, ja... Nou ja, waarom ook eigenlijk?
2: Andrea Bocelli. Nou, die is ook een goede suggestie.
1: Zet er ook bij.
2: Ja. Paulien, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Als wie zou Rick verkleed moeten gaan?
6: Ja, ik dacht Shugley Hooper.
2: Ja. Die is wel leuk ook, dankjewel. Jos, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen.
2: Help Rick even nou, uit de brand.
7: Ja, nou, ik dacht eigenlijk Billy Dans. Hij heeft een beetje hetzelfde postuur. Billy wordt ook je vader. Oh, ja. Rick heeft er ook een beetje het gevoel door. Ja. Jonge vader.
2: Ja. Billy Dans.
1: Ja. Ik vind het geen slecht idee.
2: Maar misschien dat Rick net iets te oud is voor Billy Dans.
1: Dat is waar.
7: Nou ja, Rick die ziet er hartstikke jong uit.
2: Dat zeker, maar
1: met je eens.
2: Nou oké, Billy Dans, goede suggestie, dankjewel. Nou, zo zijn er een hoop suggesties die hier binnenkomen. Iemand zegt hier Luciano Pavarotti, zou ook nog kunnen. Even zien, Douwe Bob.
3: Met al die tattoos.
2: Wel grappig.
3: Nee. Een beetje plaktattoetjes.
2: Ja.
1: Blues Brothers, ja.
2: Ja, Blues Brothers, dat ben natuurlijk ook.
3: Belushi.
1: Aan de andere kant, ik denk namelijk heel veel mensen als de Blues Brothers gaan. En dat is natuurlijk niet... Je bent toch wel iets, beetje origineels.
2: Ja. Oké, okay. Nou, we denken nog eventjes verder, maar...
3: Kunnen jullie even door AI halen?
2: Bolle Jos.
0: Bijvoorbeeld. Maar ja, andere adviezen zijn ook welkom. Die kun je nog steeds kwijt. Al dan niet, inclusief AI-foto in de app van Radio 538. Zometeen om 6 uur, de start van de 538 ochtendshow. De dinsdageditie. Tim, Rick, Niels en Florentien die komen er zometeen aan. Eerst nog even deze van Bluff. Dit is Harder dan ik hebben kan op 538.

0: Radio 538. Bluff was dat. En het komt nu allemaal wel heel dichtbij. Dat klinkt super dramatisch, maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel dat het bijna 6 uur is. En dat betekent dat Tim, Rick, Niels en Florentien er bijna zijn met de, met een streepje op de E van de, leukste ochtendshow van Nederland. De, met een streepje op de E van de, manier om je dag goed te starten. En je kunt deel uitmaken van de 538 ochtendshow. Want iedere ochtend is er plek voor de eerste luisteraar van de dag. En daar kun je jezelf voor aanmelden door te bellen. 0909-30538. 0909-30538. Kom je dan in de uitzending, word je dus de eerste luisteraar van de dag. En krijg je het unieke eerste luisteraar t-shirt. Dus veel plezier met winnen, veel plezier met luisteren naar de 538 ochtendshow.
1: 538 nieuws. 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Ook vandaag moet je rekening houden met lege schappen in de Albert Heijn. Vooral bij de verse producten. De supermarkt zei gisteren dat ze verwachten nog dagen last te hebben van de storing. En daardoor hebben ze 5 van de 6 distributiecentra gesloten. De slide ligt er ook uit. Bepaalde kortingen gelden niet. En online bestellingen worden niet bezorgd. De supermarktketen wil niet bevestigen of ze gehackt zijn. Al denken meerdere experts dat het wel zo is. Het Internationaal Monetair Fonds heeft de verwachtingen voor de Nederlandse economie naar boven bijgesteld. Het IMF rekent nu op 1,5% economische groei dit jaar, waar eerder werd uitgegaan van 1%. Dat we er beter voor staan komt ook door Duitsland. Daar lift Nederland als belangrijke handelspartner altijd op mee. En het voortbestaan van het zeehondencentrum Pieter Buren, nu onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, staat op het spel. Door de dure verhuizing naar Lauwersoog, tegenvallende bezoekersaantallen en een tekort van bijna 3 miljoen euro dreigt binnen 2 weken een faillissement. 40 banen staan op de tocht en ook stopt de opvang van zieke zeehonden waarschijnlijk. Gaan we naar het weer. Het is vandaag bewolkt. Af en toe wat motregen. Daarbij wordt het ongeveer 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Nou, Florentien, dankjewel. Dan de files. En als die er al staan, dan weet Rick waar.
3: We beginnen op de A15 Ridderkerk-Gorkum bij Hendrik Ido Ambacht. 11 minuten vertraging. Ander op de A15 Ridderkerk-Oost-Voorne. Maar dan bij Havens 6200. De vertraging 10 minuten.
0: Kijk, bovenop de verkeersinformatie. De eerste luisteraar, die zoeken wij. Want de radioshow moet geopend worden. En die schone taak die is bij deze aan jou. Via 0909-30538. Dus 0909-30538. Als je je daar even meldt als eerste luisteraar van de dag, dan open jij misschien straks de radioshow. En doe je dat, dan is voor jou dat t-shirt het eerste luisteraarshirt.
4: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
7: De 538 Stemmenjacht.
8: Dit is de stem uit koffer 6.
9: Zeker. Weet je?

0: drama.
1: Jemig jongens, dit is wel van een treurigheid. Ja, dan denk ik, jemig, van een leegte. We hebben zo ongelooflijk veel te doen. We hebben zo ongelooflijk veel werk te doen. Volgens mij hebben we hier helemaal geen tijd voor.
2: Wakker worden met een lach. Tim, Niels, Rick,
3: Jorotin.
2: De 15 jaar.

0: beetje uit het mapje in opspraak geraakte artiesten. Want dan was hij volgens mij een van de eerste. Toch? Werd in verband gebracht met huiselijk geweld. Lang, lang geleden natuurlijk. Maar volgens mij was hij een van de eerste artiesten waar toen iedereen wel een mening over had. En,
1: Ike was ook geen lekker hoor.
0: Nee, Ike was ook geen lekker. Nee, die kan je ook... Ook die viel onder dat kop. Zit in hetzelfde mapje inderdaad.

0: man.
1: Nou, een nieuwe editie van dit radioprogramma. Op deze dinsdagmorgen...
2: Doen jullie boodschap bij de Albert Heijn?
1: Ja, altijd eigenlijk wel. Ja.
3: Voor bepaalde producten ga ik wel even naar de Albert Heijn.
2: Ja, ben jij een
0: shopper?
2: Een shopper, echt?
3: Ja, wel, ja. Ik ga vaak naar de Lidl.
2: Oh.
3: Vind ik een fijne supermarkt.
2: Oh, de Lidl?
3: Ja, zit ook op mijn route, dus dat is ook handig.
0: Dat is ideaal.
1: Ja. Ik denk dat gewoon voor veel mensen ook meespeelt.
0: Kan je parkeren?
1: Ja.
0: Kom je er langs?
3: Ja.
1: We hebben bijvoorbeeld in het dorp hebben wij een Jumbo-supermarkt. Ja. Dat is een hele fijne supermarkt. Alleen als je daar naartoe wil, moet je in de parkeergarage parkeren.
3: Ja, irritant.
1: En dat is irritant. Dus ik merk dat ik heel vaak denk, ja, dan maar even snel naar de Albert Heijn. Want dan kan je gewoon oprijden en weer weg.
2: Ja, ja.
1: Dus dat is toch een drempel die...
3: Ja, kijk toch, wat is handig.
1: Dat is het. Daar denk je heel erg over na.
3: Ja.
1: Hoe kan ik even snel naar binnen schieten?
3: Ja, sowieso. En ik vind het fruit en de groente heel goed bij de Lidl. Vandaar.
1: Ah. Maar goed, de vraag was denk ik, zo kwamen we
3: over de Albert Heijn.
1: Is er bij jullie al gehamsterd? Zijn de schappen leeg?
0: Ik moet wel zeggen, ik was gistermiddag even bij de Appie... omdat ik gewoon boodschappen moest halen.
1: Ja.
0: En daar was wel zichtbaar al het een en ander gewoon niet meer op voorraad.
1: Nee,
0: moet ik zeggen dat, en dat is niet alleen de Albert Heijn... maar dat supermarkten over het algemeen minder goed bevoorraad zijn dan, dan een tijd terug.
2: Omdat het maandag is, hè, dan heb je natuurlijk het weekend gehad.
0: Ja, dat is onzin, want op zondag worden ze ook tegenwoordig gewoon bevoorraad. Dus...
2: Ja, ik hoor net dat onzin is.
0: Ja, nee, ja, dat was vroeger natuurlijk zo. Dan was op zaterdag de boel uitgekocht en dan moest je tot maandagmiddag wachten... totdat er weer een vrachtwagentje was. Maar dat is, de Albert Heijn wordt op zondag er ook gewoon bevoorraad.
1: Nou, ik ben hier. Sommige gemeentes ligt dat gevoelig.
0: Ja, maar niet waar deze vrolijke vriend vandaan komt.
2: Wie?
0: Bij jou is de Albert Heijn gewoon open op zondag.
2: Jawel, maar die wordt niet bevoorraad.
0: Nou ja, zeker wel.
1: Ja, ja, ik heb geen idee. Ik weet niet
0: wat
1: ik...
0: He? Moet er gewoon voorraad in?
2: Ja, maar wordt die bevoorraad? Nee, ja.
1: Niet op zondag.
3: Dus op maandag is alles leeg?
2: Nee, maar dan wordt hij op maandag bevoorraad, niet op zondag.
0: Zeg het, ja, Kruikman.
2: Ja.
0: Die distributiecentra werken 7 dagen.
3: Ja, man.
2: Nou, maar mijn Albert Heijn wordt niet... Nou, goed.
1: Rick zal het misschien een keer gecheckt hebben, dat weet ik niet.
0: Je hebt de hele zondag voor de deur gezeten.
3: Ja.
0: Welke Albert Heijn is het?
3: Ja, we gaan even checken.
0: Nou, ik weet zeker dat, mocht je luisteren...
2: Ja, ja.
1: Maar misschien dat niet... kijk, niet elke leverancier die werkt misschien op zondag.
3: Ja.
1: Dat kan, dat weet ik niet.
0: Ja, nee, ja.
1: Maar ik heb wel bijvoorbeeld het idee dat iets als de kant-en-klaarmaaltijden... die zijn bij ons op zondag zijn ze altijd op. Of ze dan heel veel worden verkocht of dat ze niet worden aangevuld... dat durf ik ook niet te zeggen. Maar goed, Albert Heijn heeft een groot deel van zijn IT-systemen uitgeschakeld... vanwege een vermoedelijke hack. Meerdere distributiecentra die zijn gesloten. Kortingsacties die lopen mogelijk niet meer. En spaaracties liggen stil. Klanten die kunnen hun gespaarde punten voorlopig niet verzilveren. Albert Heijn topvrouw Margaret Versteden van Duin die reageerde bij de NOS.
4: Ja, het klopt dat in sommige distributiecentrum het volledig stil ligt... omdat we de systemen hebben preventief uit moeten zetten. We weten nog niet hoe lang het gaat duren. Natuurlijk zullen er wel schappen leeglopen... als het langer duurt. Maar op dit moment doen we echt alles wat we kunnen om de schappen te vullen. Omdat die bevoorrading gebeurt uit verschillende distributiecentra... zullen lange houdbare producten bijvoorbeeld beter beschikbaar zijn... dan bijvoorbeeld groente en fruit.
1: Ja, ja. Dus de topvrouw van
3: Albert. En hierdoor wordt het in de andere supermarkten dus super druk.
1: Ja, die zitten handen vrij van zitten die natuurlijk die klantjes allemaal te onthalen. Ja. Dat snap ik ook wel.
0: Ik vraag me af of een Jumbo of een Plus supermarkt die stroom mensen aan kunnen. Want die hebben natuurlijk ook maar een bepaald aantal goederen.
1: Nou, sowieso online had de Jumbo nu meegedeeld, hadden ze het behoorlijk veel drukker gekregen.
0: Ja.
1: Met bestellingen.
3: Ja. Ik denk dat de HEMA zo'n grote hamster gaat maken. Want die gaat hier natuurlijk op inspelen.
1: De HEMA?
3: Nou ja, die speelt, maakt niet uit wat er gebeurt in de wereld. De HEMA is snel.
1: Ja, jij denkt dat er binnenkort bij de HEMA een hamster ligt.
3: Ja, zoiets.
1: De HEMA.
3: Of bij andere supermarkten. Maar de HEMA is altijd, die reageert binnen een dag.
1: Wij gaan even naar Chris, die komt uit Utrecht. Goedemorgen, Chris.
5: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, is wel fijn. We hadden net een kleine discussie over het bevoorraden van de supermarkt. Dat kunnen we meteen even bij Chris checken. Want je raadt nooit waar Chris werkzaam is.
0: Ben benieuwd.
5: Bij de Albert Heijn.
1: Ja!
0: Welke Albert Heijn werk je dan?
5: In Utrecht, bij de Gooiland.
1: Oh ja.
2: Oh ja.
1: Hé, hey, maar hoe zit dat met dat bevoorraden?
5: Nou ja, vandaag ga je het wel aardig merken. We hebben bijvoorbeeld AGF, groente en fruit, zeg maar. Die is, begint aardig leeg te raken.
1: Ja.
5: We hebben ook geen levering daarvan gehad.
1: Ja.
5: Dus dat begin je aardig te merken nu.
1: Maar dat zijn met name dus de versproducten waar klanten mis gaan grijpen?
5: Ja, voornamelijk de versproducten.
1: Hey, maar was jij gisteren aan het werk, Chris, toen deze hek er kwam? Oh. We zijn Chris
0: kwijt. Hij is ook gek.
1: Ach jee.
0: Het personeel zelfs.
2: Zo'n dag. Ach.
1: Zelfs het personeel wordt inderdaad in de gaten houden. Ja, Chris, ben je er weer? Hallo, Chris.
6: Attentie, kassa 2 van Chris.
1: fris.
0: Ja, die zit in de koelcel.
5: Ging denk ik iets mis met de verbinding.
2: Ah, dat weet ik niet.
1: Dat gevoel hadden wij ook al een klein beetje.
5: Nou, ik loop door de winkel heen, dus dat zal wel even met de verbinding niet goed zijn. Misschien is het ook wel grijp.
1: Maar hij is altijd slechte verbinding inderdaad in de supermarkt. Maar Kip, was jij gisteren aan het werk toen die hek toen die naar buiten kwam?
5: Ja, zeker. We merkten zeg maar, dat alle schappen op de prijzen van de week tevoren bleven staan.
1: Ja.
5: En even later kwam het bericht zeg maar, dat het gewoon dat het iets steeffout was.
1: Maar wat doen jullie dan op zo'n moment?
0: Koffie drinken, denk ik.
5: Ja, je kan op zich heel weinig doen in de winkel. Je kan wel de klanten ervoor waarschuwen. Je kan brieven ophangen van goh, de bonussen gaan niet werken. En je kan klanten waarschuwen, maar je kan voor de rest helemaal niks eigenlijk in de winkel.
1: Want ik begreep dat in best veel supermarkten zijn er zelfs scankassa's. Die zijn ook uitgeschakeld.
5: Ja.
1: Dat was bij jullie ook het geval?
5: Nee, we hadden wel gewoon nog de zelfscan werken.
1: Okay.
5: Want je kan ook gewoon normaal pinnen, zeg maar. Dus dat kwam ook gewoon.
1: Ja.
5: Alleen het had wel vertraging, zeg maar. Dus het pinnen duurde iets langer.
0: Ja, klopt, ja.
1: En hoe waren de reacties van de klanten? Beetje begripvol?
5: Ja, we hadden overal brieven opgehangen en de klanten waren best begripvol, zeg maar.
1: Nou,
5: we hebben geen negatieve reacties gehad van de klant tot nu toe.
1: Nee. Hey, en nou werk jij volgens mij op de AGF, is het, hè, afdeling?
5: Ja, aardappels, groente, fruit, ja.
1: Maar jij hebt helemaal niks te doen nu qua bijvullen?
5: Nou, ja, bijvullen niet, maar we zijn alles gewoon goed aan het schoonmaken.
1: Oh,
5: dat is ook een.
0: Ja, mag ook wel een keer.
1: Dat werd ook wel een keer tijd, Chris.
0: Ja.
5: Inderdaad. Ja. Hebben we daar een keer tijd voor?
1: Ja, dat is ook wel lekker. Maar hebben jullie al te horen gekregen hoe lang het ongeveer gaat duren?
5: Nee, dat is nog onbekend, zeg maar.
1: Maar jullie weten ook niet wat de precieze oorzaak is.
0: Ze geven niet toe dat het een hek is.
5: Nee, dat gaat allemaal via het open toer. Daar weten we niks van in de winkels.
1: Nee. Maar vandaag is even aanpoten geblazen.
5: Ja, precies. Gewoon lekker weer schoonmaken en kijk hoe het verder gaat, hè?
1: Ja, nou ja, Chris, laten we hopen dat het meevalt allemaal, ook voor de organisatie. Hey, nou hadden wij hadden we een kleine discussie hier. Rick die komt bij een Albert Heijn. Die zegt, ja, die wordt op zondag wordt hij niet bevoorraad.
2: Ja, in Pijnak niet.
5: Oh, oké. Okay. Ja, ik kan ook zeggen dat hun voorraden gewoon niet kloppen.
1: Maar jij zegt, in principe wordt elke supermarkt gewoon bevoorraad op zondag.
5: Niet allemaal.
1: Nee?
5: Dat ligt eraan. Nee, niet allemaal. Nee, dat ligt er echt aan.
3: Okay. Nou, Rick.
1: Ja,
3: gelijk.
1: Dat zou Rick wel eens gelijk kunnen hebben, ja. En maar waar ligt dat aan, Chris?
0: Daar ben ik ook benieuwd aan.
5: Nou ja, het kan ook aan de voorraad liggen dat de voorraden niet goed in het systeem staan. En dan wordt het niet automatisch goed besteld.
0: Nee, oké. Okay.
1: Maar in principe, ik bedoel. Maar
0: normale Albert Heijn, die normaal draait, 7 dagen per week open is, wordt toch bevoorraad op zondag?
5: Normaal gesproken wel, ja.
0: Ja, zie je.
1: Nou, in principe die van Rick. Maar misschien is het een uitzonderingetje. We gaan het nog wel even uitzoeken. Maar Chris, we hebben leuk nieuws voor je. Want jij bent vandaag...
6: de eerste luisteraar.
5: Ah, hartstikke leuk, man.
1: Wij gaan ervoor zorgen dat jij zo snel mogelijk... het officiële eerste luisteraarshirt toegestuurd krijgt.
5: Ah, top.
1: Ja, en ik zou zeggen, veel sterkte dan vandaag.
5: Ja, dankjewel. Veel plezier met de uitzending.
1: Goed gedaan.

0: Nou, hoe is het op de weg, Rick, momenteel?
1: 5 files en de file met de meeste vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 14 minuten.
0: Zometeen hoor je muziek van Pink & Olga Show, Just Like Fire, na deze van Temper City. Dit is Self-Aware.

0: Leuk om deze weer door van Pink. Just Like Fire om 9 minuten voor 6:30 in de ochtendshow van 538. Het is dinsdagmorgen en gisteren hier op deze radiozender is er voor het spel Stemmenjacht een hint te horen geweest.
1: Een hint?
0: Ja.
2: En dat is toch altijd lekker in de zoektocht. Nou, gemakkelijk de boel toch een beetje.
0: Ja, dat zeg jij. Maar ik heb de hint gisteren gehoord en ik heb werkelijk geen idee.
2: Had je geen idee?
0: Nou ja, ik, ik kan wel iets verzinnen, maar of dat het juist is. Ja. Zullen we even luisteren naar die
2: hint? Zeker, altijd goed.
0: Voor de mensen die het gemist hebben, gisteren was hier in de studio de zogenaamde coverband. Omdat we het spel met covers spelen.
2: Covertjes natuurlijk.
0: Oh, jeetje. En er werd een cover gespeeld en dat was dit liedje.
3: De 538 Stemmenjacht.

0: Aldus de coverband hier gisteren. Ah. En ja, dit is het liedje voor de mensen die geen idee hebben. De Soldaat van Nick en Simon. Ja. Alleen dan door iemand anders gespeeld.
1: Ja.
0: Maar Nick en Simon die komen uit Volendam.
1: Ja.
0: Dat zou een aanwijzing kunnen zijn.
1: En de soldaat?
0: Het zou dus iets of iemand kunnen zijn die iets met het leger te maken heeft.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar het kan
1: natuurlijk
0: ook een hele andere...
1: Cryptisch.
2: Ja. Oh, cryptisch.
1: Dat denk ik. Ik denk dat je het cryptisch moet benaderen. Dat is natuurlijk een idee van een hint. Hè? Cryptisch. Denk je van niet?
3: Ik heb geen idee.
0: Nee, ik vind het ook heel ingewikkeld.
3: Ik durf dat niet te zeggen, want straks gaat iedereen cryptisch denken.
0: En is het heel letterlijk?
3: Ja.
0: Ja. Is het Nick of Simon? Ja. Doe ermee waarvan jij denkt dat je ermee de juiste kant op gaat denken. Dit was de hint voor Stemmenjacht. Wij hebben dus ook werkelijk geen idee A, wie er in de koffer zit. En B, wat het idee achter de hint is. Sterker, we wisten niet eens dat er een hint zou komen. Dat was ook een verrassing. Dit werd gisteren opeens met ons gedeeld. Dit weten we nu. Er zijn een hoop namen genoemd. Die staan allemaal op de site. Dus ik zou daar even kijken. De hint is dus het liedje De Soldaat van Nick en Simon. Gespeeld door iemand anders.

0: is het 6:35 geworden. Zometeen hier het laatste nieuws. Florentine heeft het.
1: Een robot in Duitsland heeft vieze dingen gedaan. En dat liep behoorlijk uit de hand.
0: Kans op een badjas. Zometeen in Lekker naar de Wekker. En het fijne is, als je hem wint, mag je nog kiezen welke kleuren.

Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus speel.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf €24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
9: Voor de makers.
7: Praxis.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
14: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
16: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
17: Ik ben ook zwanger.
16: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
18: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
19: Ja, goedemorgen, het is vandaag bewolkt. Met name in de middag trekken de buien vanuit het westen over het land. De temperatuur is bijzonder zacht, want het wordt 17 tot 20 graden. Dan zit er dus net in de 20 is vandaag. De file is schrikbaar staan ze.
9: We beginnen op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Kerkdriel, 34 minuten. Ander op de A8 Zaandam, Amsterdam bij Zaanstad Zuid, 25 minuten.
19: Het is 6:35. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Zwangere vrouwen krijgen vanaf 1 januari geen 13 weken echo meer. VWS-minister Sophie Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad op. Uitslagen zijn volgens onderzoekers te vaak onduidelijk of onjuist. De grens voor een hypotheek met nationale hypotheekgarantie stijgt volgend jaar naar €500.000. Het is een flinke duw in de rug voor mensen die een huis kopen met een laag energielabel, staat in het AD. Die moeten hun huis verduurzamen en kunnen €20.000 extra lenen voor energiebesparende maatregelen. Ja, in het Duitse Keulen is in een restaurant een 16-jarig meisje aangerand door een robot. Die kwam van achter aanrijden en raakte de billen van het meisje aan, zegt nu.nl. En daarna maakte die ook stootbewegingen tegen haar aan. Politie werd gebeld en die vonden de robot in de kofferbak van de auto van een 16-jarige jongen. Die bestuurde de robot samen terwijl ze het filmde en dat live op social media deelde. Ze zijn opgepakt. Ja, het zou zomaar kunnen dat je in de toekomst tol moet betalen over om op bepaalde wegen in België te rijden. Maar als het aan de ANWB ligt, dan gaat dat niet gebeuren. Dat schrijft de Telegraaf.
19: Maar heeft de ANWB toch helemaal niets over te zeggen?
20: Daar heeft de ANWB inderdaad niks over te zeggen. Uit een peiling onder hun leden bleek dat 90% uiteraard erop tegen is. Au. En ze gaan dat dan wel doorgeven aan de Belgen en de Europese Commissie.
21: Wat een goede peiling van de ANWB.
20: Onze zuiderburen willen een vignet invoeren vanaf mei 2027. Dus dat schiet al op.
21: Kees, als we naar Oostenrijk gaan en we gaan op wintersport, zegt iedereen, vignetje op je raam plakken, niks aan de hand.
19: Zwitserland, hetzelfde verhaal.
21: Prima. Ja. En nu zijn het die Belgen die zeggen van,
20: maar goed, heb je wel eens op de Belgische weg gereden?
21: Ja.
20: Het is wel verschrikkelijk daar natuurlijk.
19: Ja, dat is niet best.
20: Nee. En het kost je dus €125.
19: Dat is veel geld.
21: Dat is wel een duur vignetje.
20: Per jaar.
19: Maar volgens mij, er was toch nu, er waren een hoop mensen die zeiden, dat kan je niet maken. En volgens mij is tol het andere alternatief. Dat ze zeggen, nou, dan maken we een aantal wegen die goed doorrijdbaar zijn naar de rest van Europa.
20: Ja.
19: Die maken we tolweg. En dan hoeft dat vignet, dat kan overboord.
20: Nou ja, als ze dat gaan doen, ze zijn er nog niet uit, dus we gaan het horen.
19: Want dat is in Frankrijk natuurlijk het verhaal.
21: Ja, joh.
19: Dat je op heel veel wegen tol betaalt.
21: Ja. Maar je kan daar ook kiezen, volgens mij, voor de weg te langs, toch? Ja. Zo van, nou ja, we hebben twee opties. Je kan de tol nemen en dan hop vol gas naar je eindbestemming. Of je gaat lekker door de France.
19: Ja, dat is een beetje die...
20: Dat duurt een beetje langer.
19: Die provinciale wegen. Ja. Maar ik moet zeggen, die tol stiekem in Frankrijk, want je hebt iedere keer, is het €12, €14.
21: Dat kost gewoon heel veel geld.
19: Maar aan het eind van de rit, als je dan kijkt wat je betaald hebt, dat is echt een hoop geld.
21: Als jij van het zuiden naar het noorden of andersom op je vakantie rijdt, dat je gewoon zo met gemak 200 piek kwijt bent.
19: Echt waar? Ja, je kan echt onwijs oplopen.
21: De route Soleil.
20: En dan moet je nog terug, hè?
19: Oh. En er zijn allemaal trucjes. Je kan op internet kan je routes vinden, dan moet je op een gegeven moment halverwege de route Soleil moet je er een keer af en er weer op.
21: Ja.
19: En dan scheelt het heel veel geld.
21: Brandstof zo knijtenduur langs die tolwegen.
19: Ja, er zijn allemaal trucs die je kan nemen om geld te besparen op de tolwegen. Ja, dan ben je wel wat langer onderweg, maar...
20: Wel handig.
19: Ja.
20: Gisteren werd bekend wie er mee gaat doen aan Expeditie Robinson 2026. Vanaf 1 november te zien. Nou, Maxime Meiland, dat was toch wel de bekendste naam. Maar ook,
21: is dat de bekendste naam?
20: Nou ja, volgens mij wel.
19: Eigenlijk wel.
20: Shorttracker Shinky Knecht.
21: Oh, is ook bekend.
20: Is ook wel bekend.
21: Heel bekend, ja.
20: Goldbandzanger Boas Kok.
21: Is ook bekend.
20: Ook, ook bekend. Wel bekend. Oh. OG-zangeres Shelley Vol.
21: Ook bekend.
20: Ja, als je de plaatjes ziet, als je de foto ziet...
21: Ik zag
20: je,
21: de foto en nu, toen dacht ik van, nou ja, zitten er wel bekende Nederlanders. Ook met Belgen is het nu samen.
19: Als je namen hoort.
21: Maar nu jij het zegt, denk ik, oh.
20: Ja, hè, dan toch wel. Ja. En First Dates gastvrouw Denise Dest. Als je
21: dat
20: naar
21: is,
20: First
21: Dates... Dat is, laat maar zeggen, de vrouw. Als je binnenloopt, ontvangt zij je, toch?
20: Inderdaad.
21: Ja, ja, ja.
19: Oh ja.
20: En dan nog een sportinfluencer. Die zullen jullie waarschijnlijk niet kennen. Denise Anna.
19: Zullen jullie waarschijnlijk niet kennen.
21: Toch, ik hoopte al dat zij mee zou doen.
20: Nou weet ik veel. Een acteur, Pieter van der Sman. Ja, die kennen jullie
19: goeie
20: misschien
19: acteur.
20: Ook
19: niet.
20: Nou ja, goed.
19: Ik moet wel zeggen, ik denk dat Maxime uiteindelijk de enige is die op straat, als je er tegenkomt, dat je denkt, oh, die ken ik. En de rest zou ik, zou ik misschien wel voorbij lopen.
20: Ja, dat kan. Nou ja, inderdaad, een combinatie met de Belgen. Dus ook een aantal bekende Belgen. Doe mee.
19: Maar heb jij nog tips voor deze mensen? Want jij hebt natuurlijk zelf op het eiland gezeten.
20: Ja, ik heb me veel te zenuwachtig gemaakt. Doe dat vooral niet, want het kost alleen maar heel veel energie. Ga wel een beetje trainen, maar doe het ook niet te overdreven.
19: Maar het is al opgenomen natuurlijk.
20: Ja, het is al lang opgenomen. Ja, kan beter voor 2018. Het is al in april opgenomen.
19: Voor de volgende lichting.
20: Heeft geen zin meer.
19: Nou, leuk. Flo, dankjewel eventjes voor dit moment. Wij gaan ons langzaam maar zeker opmaken voor Lekker naar de Wekker. Twee leuke liedjes zometeen. Als je meestemt, dan maak je kans op de badjas. Oh,

0: En Boston hier in de ochtendshow van 538, waar het tijd geworden is voor...
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, leuk. Eens even kijken wat wij vandaag voor je tegenover elkaar hebben gezet. Nou, dat zijn echt fijne platen. We beginnen even met de oudste van de twee. Ja, de enige die ook nog iets te vieren heeft. Paul Simon is namelijk jarig vandaag. 85 is hij geworden.
2: Jeetje.
0: Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat als je het me had gevraagd, had ik gezegd, nou, die is ergens eind 70. Maar ja. 85 alweer. Oude Paul. Die natuurlijk een hoop hits op zijn naam heeft gezet. Samen met Art Garfunkel, maar ook in de periode dat hij solo was. En onder andere het album Graceland uitbracht, waar deze hit op stond.

0: zometeen helemaal op de radio horen is en één deze kant op sturen. En dan is je stem voor Paul Simon.
1: Het geeft gewoon nog op, joh ook.
0: Ja, Paul is best actief nog.
1: Ik zie hem, hij doet een toertje in Polen op dit moment.
0: Polen?
1: Ja, Polen.
0: Grappig.
1: 24 oktober staat hij daar.
0: Kun je Paul Simon bekijken?
1: Ja, Paul. Natuurlijk. Paul Simon.
0: Ja, en het was op deze dag in het jaar 1979 dat Michael Jackson op nummer 1 binnenkomt in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Met het liedje Don't Stop Till You Get Enough.

is ook gewoon hartstikke leuk. Het zijn twee wat oudere liedjes vandaag, maar wij zijn benieuwd welke zometeen helemaal gedraaid mag worden op de radio. Ga je voor Paul Simon, dan stuur je een 1 naar de studio. Vind je Michael Jackson net even lekkerder op deze vroege dinsdagmorgen? Stuur een 2 deze kant op en je stem is voor Don't Stop Till You Get Enough. In beide gevallen kans op de badjas.

0: Het is altijd een heel officieel moment. Er wordt zo'n envelop overhandigd. En dan kunnen we kijken welke plaat uiteindelijk de winnaar is geworden. Want er wordt wel echt goed geteld. En het was vandaag, ik moet zeggen, close call. Maar wat is uiteindelijk de winnaar geworden? Paul Simon of Michael Jackson? We gaan even naar Jesper, die komt uit Asperen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Verkoper in bedrijfswagens.
1: Jazeker.
0: Jazeker.
1: Jazeker, klopt. Ja.
0: Hey, maar iedereen wil een beetje van zijn diesel af, toch?
1: Ja, nou ja, ze willen allemaal over een euro 6, hè? Dat is eigenlijk het verhaal. Euro 5, dan kan je de binnenstad niet meer in volgend jaar. Nee,
0: maar euro 6 is ook diesel.
1: Dat is ook diesel, ja. Maar jazeker.
0: Die zijn nog weer schoner.
2: Schoon.
1: Ja, dus weer schoner, weer zuiniger, hè, voor milieu-uitstotend. Ja,
0: ja. Maar met de huidige dieselprijzen kan ik me ook voorstellen dat mensen naar alternatieven op zoek gaan.
1: Ja, alleen in bedrijfsauto's is het elektrisch verhaal wel een beetje een probleem, zeg maar.
2: Ontwikkelt,
1: zeker
2: dat, ontwikkelt dat zich niet goed door?
1: Jawel, jawel, jawel, jawel. Maakt wel stappen, maar het acceleratie is natuurlijk van een bedrijfswagen is nog niet zo ver als een personenauto, zeg maar. Dus dat is een beetje het probleem.
0: Maar je zou denken, met een busje, je hebt lekker veel ruimte ook om een wat grotere accu erin te bouwen. Dat zou te doen moeten zijn.
1: Ja, in principe wel, ja. Maar het gewicht is dan ook weer gelijk een ding, zeg maar.
0: Ah, en daar loopt het op spaak. Ja.
1: Maar
0: is het de toekomst voor jullie ook elektrisch?
1: Ja, ik denk dat we wel moeten.
2: Beetje. Ja, je komt op een gegeven moment gewoon de stad niet meer in, toch?
1: Nee, ja, dat is het. Dus dan ben je het wel verplicht om te dwingen inderdaad.
0: Ja. Hey, maar een nieuw of gebruikt wat jullie verkopen?
1: Ik verkoop gebruikt. Gebruikt, jong gebruikt.
0: En wat zijn een beetje de populaire modellen? Ja, ik zit niet zo in de bedrijfswagens.
2: Een Transitje.
1: Ja, inderdaad. Voor Transit Connect, Mercedes Vito, Mercedes Sprinter, Volkswagen Transporter. Ja, dat zijn wel een beetje
0: de klappers.
1: De snellopers, zeg maar. Ja, de klappertjes.
0: Hey, Jesper, wij hadden vandaag de muzikale vraag opgeworpen. Wat moeten we zometeen draaien? We hadden Paul Simon, die is jarig vandaag. You Can Call Me Al. En Michael Jackson, die scoorde op deze dag een nummer 1. Met Don't Stop Till You Get Enough.
1: Ja, ik vind Paul Simon vind ik wel You Can Call Me Al. Vind ik het leukste nummer. Dus
0: word jij
1: mij betreft
0: van?
1: Draaien we die. Nou, ja, die vind ik wel leuk, ja.
0: Het fijne is dat we uit zeg maar, de mensen die stemden op de plaat met de meeste stemmen iemand hebben teruggebeld. Dat was jij. Dus Paul Simon is de winnaar. En jij krijgt een badjas, Jesper.
1: Superleuk, man. Dankjewel.
0: Welke kleur?
1: Groen.
0: Wij sturen groen in je kant op. Maak er een mooie dag van vandaag.
1: Ja, jullie ook. Fijne uitzending. Succes.
0: En succes met de verkoop. Jesper, die ging voor deze plaat. En dat deden de meeste luisteraars. Want dit is de winnaar van Lekker naar de Wekker. Paul Simon. You can

0: You Can Call Me Al bij 58 in de ochtendshow. Met zo dadelijk het vervolg van dit radioprogramma. We gaan dus stemmenjacht spelen. We gaan verder nu met een hint op zak voor 15.000 euro. Wellicht dat de koffer er nu snel uitgaat. We bellen straks even met een cybersecurity expert over de hack bij Albert Heijn en meer.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
3: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
2: Oei, ik voel de bui al hangen.
3: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
2: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
4: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
9: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei. Maak je huis mooier.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
10: Vaarwel, zal die salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
12: Goed plan, zonneplan.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Oeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
15: Ik ook niet.
14: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
16: We kunnen door.
14: Direct door. Allianz Direct.
17: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
18: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
19: Thuisin. Mooi wonen.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
21: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
22: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Nu bij Spar. Onze roomboter croissant, gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten, even sparren.
23: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
15: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
16: Simyo.
24: 538 Nieuws. 7 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Ook vandaag moet je rekening houden met lege schappen in de Albert Heijn. Vooral bij de verse producten. De supermarkt zei gisteren dat ze verwachten nog dagen last te hebben van de storing. En daardoor hebben ze 5 van de 6 distributiecentra gesloten. De site ligt er ook nog steeds uit en bepaalde kortingen gelden niet. En online bestellingen worden niet bezorgd. De supermarktketen wil niet bevestigen dat ze gehackt zijn. Al denken meerdere experts dat het wel zo is. Vrouwen krijgen vanaf 2027 tijdens hun zwangerschap geen 13 weken echo meer. Dat besluit heeft minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport genomen op advies van de Gezondheidsraad. De waarnemingen zijn vaak niet goed genoeg. Zo werden afwijkingen ten onrechte aangegeven of juist over het hoofd gezien. Wel worden er gekeken naar mogelijkheden om de prenatale screening te verbeteren. En veilig thuis luidt de noodklok. De organisatie zegt het groeiende aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling niet meer aan te kunnen. Vorig jaar kwamen er 136.000 meldingen binnen. Mensen verwachten nu gemiddeld 2 maanden voordat hun zaak wordt opgepakt. Volgens Veilig Thuis moet het kabinet met meer geld over de brug komen. Gaan we naar het weer. Het is vandaag bewolkt. Af en toe wat motregen. Daarbij wordt het ongeveer 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Dankjewel Flo. Dan een overzicht van de files. Rick, ja. Waar staan ze?
26: Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel. 21 minuten vertraging. A8 Zaandam, Amsterdam bij Zaanstad Zuid 34. En de laatste is de A16 Breda, Rotterdam bij Schravendeel. 26 minuten.
27: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
28: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
27: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
29: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
30: De 538 stemmenjacht.
31: Dit is de stem uit koffer 6.
32: Zeker.

0: Thank you, DJ.
1: En Pitbull.
2: Dit is
3: de 538 Ochtendshow.
1: Om 8 over 7 in de 538 Ochtendshow. Dinsdag 13 oktober vandaag. Nieuws vanochtend, retaildeskundige en voormalig directielid van Albert Heijn, Paul Moors, die vertelde gisteravond bij Pauw en de Wit over de impact van een mogelijke hack bij de supermarktketen Albert Heijn.
4: Het is volledige paniek. Dit is het laatste wat je wil meemaken. Dit is echt een absolute nachtmerrie. Je moet bedenken dat Albert Heijn is een vreselijk efficiënte organisatie. Dus voorraden, die kennen ze helemaal niet. Alles wat binnenkomt is echt alle minuut weer weg in die winkels. En als dat proces verstoord wordt, dat is een totaal...
1: Kijk, al dus deze retaildeskundige. Ze hebben helemaal geen voorraden dus in de winkel. Alles gaat meteen het schap in.
5: Vanaf vanuit de vrachtwagen, het schap in je.
1: Ja.
5: Maar ze zeggen eigenlijk, want Albert Heijn die heeft nog steeds geen uitspraak gedaan dat het daadwerkelijk een hack is.
1: Nee.
5: Speculeren daar maar over. Maar er wordt er ook wel gezegd van, joh, Albert Heijn, voor het vertrouwen naar de klant toe.
1: Ja,
5: doe eens even wat meer uit de doeken en leg eens even uit hoe het zit.
6: Raar is dat, hè? Dat ze dan toch stil blijven. Terwijl je weet dat je al is het rot informatie. Geef gewoon wat informatie.
1: Nou, volgens mij geven ze redelijk wat informatie.
5: Wel, maar ze spreken niet uit.
1: Nee,
5: we zijn gehackt.
6: Wat het is.
1: Maar misschien is dat ook op advies van mensen die er verstand van hebben. Die zeggen van, nou, wacht nog heel eventjes met naar buiten treden.
5: Ja. Het is natuurlijk ook beursgenoteerd bedrijf, hè?
1: Ook.
5: Wordt ook niet echt...
1: En misschien dat zij wel op de een of andere manier toch nu achter de schermen iets kunnen doen. Ja, ik denk het niet.
6: Maar we zijn een dag verder, hè? Het is niet zo dat we een paar uur verder zijn.
1: We spreken zo meteen met de cybersecurity expert even over de situatie bij Albert Heijn. Dus wellicht dat die uit kan leggen waarom...
7: Ik leg het allemaal uit.
1: De informatievoorziening zo karig is. PSV-trainer Peter Bos die verwacht een heet avondje in de Champions League vanavond tegen RB Leipzig. Beide ploegen die spelen aanvallend voetbal en op de persconferentie vertelde Peter Bos hoe hij het vuur bij Leipzig denkt te bestrijden.
8: Vuur met vuur.
9: Ja?
8: Wij hebben een manier van spelen en een benadering van de wedstrijd. En daar zullen we aan vasthouden.
9: Ja, wat verwacht je dat er uitkomt dan?
8: Spektakel.
1: Spektakel?
5: Ja, oké.
1: Vrij kort in.
7: Hoe laat is de wedstrijd dan?
5: Ik denk 8:45. Champions League meestal, toch?
7: Ja,
5: 8:45. Of zitten we nog in de twee tijden? Eentje om 7 en eentje om 9.
1: Ik durf niet te zeggen hoe laat is vanavond die wedstrijd. Maar we zoeken dit even op. Vanavond speelt PSV om 9 uur. Ja. En Johan Derksen reageerde bij VI op de kritiek die kwam van Harm Edens. Die vindt dat het programma wel heel veel homofobe uitspraken doet. Johan, die herkende zich daar totaal niet in. En legde ook even uit waarom niet.
10: Gerard Joling is een graag geziene gast en komt hier graag. Wouter de Winter die zit hier te genieten. Altijd de vrije slag van even. Nou, mensen is hier niet weg te slaan. Nee.
5: Ja, onze vriend Vaitia Boulevard, weet je?
10: Albert Verlinde. Sterft hier van de homo's en hoezo homo's?
11: Ja, maar ook omdat ze hier gewoon worden benaderd als zijn het gewone normale mensen.
7: Ja, maar dat zijn het ook. Die zin over raar. Nee.
1: Ik denk dat het daar al een beetje misging. Maar ik wist eigenlijk helemaal niet van Wouter de Winter dat hij...
5: Ik weet niet of Wouter het overal in zijn omgeving verteld had. Maar...
1: Ja, zeker wel. Ja, ik wist het helemaal niet eigenlijk. Niet dat het uitmaakt verder.
5: Nee,
1: maar,
5: joh, lekker belangrijk.
1: Maar er was dus
5: ik vind het vooral mooi dat René van der Gijp gewoon niet weet hoe Albert Verlinde...

0: 15.000 euro, om maar even iets te noemen. Een koffer in stemmenjacht die opengeklapt staat en dat waard is. Er is gisteren een hint gegeven. Check even op de site wat die hint precies was. Maar het was het liedje De Soldaat van Nick en Simon, gezongen door...
1: Een kofferband.
0: Fleur-Ratenland.
1: Fleur-Ratenland uit de 50. Kofferband, maar het is wel lastig hoor.
0: Ik vind het moeilijk.
1: Ja.
0: Maar wellicht heb jij een idee wat het zou kunnen zijn. Dus nogmaals, check even de site en kijk ook naar de namen die genoemd zijn. Wie weet, weet jij zo meteen de stemming koffer 6 te raden en ga jij ervoor doen met 15.000 euro. Ja, en dan veel mensen krijgen ermee te maken. Een hek bij Albert Heijn. Tenminste, daar lijkt het op als je naar de website gaat van de supermarkt. Dan zie je dat daar staat dat Albert Heijn sinds zondagmiddag te maken heeft met een cybersecurity incident. Er zijn direct maatregelen genomen om de IT-omgeving te beschermen, zo valt het te lezen. En daarbij zijn uit voorzorg een aantal systemen tijdelijk uitgeschakeld. Maar wat is daar aan de hand? We vragen dat even aan cybersecurity-expert Simon Ruhoff. Simon, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Ja, als je dit zo leest, dan zou je denken dat er kwade opzet in het spel is. Maar helemaal zeker weten doen we dat niet natuurlijk.
2: Nee, precies. Albert Heijn houdt nog even de lippen op elkaar. Waar het erg op lijkt, is inderdaad dat ze gehackt zijn.
0: Ja.
2: Want anders ga je natuurlijk niet al die systemen en het hele interne netwerk uitschakelen. Dat doe je eigenlijk alleen als je gehackt bent.
0: Want even voor de mensen die geen idee hebben hoe dat in zijn werk gaat. Op een gegeven moment komt er iemand achter van, joh, er wordt in onze systemen gerommeld. En dan doe je eigenlijk de deur dicht door de systemen uit te schakelen.
2: Ja, precies. Ja, je had eigenlijk de stroomkabel uit de computer. Ja. Of de netwerkstekker haal je eruit.
0: Ja.
2: En dan kan er gewoon niemand meer bij. En dan is dat systeem even veilig.
0: Ja.
2: En dan ga je voor de rest onderzoeken wat er precies aan de hand is. Hoe ver de hackers zijn gekomen. En ja, je probeert gewoon damage control te doen eigenlijk. En daar lijkt het op wat Albert Heijn nu aan het doen is.
0: Ja, want zij zeggen het is allemaal uit voorzorg. Dus zouden zij op tijd zijn geweest met het uitschakelen van die systemen? Of is het dan eigenlijk al te laat?
2: Nou, op het moment dat je op je interne netwerk, bedrijfsnetwerk, al systemen gaat uitschakelen, dan blijkt het altijd in de praktijk dat je eigenlijk al te laat bent. Dat ze eigenlijk al op het netwerk zitten.
0: Ja.
2: En dat je dus grote maatregelen moet nemen door je systemen gewoon offline te gooien.
0: Maar je zou zeggen, ze zijn er nu ingekomen. Dan op het moment dat je de boel weer aanschakelt, kunnen ze er weer in. Of kun je dan de juiste maatregelen nemen, zodat ze dan meer moeite moeten doen?
2: Nou ja, op een gegeven moment weet je ook wel welke systemen precies dan gehackt zijn. En dan ga je die systemen op een gegeven moment helemaal opnieuw installeren. Of je gaat oude backups terugzetten.
0: Ja.
2: Dus daar zijn ze waarschijnlijk nu heel druk mee bezig om te kijken hoe ver zijn die hackers precies gekomen. Wat hebben ze precies buitgemaakt? Welke data hebben ze in handen? Welke systemen hebben ze onder controle? En dan ga je al die systemen op een gegeven moment opschonen.
0: Ja. Maar hoe kan het dat het zoveel impact heeft? We gaan er even vanuit dat zij in een bepaald deel van het bedrijfsnetwerk zijn gekomen. En dat dan meteen de hele keten plat ligt.
2: Ja, kijk. Als je het goed inricht, dan ga je je netwerk segmenteren, zeg maar, als een soort kasteel met meerdere beveiligingsmuren eromheen.
0: Ja.
2: Dus als het eerste muur overgeklommen zijn, dat ze nog niet de rest van je kasteel in handen hebben. Ik heb geen idee hoe Albert Heijn dat precies helemaal heeft ingericht op hun systeem. Maar ja, dat ze ver gekomen zijn en dat ze dus deze zware maatregelen hebben moeten nemen, is wel heel tekend, vind ik.
0: Ja, nou ben jij naast security expert, ben jij ook ethisch hacker. Hoe ingewikkeld is het om zo'n systeem van zo'n groot bedrijf om daar binnen te komen?
2: Nou, dat is zeker niet makkelijk. Daar moet je echt wel best wel ervaren voor zijn. En ja, je moet een aantal medewerkers echt wel om de tuin leiden. Nou ja, dat kan bijvoorbeeld door phishingmailtjes te versturen met kwaadaardige bijlagen, als een soort kwaadaardig PDF-bestand of Word-bestand. Of je verleidt mensen tot het klikken op een linkje die dan naar een nep-website gaat. En je hoopt dan dat die medewerkers dan hun inloggegevens op die nep-website invoeren. En dan, dan ben je al een stapje verder.
0: Ja, ja.
2: En, ja, het begint vaak met een nepmailtje die er heel echt uitziet.
0: En dan eigenlijk een menselijke fout dus die ten grondslag ligt aan zo'n grote hek als... Nou ja, we hebben het nog steeds over een hek, maar we weten niet zeker of dat het is. Maar laten we daar even van uitgaan. Hoe lang duurt zoiets voordat het weer up and running kan zijn?
2: Ja, dat ligt er helemaal aan hoe ver de... Als het inderdaad hackers zijn, hoe ver ze gekomen zijn. Als ze ook de backups bijvoorbeeld te pakken hebben... Ja, dan...

0: Dan kan het zomaar weken duren voordat je je hele systeem weer up and running hebt.
1: Zo.
0: Ik neem aan dat Ahold dat ze backups wel goed in een hoekje van hun netwerk hebben gezet. Zodat ze die weer snel kunnen terugzetten. En dan verwacht ik dat ze de komende dagen echt wel weer up and running zijn.
1: Ja, ja. En wat denk jij het doel van deze hackers? Is dat dan losgeld of klantgegevens?
0: Ja, eigenlijk willen criminele hackers altijd wel goed geld verdienen. Mm. Dus dan zullen ze op een gegeven moment wel los geld gaan betalen. Met als onderpand, zeg maar, bepaalde systemen die ze dan versleuteld hebben, waardoor Albert Heijn er niet meer bij kan. Of dat ze een hele hoop klantgegevens buiten hebben gemaakt en ze daarmee gaan afpersen van, joh, als je niet betaalt, dan gaan we die online zetten. Vaak is echt wel geld het doel.
1: De drijfveer, oké. Okay. Cybersecurity expert Simon Roelhoff over de hack bij Albert Heijn. Althans, wij gaan ervan uit dat het een hack is, maar dat is nog niet bevestigd door het bedrijf zelf. In ieder geval hebben zij het over cybersecurity incidenten.

0: The Kingdom of Fear. Lekker op Cameron Whitcomb bij 58 om 7:58. En dat betekent zometeen hier het allerlaatste nieuws van Florentine. Wat zit erin?
1: Nou, ja, een fitty in showbizland. Straks meer.
0: Ah, dat is weer Lucy. Nothing but Thieves, voor je klaar. De smulschijf van vorige week. Number 5 hoor je binnen nu een paar minuten. David Guetta onderweg. En we spelen stemmenjacht voor 15.000 euro.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Onzekere energiemarkt?
5: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
4: Ik heb zoveel vragen.
6: Welk energiecontract is het beste?
7: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: en vandaag nog.
1: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Alleen vandaag nog.
2: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia. De live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
7: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
13: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
12: Oei, ik voel de bui al hangen.
13: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
12: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
14: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
15: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
16: Het 538 Weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
17: Ja, goedemorgen zeg. Vandaag is het bewolkt. Met name vanmiddag trekken de buien vanuit het westen over het land. Temperatuur is bijzonder zacht voor de tijd van het jaar met 17 tot 20 graden. En dan de dinsdagochtendspits. Rick weet waar de file staat.
18: Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 39 minuten vertraging. A16 Breda, Rotterdam bij Zevenbergshoek, 42. En de N247 Hoorn, Amsterdam tussen Purmerend en Broek in Waterland. De vertraging 35 minuten.
17: 7:45, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
19: Goedemorgen. De meeste cyber-experts zijn er wel uit. De IT-problemen bij Albert Heijn zijn de gevolgen van een hack. Want de systemen platleggen, dat gebeurt vrijwel altijd bij een hack. Omdat meerdere distributiecentra nu zijn gesloten, zal de klant te maken krijgen met lege schappen de komende dagen. Veilig thuis luidt de noodklok. Door oplopende wachtlijsten en personeelstekorten staat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling onder druk. Er wordt gevraagd om 70 miljoen euro extra per jaar. En bij pretpark Six Flags in Amerika is een man overleden omdat hij uit een achtbaan is gevallen. Hij viel 60 meter naar beneden en raakte daarbij andere mensen die gewond raakten, melden meerdere Amerikaanse media. Kenia. Ja, hoe het met die mensen is, dat is niet bekend. En ook wordt nog onderzocht hoe de man uit deze achtbaan kon vallen.
17: Heftig, hè? Dat is toch altijd waar je bang voor bent op het moment dat je zo'n ding stapt. Maar ja, zit alles wel
20: goed. Weet je wat zo stom is? Is als je jaar of 20 bent of 30, dan weet je, je stapt overal in.
19: Ja.
20: En het gekke is toch, naarmate je ouder wordt, je ontwikkelt...
17: meer angst?
20: Ja, hoogtevrees ontwikkel je, want je evenwichtsorgaan gaat natuurlijk achteruit.
17: Ja.
20: En ook inderdaad meer angst. Dat je denkt van, oh ja, weet je, voorheen stapte hij in de Baron, de Python of
17: ik
20: weet
17: ik nog steeds
20: wat,
17: in, eerlijk. Ja, nog steeds
20: maar, ja, ik stap er ook wel in, maar je denkt toch iets vaker. Je denkt,
19: Ik wilde vroeger altijd dolgraag in zo'n luchtballon. En nu denk ik van ja.
20: Oh, dat zou ik nooit van mijn leven
19: maar
20: ingaan.
19: Maar als dat ding in de fik vliegt.
17: En de grap is, zo'n luchtballon is echt zo niet eng.
19: Ja?
17: Dat is op het moment dat mandje van de grond afkomt, is ook je hoogtevrees is weg. Dat is zoiets geks.
19: Ja?
17: Ja,
19: maar je leest altijd dat hij dan weer toch, ja, dat het misgaat. En dat hij ergens op een huis landt. Of weet ik veel.
17: Nou, ik heb best hoogtevrees, maar ik heb een keer in zo'n luchtballon gezeten. Het is echt totaal niet eng. Het is super ontspannen.
20: Okay.
17: Een hele mooie manier van zweven eigenlijk. Want dat is echt het gevoel dat je hebt.
19: Ja?
17: Ja, nou, het is super stil ook.
19: Maar een keer doen dan. Zanger Waylon, die vindt zichzelf de ambassadeur van de countrymuziek in Nederland.
17: Oh, is hij dat?
19: Ja, hij zei bij Goedemorgen Nederland, ik denk ook dat ik echt de enige ben die dat kan. Nou, dat fragment dat gaat nu rond. Maar Douwe Bob, ook natuurlijk een fantastische countryzanger, die reageert op het Instagram bericht van Goedemorgen Nederland met rustig, zo van, nou, doe maar even rustig aan.
17: Ja.
19: En hij krijgt ook bijval van Tim Knol. Vervolgens reageert Waylon hier.
20: Ja.
19: En die zegt, ja, Douwe Bob en Tim Knol, wat deden jullie ook alweer in 1999? En daarbij plaatst hij dan een foto van, nou ja, van Waylon zelf als 17-jarig jongetje met Waylon Jennings. Een echte bekende.
17: Ja, dat is een oer-country-zanger.
19: Ja. Nou ja, daar reageert dan Knol weer op.
17: Jongens,
19: van ja, nou in
17: jongens.
19: 1999 was ik Pokémon-kaarten aan het verzamelen. En Douwe Bob die vult dat aan met wat Pokémon-kaarten die hij dan
20: verhaalt. Hey, maar hoe tof zou het zijn als die drie met elkaar een single op zouden
17: dat
20: nemen?
17: Dat zou wel geweldig zijn.
20: In plaats van dat zeiken, man, en dat heen en weer pingelen. Ga gewoon met elkaar de studio in en maak een waanzinnige plaat.
17: Ja. Maar ik dacht dat zij wel redelijk oké waren.
19: Ja,
17: met
19: blijkbaar niet.
17: Gek.
19: Nee, ja, het zijn concurrenten, maar...
17: Nou,
19: weet je, overdreven toch?
17: Collega's lijkt me meer.
19: Ja, het is niet echt lekker om in slaap te vallen als je honger hebt. Maar met een volle buik gaan liggen, dat is natuurlijk ook geen fijn idee. In de Quest vragen ze zich af, wat is nou beter of slechter? Nou, als je tussen de twee moet kiezen, komt de volle maag er dus minder goed vanaf in de onderzoeken. Een zware of vetrijke maaltijd kost het lichaam heel veel energie om te verwerken. Verhoogt je lichaamstemperatuur, moet juist omlaag. En kan brandend maagzuur veroorzaken. Dus beter een lege maag. Snap je hem nog?
17: Ja, zeker. Ik zit even... rustig.
19: Rustig. Nou ja, dat is dan nog even een onderzoekje.
17: Heel fijn, ja.
21: De 538 Stemmenjacht.
17: Wij gaan naar Rianne uit Oosterbierum. Goedemorgen, Rianne.
22: Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Ik denk dat dat
22: Hallo.
17: Is Friesland, denk ik, hè? Oosterbierum.
22: Ja, klopt.
17: Ja, is dat bij Seksbierum daar in de buurt?
22: Ja, klopt ook, ja.
20: Dat blijft is toch die, dat wijf aan de dijk ligt toch in Oosterbierum?
22: Ja, dijk van de wijf, ja.
20: Oh, dijk van de wijf.
17: Ja, daar ken ik het van, ja.
20: Ik
17: van
20: denk, wat klinkt dit bekend
17: van
20: ineens.
17: Van het kunstwerk.
22: Ja.
17: Heb je al gestemd?
22: Nou ja. Nee, ik heb hem niet gestemd, nee.
20: Jij wil natuurlijk dat geld winnen om dat kunstwerk te onderhouden.
17: Ja. Voor de mensen die denken, waar gaat dit over?
20: Ja, waar gaat dit over?
17: Wij zijn op zoek naar het lelijkste kunstwerk van Nederland. We hebben al een paar, bijna 2 weken lang zijn we inzendingen aan het verzamelen. En inmiddels staan ze allemaal online. Een van die inzendingen kwam uit Oosterbierum. Er ligt daar een hoop zand en aarde, dat is het eigenlijk.
20: Ja.
17: In de vorm van een vrouwenlichaam. Dat heeft bijna 2 miljoen euro gekost. Het heet Dijk van een Wijf, alleen het is niet onderhouden. Dus het is alle kanten op aan het groeien.
20: Ja, wildgroei.
22: Ja.
17: Het ziet er niet uit.
20: Nee.
22: Nee. Klopt.
20: Ze zou eigenlijk eens gemaaid moeten worden even.
22: Ja, denk het ook. Ik heb geen
20: beetje
22: idee.
20: Schoffelen.
17: Ja, een beetje de boel een beetje bijwerken.
20: Een beetje de boel bijwerken.
22: Ja.
17: Zomer klaarmaken, zeg maar. Ja.
22: Ja.
17: maar jij weet ook waar het ligt, dat kunstwerk. Je hebt het wel eens gezien ook in het echt.
22: Ja, dat ligt waar we wonen vlakbij.
17: Maar vind jij het mooi?
22: Ik vind het niet mooi, nee.
17: Nee.
22: Nee.
17: Dat is een beetje een probleem.
22: Nee.
17: En je kan dus stemmen, stel dat je dat leuk zou vinden.
22: Ja, wie weet.
17: Hey, maar Rianne, daar bel je helemaal niet voor, want jij wil gewoon 15.000 euro winnen.
22: Ja, eigenlijk wel, ja.
17: Je hebt je opgegeven voor Stemmenjacht en dat betekent dat jij een poging mag gaan wagen. Heb jij de hint meegekregen van gisteren?
22: Ja, die heb ik meegekregen, ja.
17: Kan je daar iets mee?
22: Ja, daar kan ik wel wat mee. Ja.
20: Oh.
22: Ik had eerst een heel andere persoon in mijn hoofd. Ja. Maar door die hint ben ik toch maar geswitcht.
20: Oh,
22: dus
20: joh.
22: Ik hoop dat het hem is.
20: Ja.
18: Nou.
17: We gaan nog een keer naar de stem luisteren, Rianne. Dit is de stem in koffer 6.
0: Zeker.
17: Zeker, en dan met die hint erbij.
20: Ik weet het ook nu.
17: Kom jij tot de conclusie, Rianne?
20: Ja.
22: Ja?
20: Zeg het maar.
22: Die Carver.
17: Wie?
22: Die Carver.
20: Die Carter.
0: Die Carter.
20: Ja, Die Carter. Tim, zei jij even van te kijken, hè?
0: Ja, misschien...
19: Maar wie is dat?
17: Ja, ik weet niet wie het is, moet ik eerlijk bekennen.
20: Nou, dat is die gozer uit die. Special Forces, hè?
22: Ja, klopt, ja. Ja.
17: En is hij soldaat geweest dan?
22: Ja.
17: Want het liedje was De Soldaat van Nicky
22: Six. Ja,
17: daarom
22: dacht ik aan hem. Ja.
20: Aha.
0: En ook
17: Oud Commando. Nou, is het Die Carter? We gaan eens even luisteren.
21: Het antwoord is... Fout.
22: Ah, jammer.
17: Nee.
22: Nou, hartstikke jammer.
17: Niet Die Carter.
22: Nee. Oké.
17: Okay. Ja, spijtig, Rianne.
22: Ja, nee, niks aan te doen.
17: Nee, dat is inderdaad. Ja, fout is fout. Je krijgt overigens wel, maar dat weet je waarschijnlijk wel. Je krijgt een troostprijs.
22: Ja, ja. Nou, ook heel leuk.
17: Ja, toch? De reiskoffer van de postcode. Van de postcode.
22: Ja, hoor.
17: We gaan hem je toesturen, Rianne.
22: Oké.
17: Okay. Mooie dag.
22: Fijne uitzending nog, hè?
17: Ja, dankjewel.
22: Oh. Hoi, hoi.
17: Ah, de Rianne. Jammer.
19: Ja, jammer weer.
17: Ja, geen Die Carter, maar wie is het dan wel?
0: Ja.
17: Heb jij enig idee? Denk jij te weten wie er in deze koffer zit voor 15.000 euro? Meespelen kan, hè? Heel makkelijk via de app of de site.
21: De 538 Stemmenjacht.

0: Nothing But Thieves en number 5.
1: Mark, er is van het weekend is er een benzinedief geweest in Nederland.
2: Een benzinedief?
3: Ja.
1: Heb je het bericht gelezen?
4: Ik zag het net.
1: Ja, jammer. Dus jij weet hoeveel.
4: Ja.
1: Heb jij het gelezen, Rick?
4: Ik heb geen
1: idee. Nou, er is benzine gestolen. En ik dacht,
4: ja, maar
1: bij een onbemand tankstation. Ik dacht twee dingen. Van joh, na hoeveel liter schakelt er een keer een pomp wellicht uit? Ik heb geen kennis van de benzinelarij. Dus als er een benzinepomp-eigenaar luistert. Ik vraag me ook altijd af, hoeveel liter zit er onder de grond?
4: Duizenden.
1: Geen idee.
5: Ik dacht dat zal per tankstation anders zijn.
1: Maar zou er zo'n hele... Want ik zie 's ochtends altijd bij mij, als ik Utrecht uitrij, wordt de lokale onbemande Esso bevoorraad. Dan denk ik altijd, gaat die hele tankwagen nou ook de grond in?
4: Nee.
1: Rijdt die hierna naar nog een andere pomp?
4: Andere.
1: Geen idee.
4: Ik denk dat er wel 10.000, 20.000 liter in gaat.
1: En er is dus brandstof gestolen dit weekend. Hoeveel denk jij, Rick... Aan hoeveel liter zit jij? Als jij denkt, er is een beetje brandstof gejat.
4: Uit die tank?
1: Nee, gewoon uit de nozzel. Uit het
4: ja, maar dan moet je er eerst je pasje doorheen halen.
5: Ja, daar hadden ze wat op gevonden.
1: Het zijn wel echt goede fraudeleurs.
5: Het zijn dieven, hè?
1: Het zijn dieven. Okay. Het is niet
5: ze hebben niet betaald.
1: Henk
4: nee, ze hebben niet betaald.
5: Nee, daarom zijn het dieven.
1: Nee.
4: Ja, 300-400 liter benzine.
1: Morgen. Gaan we er een quizje van maken? Ja, dat is wel een hele ochtend. Maar ik denk dat heel veel mensen dit bericht hebben gelezen.
4: Ja, ik heb het bericht niet gelezen. Dus.
1: Zullen we maar gewoon even zien. Want het verbaast mij nog het meest dat op een gegeven moment moet toch een pomp zeggen van joh, hey, je tankt nu wel heel veel.
4: Ja.
1: We schakelen even de pomp uit.
4: Ja. Nou, ik zou.
1: Ik ga jou nu wat zeggen.
4: Nee, want ik heb van de week mijn tank volgegooid. Ja. En, nou, ik zag een bedrag. Ik denk €200. Maar ja, goed, je betaalt het maar. Nou, ik had voor mij 70, 80 liter.
1: Nou, dan ga ik wat anders zeggen. Deze mensen hebben 4 uur staan tanken.
5: 4 uur, hè? Dat is lang.
1: 4 uur.
5: Dan krijg je op een gegeven moment kramp in je hand, hoor.
1: Hoeveel liter denk jij dat er in 4 uur...
4: Ja, dan zit je dus, echt aan 10.000 liter of zo.
3: Nou, volgens mij veel meer.
1: Nog veel meer.
4: Maar waar laat
1: er
4: je
1: is
4: dat?
1: Daar, nou ja, kijk, het is een professionele diefzet. Er is 22.000 liter gestolen. Die kwamen daar met een vrachtwagen aanrijden. Nee, die hadden een tank in die vrachtwagen. Die hebben het zeiltje opgetild. En die hebben gewoon die nozzel daar erin hangen. Maar je zou toch zeggen dat op een gegeven moment dat een pomp...
4: Ja,
1: na een kwartier is
3: uitschakeld.
1: Van joh, er wordt wel heel veel getankt hier. En daarom verbaasde het ook. Hoeveel zit er in die grond wel niet, joh?
4: Ja, ik denk dat daar 100.000 liter in zit. Misschien wel meer.
5: Maar het hangt ook van het tankstation af natuurlijk.
4: Ja, maar het gaat natuurlijk snel.
5: Binnen de bebouwde kom denk ik dat die tanken kleiner moeten zijn.
1: Ja, wij hebben hier
5: langs de snelweg.
1: Op 100 meter een Esso-pomp. Dat is best een grote pomp.
5: Ja, dat is een grote pomp.
4: En daarna, en 20 meter daarachter.
1: De tink. Ik denk als hier iets gebeurt.
3: Maar als er een bom...
4: Een bom?
3: Ja, maar die boef, als dat in de fik vliegt...
5: Nou, daar zullen regels voor zijn. Ik heb wel eens begrepen ook dat je, als je binnen de bebouwde kom tankt, dat er minder benzine per minuut uit de slang komt dan langs de snelweg. Dat het daar sneller gaat. Dat je tank ook eerder
1: vliegt. Ja, zit daar een hogere druk op de ketel?
5: Ik heb wel eens begrepen, ja. Oh. Dat schijnt een veiligheidsdingetje te zijn.
4: Maar er zitten, want ik krijg een hoop appjes van een paar pomphouders.
5: Ja.
4: Er zit dus zo rond de 22.000 tot 30.000 liter, soms bij 40.000 liter.
1: 40.000?
4: In een tank eronder.
5: Maar dat betekent dus dat
3: ze hebben zitten wachten totdat hij net gevuld was.
5: Ja.
3: En toen hebben ze een slag geslagen. Ja,
1: ik vond het verbazingwekkend. Maar daar hebben dus twee gasten.
4: Maar toch niet met een slangetje.
1: Nee, maar die hebben gewoon de pomp uit het tankapparaat gehaald. Die hebben hem in de tank gehangen. Maar die hebben dus met z'n tweeën 4 uur lang staan pompen. Dus je moet op een gegeven moment inderdaad...
5: Lang, hoor.
1: Of je
5: 4 uur lang pompen, dat is...
4: Ik heb wel eens... Weet je, ik heb wel eens...
3: Dus jullie hebben nooit
4: gedaan. 2, 3 minuten pompen, lukt mij dan
5: wel. Fabian, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
5: Goedemorgen, jij werkt bij een tankstation.
6: Nou, wij hebben een bedrijf en wij doen in pompstations, laat maar zeggen.
5: Ja, dat zeg ik,
6: ja, dus... er zit onder een pompstation gemiddeld 50 tot 60 kuub per tank.
1: Per tank?
6: Ja, dus diesel 50, 60 kub, benzine 50, 60 kub ongeveer. Maar ligt eraan de grootte van de pompstation.
5: Hoe staat het ook weer met een kub? Hoeveel liter is dat?
4: 1000.
6: Ja, 50.000. 50, 60.000 liter.
4: Ja, dus 50 kub is 50.000.
5: 50.000 liter?
1: Ja, per pomp.
6: Per pomp. Per dus tank. De diesel is 50... Ja, per tank, hè.
1: Maar
6: dus
1: wat is een tank? Is dat zo'n apparaat waar je de slang uit haalt?
4: Nee, gewoon onder de grond. Dus voor de diesel heb je er één. Je hebt er één voor de loodvrij en één voor die andere.
5: Voor de super.
6: Ja, klopt. Helemaal. Helemaal.
1: Oh, dat is dus 3 keer 50.000.
4: Ja, dus gewoon 150.000 liter minimaal.
5: Nee. Maar hoe lang gaat... jij zegt, we hebben meerdere tankstations. Even een beetje een druk tankstation. Om de hoeveel dagen moet daar worden bijgevuld?
6: Ja, wij hebben bijvoorbeeld pompstation Goes. En die gaat om de 3 dagen wordt die weer gevuld.
1: Maar je hebt hier bij de A2, daar bij Breukelen... Ik geloof dat dat ding al 24 pompjes heeft.
5: Ja, die Shell daar.
1: Ja, dat vliegt daar natuurlijk per halve dag doorheen al, denk ik, of niet?
6: Ik denk dat Schenk daar 2 keer per dag komt om te lossen.
5: Zo. Ja, wij staan helemaal niet bestil natuurlijk.
4: Nee, maar dan gaat het om bijna 100, 200.000 liter.
6: Ja, klopt, ja.
5: Maar Fabio,
6: gaat echt veel doorheen, hoor.
5: Jij zegt, wij hebben meerdere tankstations. Op het moment dat er bij jullie iemand non-stop aan de tank is... dus er wordt 22.000 liter wordt er afgenomen. In één tankbeurt eigenlijk.
1: Ja.
5: Dan gaat er toch wel ergens een belletje af?
6: Ja, dan gaat er zeker een belletje af.
5: Maar dat is hier...
1: Maar na hoe lang? Is dat na een kwartier of na een uur? Of na zoveel liter? Zit er een rem op?
6: Na zoveel liter, want hij zegt natuurlijk de transactie, daar bekijkt hij het op. Hij bekijkt hoeveel jij kan tanken aan geld, laat maar zeggen. Maar alle pompstations zijn beveiligd tot €250.
1: Ja, dat is dan wat je op je pompie staat. Je kan max tot zoveel €100 tanken.
6: Ja, ook al staat er €10.000 op je eigen privérekening, je kan maar tot €250 tanken.
5: Maar hoe kan het dan dat
6: beveiliging?
5: Hoe zijn zij hier omheen gegaan dan, weet jij dat?
6: Dat zou ik echt niet durven zeggen.
1: Nee.
5: Want wij zijn benieuwd. Ja, we vragen het voor een video.
6: Ja, jullie willen het zelf gaan proberen.
5: Nee, maar
6: ja,
5: 22.000 liter benzine, man.
1: Voordat dat eruit is.
6: Ja, dat duurt echt heel lang. En benzine, dat is nog een dunnere slang ook, hè?
5: Ja. Oh ja, natuurlijk, ja.
6: Diesel is een dikkere slang. Ja. Die geeft meer liters per minuut als een benzine.
1: Ze zeggen over mij ook dat ik een diesel ben.
5: Vet aan de prijs. Maar jullie hebben zoiets nog niet eerder aan de hand gehad.
6: Nee, wij hebben dat nog niet aan de hand gehad.
5: Want dit ga je natuurlijk wel krijgen nu de benzineprijs zo hoog is. Dat wordt het interessant voor dieven ook.
6: Ja, mensen proberen een oplossing te vinden, hè?
5: Ja. Ja,
6: want sommigen die hebben ook wel eens geprobeerd de nozzel eraf te draaien.
5: Serieus?
6: In de hoop dat die leeg liep. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk niet, want er zit een pomp achter. Dus
5: Okay,
3: ze zijn echt slim, want ze zijn nog niet gepakt, toch?
5: Nee, het is wel leuk. Raymond hebben we aan de telefoon. Raymond, die denkt te weten hoe dit in zijn werk is gegaan.
1: Nou, vertel.
5: Raymond, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Heren en dames.
5: Hoi, hoi.
2: Ik denk dat die meneer van de tankinstallatie eigenlijk stiekem wel weet hoe het zit. Een tank wordt altijd, kun je het pijl aflezen via een stok. En dan zitten dus eigenlijk, de tank zit onder de grond.
1: Yeah.
2: En er zitten gewoon pijlbuizen.
1: Yeah.
2: Yeah. En die zijn afgesloten met sloten, dat is altijd zo.
5: Yeah.
2: En... Dat is gewoon een buis. Ja, daar kun je een slang in steken.
5: Ja.
2: En je ziet ook wel eens filmpjes voorbij komen dat ze een busje hebben. Die parkeren ze boven zo'n.
1: Maar dit was echt aan de pomp, hè? Dit was echt. Er zijn videobeelden van nu ook gedeeld. Dat ze echt gewoon aan de pomp staan.
2: Aan de pomp. Nou, dat is best knap, want die dingen zijn gewoon. Wat die meneer ook zegt, je kan maximaal 200 liter tanken.
5: Ja, maar blijkbaar is het toch
2: wel op dag.
5: Misschien dat ze hem gehackt hebben of zo.
2: Dat moet dan wel.
5: Ja,
2: anders zou ik niet kunnen. Maar het klopt dat de tanks zijn van 50.000 liter en meer.
5: Oké, okay, nou.
2: Ik heb het gehad met. Toen de brandstofprijzen heel hoog gingen, dat we een tankstation hadden waar ik in één tankbevoorrading bijna 42.000 liter benzine heb staan lossen.
5: Hoppakee. Nou. Raymond, leuk dat je even belde ook, maar dit is dus een vrij bijzondere manier om benzine te stellen. Dat kan dus ook, zo zeggen Raymond, via de pijlpijp. Hè, even een tipje.
1: Even een tipje voor de volgende
5: Mocht
1: keer.
5: Mocht de pomp niet lukken, ga gewoon naar de pijlpijp. Zit wel een slotje op, maar. Maar dit is echt gewoon, aan de pomp is dit gebeurd.
1: Ja,
5: ons online. Het is 4 voor 8 in de ochtendshow van 538. Met muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

0: Hendricks en Ed Sheeran en Repeat It. Inmiddels is het bijna 8 uur, zo meteen vervolg van de ochtendshow met onder andere Maxime Meiland. Die is leuk nieuws, die gaat meedoen aan Expeditie Robinson. Nou, het is al opgenomen, dus we kunnen zo meteen even van vragen hoe ver ze gekomen is.
1: Dat gaat ze niet vertellen.
0: Nee, dat gaat ze niet vertellen.
2: Wat was die boete?
1: Oh, die stond er volgens mij niet eens in, maar het is niet de bedoeling. En het is ook niet leuk, ook voor kijkers is het niet leuk om te vertellen.
0: Maar we zijn wel benieuwd hoe ze dat heeft.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: En, al lang last?
5: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
4: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
5: Ik heb geen idee.
6: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
8: Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
9: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
9: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
3: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
4: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
3: Voor pallets van 100 kilo?
4: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
6: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
7: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
8: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
9: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
13: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
14: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu?
17: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
18: Slecht plan.
17: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
18: Goed plan, Zonneplan.
19: 538 Nieuws.
20: 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Nederlandse privacyorganisaties stappen naar de rechter voor een kort geding tegen techbedrijf Meta vanwege de omstreden AI-brillen met ingebouwde camera. Aanleiding zijn uitspraken van een Meta-topman dat de brillen niet van de markt worden gehaald, ondanks zorgen over stiekeme opnames en privacy. De grote storing bij Albert Heijn kan volgens cybersecurity-deskundigen alleen maar een hack zijn. De supermarktketen zelf spreekt van een digitaal veiligheidsincident en heeft meerdere systemen voor de zekerheid uitgeschakeld. En daardoor zijn online bestellingen geannuleerd en kampen sommige winkels met lege schappen. En het verzet tegen de Belgische tolplannen groeit. Ook de ANWB heeft zich aangesloten bij een protest tegen de plannen om automobilisten te laten betalen voor het gebruik van bepaalde wegen. Tegenstanders vrezen hogere kosten voor mensen die net over de grens werken, vakantiegangers en transportbedrijven. Gaan we naar het weer. Het is vandaag bewolkt. Af en toe wat motregen. Daarbij wordt het ongeveer 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
21: Ja, dankjewel Flo. Dan Files en Rick weet waar die staan nu. We beginnen op de A4 Dinteloord Antwerpen bij Bergen op Zoom, 36 minuten. A4 Rotterdam Den Haag bij Den Haag Zuid, 34. En grote problemen op de A16 Breda Rotterdam bij Schavendeel. De file is 11 kilometer lang en de vertraging 75 minuten.
22: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
23: een duet.
22: Oh ja.
23: Ik ben ook zwanger.
22: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
24: Start je dag zonder barst.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Alleen bij Aldi.
0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van Voordeel.
0: Aldi, ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
3: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
5: 538. De 538 stemmenjacht.
11: Dit is de stem uit koffer 6.
25: Zeker.
11: Weet jij al wie het is?
5: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
11: Druk op de knop in de 538-app.

0: I got a feeling. Muziek van de Black Eyed Peas om 12 over 8 in de ochtendshow voor deze dinsdag. 13 oktober is het vandaag.
1: Oh.
0: En ja, we belaten vanochtend in het programma nog eventjes Maxime Meiland. Die gaat meedoen aan Expeditie Robinson.
1: Ja, heeft Florentien natuurlijk al meegedaan.
0: Ja, daarom. Dus ja. Kunnen jullie even ervaringen uitwisselen ook?
2: Grappig, ja.
0: Ja, het heeft geen zin om tips te geven, want het is allemaal al opgenomen.
1: Oh,
0: het blijft bijzonder hoe dat allemaal, hoe de gelederen gesloten blijven ook. Hè? Want het was helemaal niet uitgelekt dat zij die kant op is gegaan.
2: Nee, daar is iedereen heel stil over inderdaad. Ja, dat is ook niet leuk om te verraden, toch?
0: Nee.
2: En het wordt.
3: Wie wist het allemaal bij jou in je omgeving?
2: Oh, mijn familie, mijn kinderen, mijn ouders.
0: De buren!
1: Het dorp, het suffertje gestaan.
2: Nee, naast de familie gewoon.
0: Ja, ja.
2: Verder niemand hoor.
0: Ja, je had ons uiteindelijk ook ingelicht, ja.
2: Ja, ja, dat moet ook wel.
1: Oh ja, je belde inderdaad op, ja. Met Florentien, ja, ik heb.
0: Maar voor mij was ik al op de hoogte gesteld door iemand.
2: Oh, ik heb me echt suf getraind. Dat jullie dat niet door hadden ook in het begin.
0: Nee, maar dat is, ik bedoel...
2: Ja, ik ga weer sporten hoor.
0: Maar het is niet als iemand gaat sporten dat je denkt, nou die zal wel meedoen aan Expeditie Robinson, toch?
2: Nee, dat is ook wel zo.
0: Dat is niet zoals het werkt.
2: Nee.
0: Tenminste, Rick is ook veel aan het sporten, maar ik heb nou niet het idee dat jij op een onbewoond eiland hebt gezeten.
1: Het lijkt me ook helemaal niks.
0: Nee?
2: Ja, ik vond het een mega gave ervaring.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oké. Okay,
3: tijd voor een quizje?
1: Ja. Quizje wel altijd.
0: Gaan we een quizje doen? Ja,
3: een klein quizje. Even een leuk quizje. Ja, ik ben een beetje aangestoken door Rick, door de podcastjes te luisteren.
1: Ja.
3: Dat is toch...
1: ik ben gek op podcast.
3: Jij bent echt een podcastverslinder.
1: Ik luister zoveel podcasts.
3: Je zit natuurlijk ook veel in de auto en lang in de auto. Daar kan je ook een hoop luisteren. Maar er zijn zoveel leuke podcasts. En ik kwam er uiteindelijk wederom eentje tegen.
1: Hoe heet de podcast?
3: De podcast die heet... moet ik even zoeken hoor. Ik ben hem ook eventjes...
0: Is dat die Friends with Benefits?
3: Nee. Ja, die is het. Ja.
1: Die, maar die is toch van... Voor wie is die ook weer?
3: Ja, in ieder geval een ingewikkelde vraag allemaal, jongens. Ik luister 600 podcasts per dag tegenwoordig. Dus, maar dat is... volgens mij Tess Wester is dat toch? Die erin zit.
0: Tess Leader.
3: Of, ja, die heet ze nu. Zo heet ze er tegenwoordig.
0: Ja, het is een officieel, ja.
3: En zij hebben daar een fragment wat ze bespreken. En dat gaat over een wedstrijdsituatie. En op een gegeven moment gebeurt daar iets... En dat hebben we weggepiept. Ik dacht, misschien is het leuk om even te raden van wat er dan gebeurt. Je moet het even luisteren.
1: Ja,
3: dan kunnen we daarna nog even toelichten.
4: Wij hadden dus een meisje in ons team. En die verloor tijdens de wedstrijd haar... Dus die lag op het speelveld. En die heeft zij toen gepakt. Ja. En die heeft ze een soort van onder de tribune gegooid. Zo gewoon van de grond gepakt en zo weg.
3: Ja, dus ze verloor iets, dat meisje.
0: Tijdens de wedstrijd?
3: Tijdens de wedstrijd, ja. En deze opgepakt en uiteindelijk gewoon onder de tribune gegooid. En het was weg.
1: Als jij was een... Wat deed ze, welke sport deed ze?
0: Handbal.
1: Handbal.
3: Handbalste, ja. Nee. Dus dat kan je allemaal tijdens het sporten verliezen. Dus laat even weten wat jij denkt dat de medespeelster van Tess verloor. En uiteindelijk opraapte en even onder de tribune gooide.
0: Doen we een koffiemokje
3: er tegenaan? Aan de hand,
1: ik denk dat het wel weet.
3: Heeft. Ja, doen we zeker een koffiemok. Absoluut.
0: Nou,
1: ik ga die noemen, want ik weet niet wat het is, maar ik denk dat ik weet.
3: Ja, ja, ja.
0: Nou, 0909-3058. 0909-3058. Wat verdween daar onder de tribune?
1: Ja, wat kan je verliezen?
3: Ja,
0: tijdens het sporten.

0: Backstreet Boys. Quit playing games with my heart.
1: Ik heb nou, daar moeten we het dadelijk even over hebben.
0: Wat is er?
1: Ik denk dat het nieuws gewoon gek aan het worden is.
0: Nee joh, helemaal niet gek.
1: Ja, ik denk dat hij gek geworden is.
0: Wat is er dan?
1: Dat is normaal. Nou, hij zegt, ik ga zo meteen vertellen wie je stem is.
2: Nee, ik zeg, ik weet wie de stem is. Zal ik het zeggen?
1: Ja.
2: Nee, maar dat ga ik niet doen.
1: Maar kijk, niemand weet hier, er zijn maar een aantal mensen.
2: Nee, we zijn ook een beetje bluffen, man.
1: Geheim, die hebben een clausule moeten tekenen. Geheimhouding.
0: Ja, er zit een serieuze boete op, hè?
1: En, ja,
2: maar het is wel grappig. Kijk, weet je, er zijn natuurlijk mensen die weten het. En wij weten het allemaal niet. Maar je kan wel, laten we zeggen, ook een beetje de boel uit de tent lokken. Je ziet aan gezichtsuitdrukkingen een schrik of een harde lach. En dat is allemaal natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
2: Het zijn signalen. Kijk, ja, wij zijn natuurlijk met Nederland aan het meeraden.
1: Ja. Tuurlijk.
0: Ik was ervan overtuigd dat het Dirk Zeelenberg was. Dat heb ik heel lang voor me gehouden. En ik denk, nou, dit moet hem zijn. Tot
2: hij genoemd werd.
0: Nou, nee, hij was al lang genoemd.
2: Oh,
0: dat zei van langs mij. Ik ging nog een keer goed bij de foute antwoorden kijken. Ik denk, oh, hij staat er wel tussen. Maar dat is, je kan er zo van overtuigd zijn voor jezelf. En sinds ik weet dat hij het niet is.
3: Maar elke keer als er een naam wordt gezegd, dan zeg ik, ah, dan denk ik, ja, dat kan ook inderdaad.
2: Ja, dat is leuk. Als jij hier in de studio zegt, ik weet het. En dan zie je een paar gezichten zo. Oh, wacht, pas op. En dan is het toch lekker dat je denkt.
1: Het bedrijf, denk ik, dat...
2: Ja, drie mensen het weten.
1: Drie mensen weten het.
0: Ja?
1: Ja.
2: Ja.
1: Want jij weet het echt niet, hè, Tim?
0: Nee, joh, ik wil het ook helemaal niet weten.
1: Nee, dat is
2: ook eigenlijk het lekkerste.
1: Ja, het is hetzelfde als met een goocheltruc.
2: Je moet het niet willen weten. Ja, maar je wil het wel weten, maar je wil het niet weten.
0: Ja, we komen er vanzelf achter, dat is het fijne. Kijk, uiteindelijk gaat hij een keer geraden worden, die stem. Maar goed, even heel iets.

0: even een fragment uit een podcast. De Friends with Benefits podcast. Ja. Daar was...
1: Tess Wester.
0: Tess Lieders, zoals ze geloof ik tegenwoordig heet, was daar te horen. En dit is eigenlijk het verhaal.
2: Wij hadden dus een meisje in ons team. En die verloor tijdens de wedstrijd haar... Dus die lag op het speelveld. En die heeft zij toen gepakt. En die heeft ze een soort van onder de tribune gegooid. Zo gewoon van de grond gepakt en zo weg.
0: Ja, maar ja, wat verlies je tijdens de wedstrijd en gooi je onder de tribune? Michael, goedemorgen.
3: En goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij kent de podcast niet, denk ik.
3: Nee, ik ken de podcast zeker niet.
0: Nee, dat is wel leuk hoor. Tess en Britt die maken hem met z'n tweeën.
3: Oké.
0: Maar wat denk jij dat er onder de tribune wordt gegooid? Laten we nog even één keer luisteren.

0: Wij hadden dus een meisje in ons team en die verloor tijdens de wedstrijd haar...
1: Ja, haar?
2: Nou, ik bij mij kwam meteen naar boven haar horloge.
3: Horloge, ja, dat zou natuurlijk kunnen. Ja.
1: Juist. Ik zat niet. Oh, ja.
3: Ja, ja, dat zou kunnen, ja.
1: Officieel mag je denk ik niet sporten met een horloge.
3: Nee, moet je zweetbandje eroverheen doen.
1: Maar... Het zou kunnen, het is niet goed voor
3: mij. Nee,
1: wat jammer. Nee. Dappere poging. Sietse, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Aan jou ook even de vraag.
0: Wij hadden dus een meisje in ons team en die verloor tijdens de wedstrijd haar...
1: Haar, ja, zeg het maar.
4: Haar vibrerend eitje, denk ik.
5: Kinderachtig, man. Hoe oud ben je nou? Een vibrerend eitje.
3: Maar leg eens uit. Ja.
4: Wat is het? Ik heb geen idee. Ik hoor iets over fans.
1: Maar het had gekund. Maar het is volgens mij niet het goede antwoord. Nee.
5: Als een vibrerend eitje, dat moet een vrouw dan in.
1: Ja, Rick. Ja. Jorinda, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo en welkom op de radio. Jij dacht, ik ga ook even reageren. Vul hem maar aan dan.
0: Wij hadden dus een meisje in ons team en die verloor tijdens de wedstrijd haar...
1: Haar?
6: Tampon.
1: Haar tampon?
5: Tampon?
6: Ja, maar dat denk ik.
5: Dat zit toch redelijk vast?
1: Ja,
6: dat denk je dan inderdaad. Maar ja, misschien door het rennen dat het dan toch...
1: Oh.
6: Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, gelukkig. Nee, gelukkig. Dat zou kunnen.
1: Even luisteren hoor.
0: Wij hadden dus een meisje in ons team en die verloor tijdens de wedstrijd haar tampon.
3: Nee!
0: Dus die lag op het speelveld. En die heeft zij toen gepakt en die heeft ze een soort van onder de tribune gegooid. Zo gewoon van de grond gepakt en zo weg. En ze dacht, oh top, helemaal niemand gezien. Wisselen naar de wc, toen kwam ze dus op de wc achter dat ze de tampon nog in had.
6: Het kan dus wel.
3: Ja,
1: het was dus niet haar eigen
3: tampon.
1: Het was maar van iemand anders ook
6: nog. Nog vieser.
3: Zij dacht dat die van haar was. Maar een teamgenoot had al op de tegenstander.
1: Goedemorgen.
6: Nou, goedemorgen.
1: Ja, heerlijk voor al die mensen. Jorinda, jij bent wel door het juiste antwoord te geven... in het bezit gekomen van de enige echte officiële koffiemok van de 35 Ochtendshow.
6: Ja, top. Geweldig.
1: Het is echt een heel fijn ding, want het is een thermomok. Dus het blijft allemaal lekker warm.
6: Super. Dank jullie wel.
1: Veel plezier ermee.
6: Dankjewel,
1: fijne uitzending. Hoi, Jorinda, die wint hier eventjes een koffiemok. Zullen we even de smulschep doen voor deze week? Een leuke plaat, die is van collega Edwin Evers.
7: En dit is de nieuwe
8: smulschep.
1: Vaste grond.

0: deze hele week bij ons in de 538 ochtendshow. De hij is van Edwin Evers en Vaste Grond, zo heet de nieuwe single van Edwin. 1 over half 9. Het laatste nieuws krijg je zo van Florentien.
1: Er is een stroopwafeloorlog begonnen. Hoe dat zit, hoor je zo.
0: We spreken even met Maxime Meiland, doet mee aan Expeditie Robinson. En we spelen stemmenjacht voor 15.000 euro.
2: Deze 538-luisteraars beten zich stuk op de stem uit koffer 6.
3: Ik denk dat het Jort Kelder is.
4: Ik denk de stem van Jan Versteeg.
5: Ik denk dat het Gerda Havertong is.
6: Maar misschien geef jij wel het juiste antwoord. De 538. Stemmenjacht.
2: Raad jij deze week de stem uit koffer 6.
6: Dan win je 15.000 euro. Open nu de 538-app.
2: Druk op de knop.
6: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
7: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
8: Yes!
9: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
10: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
8: Yes!
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram. Ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Nu, later en altijd.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
15: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
16: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
17: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
14: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
15: Chocomel. Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
18: Geeft ruimte.
19: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van dit jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
20: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
21: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
20: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
22: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
23: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
24: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
25: Voor de makers.
26: Praxis.
27: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
28: Montel bestaat 40 jaar.
0: En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
4: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
3: Oei, ik voel de bui al hangen.
4: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
3: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
5: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
25: Het 538 weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
26: Ja, goedemorgen. Dit is de 538-ochtendshow en het weer voor vandaag. Het is bewolkt. Met name in de middag trekken vanuit het westen wat buien over. Temperatuur die is bijzonder zacht. Het wordt 17 tot 20 graden. En dan gaan we naar de files. En Rick, die weet waar die staan.
28: Het is erg druk. 107 files. Dit zijn de knelpunten. De A16 Breda Rotterdam bij Klaverpolder. 1:06. A27 Breda Gorkum bij Werkendam. 70 minuten. Komt door een vrachtwagen met pech. En de laatste is de A29 Berg op Zoom. Rotterdam bij Sabina en de Haringvlietbrug. De vertraging 44 minuten.
26: Het is 8:08. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
29: Goedemorgen. De grote storing bij Albert Heijn kan volgens cybersecurity-deskundigen alleen maar een hack zijn. De supermarktketen zelf spreekt van een digitaal veiligheidsincident en heeft meerdere systemen voor de zekerheid uitgeschakeld. Ja, en daardoor zijn online bestellingen geannuleerd en kampen sommige winkels met lege schappen. Energieleverancier Eneco stapte over op aardgas uit Noorwegen. Tot deze maand kwam dat nog uit de VS en Midden-Oosten. Maar de levering daarvan is niet altijd zeker, vanuit Noorwegen wel. Klanten merken niks van de overstap. En Imca Marina heeft bij een val in haar huis haar pols gebroken. De 85-jarige zangeres struikelde over een tas die op de grond lag. En optreden zit er dus voorlopig niet in.
30: Hè?
29: Dat is nou verdrietig.
30: Nou ja,
26: maar telt zij nog even op dan? Nee, toch?
28: Jawel, jawel. Je hebt wel meer van, zeg maar, de oude garde, weet je wel. Willeke Alberti en dat soort...
30: nog best een hoop, hoor.
28: En Ria Valk en dat soort...
26: Willeke Alberti zie ik nog wel eens inderdaad op de socials voorbij komen. Die doet heel vaak volgens mij in verzorgingshuis.
28: En wat het mooie is van Willeke, ze doet het helemaal gewoon...
26: Voor niks, toch?
28: Ja, dat vind ik mooi.
26: Ja, prachtig.
29: Ja. Houden jullie van stroopwafels?
26: Heerlijk.
30: Wel lekker, hoor.
29: Ja. Goed nieuws.
30: Liefst een beetje warm.
26: Ja.
30: Wat ik wel grappig vind is dat als je dan bijvoorbeeld ergens op de koffie wil, dat mensen hem op een koffiekopje leggen.
29: Dan wordt het een beetje warm.
30: Omdat hij warm wordt dan. Ja. Denk ik, maar dat is niet lekkere warm. Dat is een beetje
28: gekleurd. Maar je krijgt ook weer eens bij zo'n klein stroopwafeltje.
30: Ja, in het café. Als je daarin...
28: Dat vind ik
26: zo'n één haps stroopwafel.
28: Ja, dat heb je zelf. Ja, dat is niks.
26: Dan wil je meer.
28: Dan wil je meer.
26: Dan wil je meer.
29: Dat is toch lekker.
28: Zeker.
29: En die koekkruimels zijn ook altijd lekker.
26: Oh, ja, die zijn misschien nog wel lekkerder.
29: Oh. Nou, goed nieuws. Supermarkten die zijn volgens het AD een stroopwafeloorlog begonnen. Oh. Ze verlagen de prijs steeds verder om goedkoper te zijn dan de concurrent.
30: Maar dat is lullig voor de stroopwafelproducent.
29: Ja, dat wel. Kosten de wafels van een merk begin dit jaar nog ongeveer 78 cent. Nu, 42 cent. En je leest zelfs 38 cent.
26: Ja, maar dan heb je er 10, geloof ik, hè?
29: Ja, dat is echt heel goedkoop.
30: De wafel is op dit moment voor mij 3,2 cent of zo. Per wafel.
28: Nou, ik was een paar weken geleden in Amsterdam. Ik heb daar geparkeerd. En daarna...
26: Zo?
28: Ja. Ik had de 13 maand binnen hier. Zo. Maar daar heb ik ook een stroopwafel genomen. En dat was niet eens zo'n gekke stroop. Maar ik betaalde voor mij 7,5 euro voor een stroop. Dat is gewoon niet normaal.
26: Ja, dat is een andere prijs, ja.
29: Ja, je hebt van die, maar dat zijn wel grote.
26: Maar dat zijn die verse. Maar daar stond je waarschijnlijk bij zo'n geïnfluenced
28: stroopwafel. Oh, ja.
26: Had je in de rij?
28: Ja, ik stond in de rij. Oh, dat zijn bij een influencer.
26: Heb je wel gefilmd?
28: Nee,
26: dit had je moeten delen.
29: Ja, de krant vermoedt in ieder geval dat winkels dit doen. Omdat de stroopwafels soms een product zijn waarmee de Consumentenbond meet welke supermarkten het goedkoopst zijn. Wow. Weet je, je kan je altijd lezen van welke stofzuiger, wel dit.
30: Maar na de tomatenpuree is nu dus op dit moment de stroopwafel het goedkoopste product in de supermarkt.
2: 39 cent voor 10 stroopwafels.
30: Ja, dat is toch geen geld, man.
2: Dat is echt,
29: ze zijn lekker.
2: En weet je wat fijn is van stroop? Dat deel je ook makkelijk uit.
30: Ja,
2: stroopwafel is fijn uitdelen. Maar je weet ook, als iemand nu stroopwafels trakteert, dan weet je, dat is een knier. Dat is een knieper.
30: Die zit op de centen.
2: Die zit op
30: kantoor op je verjaardag stroopwafels. Ja, dat kan niet meer. Die wil geen geld uitgeven. Nee, dat is een krent.
2: Ja.
30: Oh, dat is Henk van de administratie.
2: Ja, wat ben ik waard? 3,2 cent.
30: Oh. Henk van zijn vrouw weer zo'n zakje stroopwafels.
2: Mee. Ik heb je stroopwafels in je bakje gedaan,
29: Henk. Nou ja, Boxingstars, dat keert ook weer terug op de televisie.
30: Oh, die willen missen dit.
29: Nou ja, 3 zaterdagavonden waarop bekende Nederlanders het tegen elkaar
30: Dave
29: opnemen.
30: Dave Roelvink.
2: Dave vorige keer.
29: Donnie.
30: Oh, Donnie. Ja, die doet mee.
2: Ja, Dave zit volgens mij, die is echt een soort van bijna professioneel gaan boksen, toch?
30: Ja, maar die heeft liefdesverdriet.
2: Oh, dat is het. Rob Goossens heeft toen meegedaan.
29: Ja.
2: Die was echt, die ging Dennis Schouten te lijf. Ja. Zo, die kreeg een soort waars voor zijn ogen.
29: Zo, die werd helemaal gek.
6: Ik zou van ons team, Niels wel echt een bokser vinden.
2: Ja?
30: Ja, vind ik ook.
6: Ja.
30: Ik sla je helemaal, ik ram je die kooi uit.
2: Ja? Ja, dat gaat niet alleen om hard, hè. Je moet echt snel zijn.
6: Niels kan niet tegen zijn verlies.
30: Dus die ga je winnen. Uiteindelijk kan niemand tegen.
29: Ligt er wel aan tegen wie natuurlijk, hè?
6: Maar als we jou opgeven, doe je dan mee of niet?
30: Nee, ik vind het een intens treurig programma.
29: Okay. Ja?
30: Ja, ik vind het echt sneu.
29: Nou, Sylvia Geersen doet ook
30: dat
29: mee.
30: Dat zeg ik.
29: En een presentator, ja, ik ken hem niet, Nesim El Amadi. Maar de andere deelnemers, die worden nog bekendgemaakt. Dus
6: meestal maken ze de klappers nu al bekend. Nu ik niet.
30: Nee.
29: Ja, dit zijn
30: de aanname komen ze nu mee erbij.
6: Dit zijn al de klappers.
2: Ja, of er is nog één verrassing.
29: Ja.
2: Dat we opeens denken, dat hij ook meedoet. Maar ik ben wel met je eens, waarschijnlijk zijn dit wel echt, om in bokstermen te blijven, de klappers. Ja.
7: De 538 Stemmiddag.
2: Floris uit Heerenveen, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
2: Hey.
8: Hallo.
2: Een spannende dag vandaag, want je gaat stage lopen bij een garage, zie ik.
8: Ja, klopt. Ik loop daar van maandag tot en met donderdag loop ik daar stage.
2: Oh, is niet de eerste dag dat je stage gaat lopen?
8: Nee, niet de eerste
30: dag. Zit je op de werkplaats of bij de verkoop?
8: Nee, ik zit op administratie.
30: Ah, oké. Okay. Zeg jij dan eens zit of staat u?
6: Ja. Hoe heet de garage?
8: Schrikbeda, Toyota.
30: Kijk.
6: Oh ja.
8: Het is een autogroep, dus we hebben meerdere vestigingen in Friesland.
2: Ja.
8: Dus, wel leuk. Man.
2: Ja. Ja, het zijn hele betrouwbare auto's, zeggen ze altijd. Dus het
30: Toyota,
2: aan de garagekant zal het niet heel druk zijn.
8: Ja, klopt. Dus als je nog een nieuwe auto nodig hebt, dan kun je bij ons langs.
2: Hier, Floris is een geboren verkoper. Ja. Hey, wij hebben gisteren een hint gedeeld met onze luisteraars. Die zal jij ongetwijfeld ook mee hebben gekregen als het gaat om stemmenjacht.
8: Zeker.
2: Kon je er iets mee?
8: Ja, ik kon er wel mee.
2: Want wij tasten echt in het duister als het gaat om hint.
8: Ja.
2: Maar ik ben heel benieuwd. Nou,
8: als het aan mij ligt, dan weet ik het wel.
2: Wij gaan luisteren naar de stem. Dit is die stem nog een keer.
6: Zeker.
2: Ja. Floris, wie denk jij dat er in koffer 6 zit?
8: Ik denk dat het Ronnie Flex is.
2: Ronnie Flex,
6: de rapper. Of zanger, wat is die?
8: Ja, zoiets, ja.
30: Ronnie Flex en de fam.
2: Maar wat is de link met de hint dan?
8: Nou ja, Nick en Simon die zingen het lied Soldaat.
2: Ja.
8: En, dat is de hint. En Ronnie Flex heeft ook een nummer, Soldaatje heet hij.
30: Nou.
2: Oh!
30: 1-1.
2: Zo. Nou ja, je hebt er in ieder geval over nagedacht.
30: Ja, laten we het voorleggen.
2: Is het Ronnie Flex?

0: Gijzelaar. Wat goed!
1: Goh, ik zei het al vanaf het begin. Voor de hint wist ik het al.
2: Yay. Je had de stem al herkend. En met de hint wist je helemaal zeker... dit moet Ronnie Flex zijn.
1: Ja, ik wist het zeker, ja.
2: Niet normaal, Floris. Je wint 15.000 euro.
1: Ja, wat mooi, super. Ja. Oh, daar ben ik heel blij mee.
2: De prijs wordt je aangeboden door de Postcode Loterij.
1: Ja, super. Wat geweldig.
2: Maar ja, we willen het natuurlijk wel keiharde bewijzen. Is het inderdaad de stem van Ronnie Flex?
3: Hey, yo, Ronnie hier zo.
4: Zeker, zeker. Dat is zeker verdrietig.
1: Ja, mooi.
2: Maar ik vind het zo grappig dat jij voor de hint al wist dat het Ronnie Flex was.
0: Ja, dat vind ik heel knap.
2: Ja, dat vind ik echt... en dan leg je de hint over waarvan jij denkt dat het juiste antwoord is. En dan blijkt dat ook nog te kloppen.
0: Geweldig.
1: Ja, dat is toch hartstikke geweldig.
2: Goed gespeeld, man.
1: Ja, ik ben heel blij.
2: Van harte gefeliciteerd. 15.000
1: euro. Ja, dankjewel.
2: Ja, ik zou een dagje vrij nemen qua stage, Floris.
1: Ja, ik ga naar huis, denk ik.
2: Of iets moois uitzoeken in de showroom, dat kan natuurlijk ook.
1: Ik ga naar huis en ik neem hem meteen mee.
2: Hey Floris, onwijs veel plezier met het geld.
1: Dankjewel.
2: Het is je meer dan gegund.
1: Dankjewel.
2: Oké. Floris, winnaar van het spel Stemmenjacht als het gaat om koffer 6. Maar het spel zit er nog niet op, hè?
0: Hey. Je weet, als de ene koffer dicht gaat...
2: dan gaat er een andere open.
0: Oh, lekker, man.
2: Koffer 7 gaan we spelen. En dan zijn we heel erg benieuwd naar de stem in koffer 7. Die ga je nu voor de eerste keer horen. Luister goed.
5: Koffer 7.
2: Oh, er zit 20.000 euro in, zie ik.
0: Wow,
2: 20.000 euro.
0: Niet normaal.
2: Dan gaan we nu nog luisteren naar de stem die daarbij hoort.
6: Vet.
2: Dat is het.
0: Ja, hey, het is 20.000 euro.
2: Vet.
0: Maar je ziet, hè, Floris, die...
2: Ja.
0: Er is iemand in Nederland die gewoon weet...
2: Die nu al hoort. Oh, wacht, die stem die herken ik, ja. Vet. We gaan de stem ongetwijfeld nog vaker langs horen komen. Want zometeen sowieso rond 9 uur gaan we hem nog een keer beluisteren. Hebben we hem los voor je staan. En dan gaan wij op jacht naar de stem in koffer 7. Maar hallo, wat een geld. 20.000 euro.
0: Ja, heerlijk.
2: Haha. Mooi. En Floris is zojuist koffer 6 beter te kraken. Voor 15.000 euro. Wat leuk, zeg, zoveel geld.
7: De 538 Stemmenjacht.
2: Nou, wil je meespelen?

0: Bouwsa. Magnetic in de ochtendshow van 538, waar zojuist gewoon iemand 15.000 euro heeft gewonnen. Floris, die wist de stem in koffer 6, Ronnie Flex.
1: Je bent er toch altijd even een soort van ontdaan of zo, of dat je even helemaal hyper bent, weet je wel, van oh ja.
0: Ja, heel van onze luisteraars die ook reageren van, en toch weet ik nog steeds zeker dat
1: fake news.
0: Dat mijn naam ook goed was geweest. Ja, sommige mensen die zijn zo overtuigd van hun gelijk, ja, maar iedereen wel heel sympathiek. Veel felicitaties in de app zie ik voorbij komen voor Floris. En de mededeling dat hij daar wel een stroopwafeltje van kan trakteren.
1: Zo.
0: Zometeen, na 9 uur, vervolg van de ochtendshow met daarin onder andere Maxime Meiland, die spreken we even. Die gaat meedoen, hartstikke leuk, aan Expeditie Robinson. Het is al opgenomen, dus nou, eens kijken wat we bij de los kunnen peuteren. Hoe ze het gehad heeft daar op het eiland.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

0: euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij ons eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
2: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: De techniek van alle automerken. De expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
6: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
7: Ik ben ook zwanger.
6: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
7: Nu, later en altijd.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
11: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: 538 Nieuws.
14: 9 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een lange file op de A16 tussen Breda en Rotterdam zorgt voor flinke vertraging. Over een afstand van ongeveer 24 kilometer staat het verkeer vrijwel stil. En automobilisten moeten rekening houden met zo'n 1,5 uur extra reistijd. De drukte wordt veroorzaakt door de afgesloten Papendrechtse brug en de omleidingen vanwege het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De IT-problemen bij Albert Heijn zijn nog steeds niet opgelost. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt hard te werken aan een oplossing, maar kan nog niet aangeven wanneer de systemen weer volledig functioneren. Door de mogelijke hack is de website offline, liggen distributiecentra stil en worden online bestellingen niet bezorgd. Uit onderzoek van Team Alert blijkt dat vermoeidheid achter het stuur een groot risico is voor jonge automobilisten. Vrijwel iedereen zegt wel eens moe onderweg te zijn en bijna de helft had daarbij moeite om de ogen open te houden. 3% is zelfs een keer in slaap gevallen achter het stuur. Volgens Team Alert is meer aandacht nodig voor de gevaren ervan. Gaan we naar het weer. Het is vandaag bewolkt, af en toe wat motregen en daarbij wordt het ongeveer 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
15: Dankjewel Flo. Files dan. Rick weet waar. Begin op de A7 Hoorn-Zaanstad bij Zaandam. 26 minuten vertraging. A9 Alkmaar-Amstelveen bij Wijkertunnel 26. A16 Breda-Rotterdam bij Markbrug. 27 minuten vertraging. Dan de A27 Breda-Gorkum bij Werkendam. 1 uur en 7 minuten. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij Oud-Beijerland. 27. En de laatste is de N247 Hoorn Amsterdam bij Broek in Waterland. De vertraging 27 minuten.
16: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
10: 538 Stemmenjacht.
19: Dit is de stem uit koffer 7.
20: Vet.
19: Weet jij al wie het is?
10: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
19: Druk op de knop in de 538-app.

0: zou uiteindelijk uitgroeien tot een van de meest beroemde synthesizer riedeltjes ever. Final Countdown van Europe. Hoewel de echte rockliefhebber die was niet heel erg enthousiast over.
1: Een beetje poedelrock, poedelrock.
0: Ja, zo werd het genoemd.
1: Ja.
0: Joey Tempest en zijn band Europe. 7 over 9, goedemorgen en leuk dat je erbij bent. De ochtendshow voor deze dinsdagochtend. Gisteren werden de kandidaten voor Expeditie Robinson 2026 bekendgemaakt. Onder andere Goldband-zanger Boas Kok, die doet mee. Zangeres van OGN, die schuift aan. Shinky Knecht en Maxime Meiland. Was een opvallende naam als het gaat om de deelnemerslijst. En Maxime hebben we even van de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens. Goedemorgen.
0: Hey, wat is dat lekker wakker worden in je eigen bed, hè?
2: Oh, wat heerlijk. Ja, echt. Goh.
0: Ja, want op het moment dat bekend wordt gemaakt dat jij meedoet aan Expeditie Robinson, zijn de opnames al achter de rug natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja, lang al. Dus ik ben blij dat ik het nou eindelijk, dat het ouder in die open is. Want maar ja, ik ben zo slim.
1: Jij zegt lang, maar wat is lang dan?
2: Even denken, mei?
1: Oh joh.
2: Ja, dus best wel echt een tijd. Ja, zeker.
0: En helemaal nooit je mond voorbij gesproken.
2: Nee, ja. En we hebben volgende week, over 2 weken die persdag. Nou, ik ben zo bang, want ik ben zo flap uit. Jullie weten het. Dus god, ik zit daar met een knik in de knietje, sta ik daar straks.
0: Ja, nou daarom vind ik het ook dapper dat je nu toch wel een interview aan durft te gaan. Want ja, voor je het weet zeg je iets wat je niet mag zeggen. Maar was het een lang gekoesterde wens van jou om mee te doen? Of hebben ze je echt over moeten halen?
2: Nee, luister, ik heb mezelf gewoon aangemeld.
0: Oh!
2: Ja, echt. Ja, want wij zaten natuurlijk jarenlang exclusief bij Talpa. En ik mocht niet meedoen. En ik ben natuurlijk wel in de jaren wel eens gevraagd. En toen we gingen stoppen, toen dacht ik, ja, dit is het moment.
0: Ja.
2: Ik ga het nu doen. Dus het kwam helemaal van vanuit mezelf. Dus er was ook helemaal geen twijfel.
0: Nee, ja.
3: Wat vond je nou het gaafste om daar mee te maken?
2: Nou, eigenlijk, kijk, sowieso hou ik heel erg van spelletjes. Dus dat is ik ben heel competitief. Maar überhaupt op zo'n eiland zitten. In the middle of nowhere. En het maar moeten rooien, weet je wel. Dat leek mij zo waanzinnig. Ja, je krijgt natuurlijk die kans nooit in je leven. Nee.
3: Ja, ik vond dus het zo gaaf om die stellages te zien. Dat het in het echt, het is zo groot allemaal.
2: Mijn, bizar toch? Maar ook die ploeg. Dat je denkt, holy shit. Want, ja, echt heel indrukwekkend.
3: Er staan wel 50 mannen om je heen, hè, als je bezig bent met die proeven.
0: Want op een gegeven moment moet je dan moet je ook de familie melden van jongens, ik ben even een periode niet. Want ik ga meedoen aan Expeditie Robinson. Tenminste, ik neem aan dat je het gezin wel hebt ingelicht en vader en moeder.
2: Ja, zeker. Nou, die vonden het verschrikkelijk.
0: Ja?
2: Oh. Ja, mijn vader zegt, kind, waar begin je aan? Waarom zou je dat echt aan doen? Ja. Wat moet je daar? En er is ook geen borrelplank. En je zit daar met mensen die misschien helemaal niet mag. Nee, die vond het echt afschuwelijk. Nou, en die vent van mij natuurlijk ook, want die is meestal weg.
1: Ja.
2: En ja, weet je, ja, jullie ex-collega, jullie kennen hem. Maar hij bouwt op mij.
1: Maar je had hem toch als cameraman mee kunnen vragen?
0: Nou, dat is een goed idee, ja. Dat had gekund.
2: Ja, maar ik weet niet of ze dat doen. Dat denk ik niet. Want ze zijn natuurlijk wel heel streng in. Je mag bijvoorbeeld ook niet eens vragen hoe laat het is, hè. Dus je moet echt in die bubbel blijven.
3: En die ploeg die daar meegaat, dat zijn echt heel veel mensen. Maar die doen dit al jaren. Dat is één grote community, hè.
2: Ja, klopt. Ja, en natuurlijk worden ook alle andere landen worden daar ook opgenomen.
0: Ja, ja.
2: Dus die mensen die zitten daar volgens mij gewoon 9 maanden per jaar.
0: Maar je bent een periode ben je niet in Nederland en je moet dan toch mensen uitleggen van ja, ik ben er even niet. Wat was jouw smoes dat je toch even een periode afwezig was?
2: Nou ja, ik heb gewoon gezegd dat ik meedeed aan een tv-programma en dat ik daar niks over mocht zeggen. En dat vinden ze ook niet raar of zo. Ik heb daar eigenlijk niet echt vragen over gehad, moet ik zeggen.
1: De makkelijkste oplossing, dan accepteert iedereen het.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, nou ja, soms moet je ook gewoon.
1: En ben je uiteindelijk, wat jij zegt, joh, je wilde graag dan op zo'n eiland kijken hoe dat is. Ben je achter jezelf gekomen? Ben je jezelf tegengekomen? Hoe ben je teruggekomen als dezelfde Maxime of ben je wel veranderd uiteindelijk?
2: Nou, ik heb wel heel erg inzicht gekregen in dat ik toch. Ik vind het toch uiteindelijk belangrijk wat mensen van me vinden.
1: Ja.
2: Maar als je daar eenmaal zit, dan denk je, dat doet er helemaal niet toe.
1: Nee.
2: Het gaat erom dat de mensen die van je houden, wat die van je vinden, dat die trots op je zijn. En ja, wat de rest vindt, dat moet eigenlijk niet uitmaken. Ja.
0: Dat heb je geleerd. Nee, dat is een mooie, mooie les.
1: Maar heeft dat ook mee te maken dat je voelt je daar als gelijkgestemde? Of iedereen is. Niemand is daar meer dan de ander? Of werkt het zo niet? Is er toch hiërarchie?
2: Ja, dat ook. Nee, dat voelde ik dus helemaal niet. Want ik dacht van tevoren van, nou ja, die kliekjes natuurlijk en zo. En ik denk dat dat best wel geestelijk best wel heftig kan zijn. Mm. Maar dat was dus helemaal niet het geval. Want iedereen was zo met elkaar, één team. Dus dat viel mij onwijs mee. En dat, ik krijg natuurlijk ook heel snel een band met elkaar. Want ik had, weet je, als je seizoenen ziet dan, ja, en iemand wordt er uitgezet, dan gaan ze allemaal huilen. En dan denk ik, nou, je kent diegene en 3 dagen, je doet even normaal. Ja. Daar heb ik het zelf meegemaakt. En ja, inderdaad, je bent gewoon echt al heel snel, heel close met elkaar.
0: Ja. Oké, dus jij hebt meegemaakt dat er iemand weggestemd werd.
3: Ja, je wordt ook emotioneel, omdat je ook zo weinig eet en zo. En
2: ja,
3: slaapt.
2: Tuurlijk. Ja, absoluut. Je wordt toch een beetje labiel. Nou heb ik dat sowieso een beetje van mezelf.
0: Ja. Je bent wel eerlijk. Dat vind ik wel leuk. Hey, maar nou, Florentine kwam terug en die zei, het viel me toch tegen en ik zou het nooit meer opnieuw doen.
3: Nee, ik vond het verschrikkelijk.
0: Hoe sta jij erin?
2: Ja, ik zou, nou, daar zou ik echt heel goed over moeten nadenken. Ik weet niet, ik zeg niet per se nee, maar het is natuurlijk veel heftiger dan dat je je van tevoren kan voorstellen. Ja. Het is echt een beproeving.
0: Ja.
1: Die je van tevoren niet kan inbeelden. Je kan een hoop, bedenken, maar uiteindelijk, als je daar bent, valt alles weg.
2: Ja, maar ook bijvoorbeeld die honger. Daar kan je natuurlijk ook helemaal niet op voorbereiden. En hoe is dat dan? En hoe gaat je lichaam daarop reageren? Het zijn natuurlijk zulke bizarre omstandigheden. Ja, dat was wel, dat, maar voor iedereen denk ik, echt gewoon klap in je gezicht hoor.
0: Ja, maar na een paar weken wen je daar wel aan.
2: Ja.
0: Ik geloof niet dat het gaat lukken. Nee, ze is goed. Ze heeft het goed geoefend.
2: Ja, hè?
0: Vanaf wanneer kunnen we het zien op televisie?
2: 1 november.
0: Dat is al redelijk grappig.
2: Ja, zeker. En ook op de VTM in België, want we doen natuurlijk ook Belgen mee dit jaar. Ja.
0: We gaan het volgen, Maxime. Ontzettend leuk. Fijn dat je al even wilde reageren bij ons in de show en we spreken je snel weer.
2: Tuurlijk. Ja, super. Nou, fijne dag nog, jongens.
0: Heb een mooie dag. Hoi. Maxime Weiland, een van de deelnemers van de programma Expeditie Robinson. Ze is er dichtbij. En al redelijk snel te zien allemaal. Ah, dapper dat ze mee heeft gedaan. Eerlijk gezegd. 9:14, goedemorgen. Dit is de 538 ochtendshow voor deze dinsdagmorgen 13 oktober. En die hele grote hit van Ella Langley nu. Chosen Texas.

0: Save Your Tears, The Weeknd in de 538 Show. 9 minuten voor 9:30. Wij zijn sinds 2 weken op zoek naar het minst mooie kunstwerk van Nederland. Laten we het voorzichtig benoemen. Uiteindelijk komt het er gewoon neer op dat wij het lelijkste kunstwerk van Nederland zoeken. En wij hebben van onze luisteraars ongelooflijk veel tips binnengekregen welke kunstwerken daar volgens hen kans op maken. Sterker nog, we hebben een mooie shortlist gemaakt. Die staat op 538.nl/kunstwerk. En daar wordt echt massaal op gestemd nu door onze luisteraars, want iedereen heeft daar wel een mening over. Jij kunt daar ook doorgeven wat jou betreft het lelijkste kunstwerk is. En er is een voorlopige top 3.
1: Zijn er wijzigingen ten opzichte van gisteren? Iets onthullen?
0: Hij is eigenlijk volledig anders, de top 3 ten opzichte van gisteren.
1: Oh.
0: Er is een hoop gestemd.
1: Spannend.
0: Momenteel op de 3e plaats het kunstwerk Man neemt hond.
1: Oh, dat is dat ding uit IJmuiden.
0: Ja, officieel heet hij Domesticator. Hij staat inderdaad in IJmuiden. Het is een bed and breakfast geworden ook. Je kan er namelijk in. Het is een gigantisch grote kunstwerk. Maar ja, het is wel een man die een beetje complimenterende houding aanneemt ten opzichte van een hond. Dan hebben wij op de 2e plaats op dit moment een kunstwerk in Montfort. Dat is de paard en het motor. Zegt
1: dat
0: iets?
1: Ja, dat is zeker.
0: Ja, die
1: staat, dat is Oudewater.
0: Of Oudewater is
1: weg, naartoe.
0: Die staat momenteel op de 2e plaats. En dan hebben wij helemaal bovenaan op dit moment, en dat zal ongetwijfeld ook te maken hebben met het geldbedrag dat het kunstwerk heeft gekost, Dijk van een Wijf.
1: Yo!
0: In Oosterbeerum.
1: Yes!
0: En die staat op dit moment aan kop. Daar zijn de meeste stemmen op binnengekomen. Dus als er nu niets zou veranderen, is dat het kunstwerk waar wij aanstaande vrijdag Jelte naartoe sturen. Met een, ja, we geven dus eigenlijk een soort het kunstwerk aan het kunstwerk.
1: Ja.
0: Jelte neemt een ontzettend lelijke bokaal of iets mee die kant.
1: Een ereprijs.
0: Een ereprijs.
1: Zo is het.
0: Jij mag met ons meedenken over dat kunstwerk. Nogmaals, check even 538.nl/kunstwerk. En daar kun je je stem kenbaar maken. Vrijdag, de uitslag.

0: morning van Soumieu bij 58 in de ochtendshow, waar we zo meteen een nieuwe ronde stemmenjacht gaan spelen. En voor het eerst ook weer gaan luisteren naar een kandidaat die gaat proberen om koffer 7 te raden. Want zojuist, mocht je het gemist hebben, is onze zesde koffer weggespeeld. Ronnie Flex bleek in die koffer te zitten. Ja, wij moesten ook eventjes goed luisteren, maar hij was het echt. Het bewijs is geleverd, komt later vandaag ongetwijfeld ook bij ons op de socials te staan. Dus dan kun je even checken of het allemaal klopt. En zometeen spelen wij dus een nieuwe koffer, een nieuwe stem. En het geldbedrag in die koffer, 20.000 euro.
1: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
8: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
9: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
10: Yes!
11: Zie je nou wel, ze ruikt me.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
9: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
10: Yes!
13: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
14: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
13: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
15: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een

0: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
1: Thuisin, mooi wonen.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.

0: Keuken. Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
0: Geen zorgen. Van Bruggen. Voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
7: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
8: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
7: Oei, ik voel de bui al hangen.
8: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
7: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
9: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
11: Het 538 weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
12: Ja, en dat 538 weer vertelt je dat het vandaag een bewolkte dag is. Met name in de middag trekken er wat buien over het land vanuit het westen. Temperatuur is bijzonder zacht, 17 tot 20 graden. En de dinsdagochtendspits, hoe is dat nu nog op de weg?
13: Nog steeds erg druk, 36 files. Begin op de A16 Breda-Rotterdam bij Klaverpolder 55 minuten. A27 Breda-Gorkum bij Werkendam 1 uur en 10 minuten vertraging. En de laatste is de A29 Berg-op-Zoom-Rotterdam bij de Haring-Vlietbrug. De vertraging 26 minuten.
12: 2:30, de hoofdpunten van het nieuws nu. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen getroffen door drones. 1 schip is gezonken. De Bulgaarse premier vermoedt dat Rusland achter deze aanval zit, maar er is nog geen bewijs. 1 van de getroffen schepen was van een Oekraïense eigenaar. Door de cyberaanval bij Albert Heijn raken sommige winkels door hun voorraad heen. Vooral verse producten zijn op meerdere plekken nu beperkt beschikbaar. En ook bezorgdiensten, websites en apps kampen nog met problemen. En in de supermarkten woedt een ware stroopwafeloorlog. Sommige winkels verkopen een pak stroopwafels inmiddels voor minder dan 40 cent. De reden? Ja, consumentenclubs gebruiken de stroopwafel vaak om te testen welke super het goedkoopst is.
12: Oh, dus eigenlijk kunnen zij sturen welke producten heel goedkoop gaan worden.
14: Ja.
12: Moeten ze dan niet een keer
15: de afwasblokjes?
12: Ja, afwasblokjes hoor ik hier. Ik zou zeggen, de koffie mag ook wel getest worden.
15: Oh, ja.
12: Dat is ook altijd hartstikke duur. Dat we het op die manier een beetje. Dat we het naar onze eigen hand zetten.
16: De 538 Stemmenjacht.
12: Harriet uit Den Ham, goedemorgen.
17: Ja, goedemorgen.
12: Zal je altijd zien, speel je mee met Stemmenjacht, ben jij de allereerste die een poging mag gaan wagen om koffer 7 te gaan raden?
17: Ja, ik ben altijd wel bang dat dat niet zo'n goed teken is. Maar goed,
15: je weet het niet.
18: Elk antwoord kan het juiste zijn.
15: Is dat het idee?
12: Wat zeg je dat mooi, Rick?
18: Elk
12: antwoord kan het juiste zijn.
17: Dat is zeker waar.
12: Hij kan zo op een tegeltje.
18: Ja.
12: Hey, nou hebben we net die koffer 6 hebben we weggespeeld. 15.000 euro. Ronnie Flex. Ja. Had je het geweten?
17: Nee, absoluut niet.
12: Dat is dan geluk bij een ongeluk.
17: Ja.
12: Een frisse poging. Je bent de eerste die mag gaan proberen om koffer 7 te kraken. Dit is die stem in koffer 7.
19: Vet.
12: Vet. En dat geldt ook voor het geldbedrag dat in die koffer zit. 20.000 euro.
17: Zeker.
12: Wie denk jij dat de stem is?
17: Ik heb gezegd Dylan Jezielkes van de VVD.
12: Ah, Dylan Jezielkes.
17: Ja.
15: Zou er nog een heel lang stuk quote achteraan komen?
14: Eindeloos verhaal.
5: Ja, joh, schijn dat eruit.
12: Maar ik vind haar ook niet het type dat het woord vet gebruikt.
15: Ja, wel. Ja, wel. Ja, zeker.
17: Daarom is ze juist, hè?
12: Ja. Juist. We staan vet op verlies in de peilingen. Dat,
17: wel. Ja, dat
12: is. Even luisteren, is het Dylan Jezelis?
16: Het antwoord is... fout.
12: Ah. Nee.
17: Helaas.
12: Zij is het niet.
17: Het is niet anders, jammer.
12: Goed. Het, was, het is een dappere poging. Jij krijgt van ons, omdat je meespeelde, een reiskoffer van de Postcode Loterij.
15: Die is mooi, jongen.
17: Kijk, altijd goed.
12: Ja,
17: altijd
12: goed. Dat is een leuk,
5: mooi koffer. Ja. Jazeker.
12: Die sturen wij naar Den Ham. En ik zou zeggen, blijf het proberen, Aniette.
17: Ja, ga ik zeker doen. Fijne uitzending.
12: Dankjewel, jij een mooie dag. En tegen alle andere luisteraars zou ik willen zeggen, waag een poging. Probeer die koffer te kraken. Je maakt kans op 20.000 euro. Ja, waarom zou je niet meespelen? Via de site of de app kan het.
16: De 538 Stemmenjacht.

0: Temper City. Self-aware hier in de 538 Show. Waar wij het vanochtend helemaal nog niet over gehad hebben. En moeten we toch even bespreken, denk ik. Want voor een deel van dit team denk ik dat het een stukje jeugdsentiment is. Maar de fabeltjeskant keert terug op televisie. Terug.
1: Ik heb dat nooit leuk gevonden.
0: Echt niet?
1: Ja. Nee. Ja. Nee, ik ben ook nog wel in het verleden naar de film geweest. Was op een gegeven moment een jaar of...
0: Was er een film?
1: Ja, ik denk een jaar of 10 of een jaar of 8, 9 geleden. Dat ben ik met mijn zoon nog geweest. Toen dacht ik, oh, waar zit ik naar te kijken? Ja.
0: Want het was in die tijd... ik geloof ook dat er uiteindelijk meer volwassenen keken naar de Fabeltjeskant dan kinderen. Ja, nou, het was natuurlijk heel veel van die poppen die langskwamen. Dat waren een bepaald type mensen. Ja. Hoe die in het leven staan, die werden daar onder een klein beetje een vergrootglas gelegd. Maar er komt dus nu een remake van de Fabeltjeskrant.
2: Maar niet met de stem van de Fabeltjeskrant.
0: Nee, die is al lang dood. Dat was
2: Frans van Duschoten.
0: Frans van Duschoten, ja.
3: Ja, ja.
1: Nou, ik vind dat jij bij benaderingen meneer de L in je...
0: Ja, goeie meneer de L heb jij.
2: En lees je dan voor uit de Fabeltjeskrant. Ja, ja, uit de Fabeltjeskrant.
1: Ja.
2: Want bij benaderingen staat precies verteld.
1: Ja.
2: Wordt met dit dier is gesteld.
0: Maar die Fabeltjeskrant wordt dus
2: waar?
0: Ja, ja. Die wordt geanimeerd.
2: Oh, wat leuk.
0: Dus het zijn niet meer de poppen van vroeger, maar het wordt een soort 3D-tekening.
2: Oh, wat leuk.
1: Dat is wel knap.
0: Ja, maar het hele idee nu, want het is uiteindelijk een Nederlandse productie, is dat het ook aan het buitenland verkocht gaat worden.
2: Oh, ja.
0: En wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben de officiële tune van de Fabeltjeskrant hebben ze naar het Engels vertaald.
1: Oh.
0: Wil je die horen?
1: Ja, natuurlijk. Ja,
0: dan klinkt het namelijk opeens zo.
4: Well, well, dear little screen viewers.
5: Hello to Mr. Owl. What's happening today in Fableland?
6: Daily Fable news of our animal land.
5: The stories we adore, so please can we have some more?
6: I guess that's what you're waiting for.
0: Dat is gek, hè?
6: Today. Just Daily Fable will unfold. All the stories to be told. When true,
5: we'll listen back to you.
6: The animals are just like you.
0: Enzovoort, enzovoort.
1: Is dit die Engelse stem uit de Efteling, of niet?
0: Nou, dat lijkt er wel op, hè?
1: Die, als je bij Symbolica bent,
0: dan heb je ook zo'n soort stem.
1: Die doet het in het Nederlands en het Engels, is voor mij exact dezelfde.
0: Zou het die acteur zijn die ze gevraagd hebben?
1: Ik denk, ja, nou, zo klinkt het wel, ja. Grappig. Ja, ik vind het wel sfeervol.
0: Fableland gaat het dan opeens eten.
2: Ik vond helemaal niks.
0: Nee?
2: Nee.
0: Ja, nee, ja, goed, we hebben net gehoord, jij bent nogal verknocht aan het origineel. Ja,
2: maar er gaat natuurlijk nooit wat boven de
0: origineel. Nou, jij zegt
1: het. Ja, ik vind het wel meteen internationaal.
2: Met shows, hè?
0: Ja.
2: Met onze shows heb je het ook. Wij zijn het origineel en de rest is alleen maar namaak.
0: Nou, ga maar eventjes je dingetje doen, Rick. Doe maar even, het podium is van jou.
2: Kom maar door. Hoed u voor namaak.
0: Kwart voor 10, 538 Ochtendshow. Purple Disco Machine en Gungs.

0: Kom Machine samen met Kungs, Substitution, 12 voor 10 in de ochtendshow. Morgen rond dit tijdstip hebben wij hier gezellig Arie. Nee, dat is trouwens helemaal niet waar wat ik zeg.
1: Hij is met vakantie.
0: Hij is dus met vakantie,
1: we krijgen een ingestuurde.
2: We krijgen een ingestuurde.
1: Ja, leuk man.
0: Ja. Arie gaat altijd, volgens mij gaat hij naar Gran Canaria.
1: Ja. Gran Canaria.
2: Gran Canaria, wat is
1: naar Gran Canaria.
0: Zoals hij dat altijd zo, om te vissen.
1: Ja. Dus hij zou denken, hij kan ook gewoon in de Amstel vissen.
0: Ja. Ja,
1: maar hij kan van achter de bar zijn hengeltje uitgooien. Ja. Gaat hij helemaal naar Gran Canaria.
0: Dan gaat hij een beetje vissen. En, hij, is, nou ja, hij heeft het ook
1: verdiend. Hey,
0: hij werkt hard. En, dus hij stuurt morgen even een mopje in. Een ingesproken mop.
1: Leuk.
0: Maar om je vast een klein beetje voor te bereiden op wat je dan kan verwachten. Stel, je kent Arie helemaal niet. Nou, dit is hem.
2: Gaan nemen. Oh. Maar wat is het nou, van de week zit ik aan de bar.
1: Ja.
2: En natuurlijk door die verkiezingen en alles. Staat de hele dag zo die televisie aan.
1: Ja.
2: Dat je toch een beetje wat volgt. Zit er een Belg zit er naast me. Maar op een gegeven moment, journaal, ik weet niet of jullie het gezien hebben.
1: Ja, ja, ja.
2: Staat er een kerel op het dak. Of die wel of niet gaat springen.
1: Nee.
2: Dus ik zeg tegen die Belg, ik zal even aan werken voor een meidje. Of die wel of niet springt. Alleen zit die Belg, als het is goed. Is nou het mooi, nou, nog een 10 seconden daarna springt die kerel van het dak af. Alleen zit die, heb je eerlijk verdiend. Als ik hier heb je 100 euro. Ik zeg, nou, dankjewel. Maar dan gaat een half uurtje overheen, toch wel een aardige kerel. Ik zeg, nou, ik heb er toch een beetje moeite mee. Hij zei, alleen wat dan? Nou, ik ga het je heel eerlijk vertellen. Ik heb vanmorgen het journaal gezien. Alleen ze die Belg, ik ook, maar ik had die verwacht dat die weer zou springen.

0: en Jamaican Bam Bam bij 538 in de Dolgert Show, waar inmiddels 8 voor 10 op de klok staat. En dat betekent dus dat wij volgens mij alles behandeld hebben.
1: Ja, zeker. Ja,
0: mooi zo.
2: De 538 Ochtendshow, Service Desk.
0: Ja, de Service Desk met wat vragen van luisteraars die vanochtend zijn binnengekomen. Even kijken, vraagje. Heeft Niels de verwarming al aanstaan? Gisteren voor het eerst 17,5 graden in huis.
1: Fris.
0: Groetjes, Richard.
1: Ja, ik heb hem voorzichtig hoor. Pas echt tegen het einde van de middag. Dat hij een tandje erbij krijgt.
3: Dus ja, vandaag hoeft het weer niet.
1: Nee.
0: Het wordt 20 graden vandaag. Ik ga de ramen en de deuren kunnen open, bij wijze van spreken. En Patrick zegt, ik heb het graszaad op de dijk van een wijf aangebracht.
1: Oh.
0: Dus dat is dat kunstwerk.
1: Oh, nou.
0: Leuk om te horen dat hij nu in de top 3 staat van lelijkste kunstwerken. Met vriendelijke groet, Patrick.
3: Nou,
1: de zaaier.
0: Hij is de zaaier.
1: Ja, ja, ik kan me wel voorstellen. Een mooi klusje, toch?
0: Dat is, ja, volgens mij is het een gigantisch groot wijf.
1: Voordat je daar, laat maar zeggen, al dat zaad op hebt liggen.
0: Ja,
1: gaszaad.
0: Gaszaad, hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Overal op de buik en.
1: Ja, verspreiden.
0: Ja, ja. Zometeen.
4: Evenredig verspreiden.
0: Ja, ja, ja.
4: Zaad, ja, ja.
0: Veel plezier met Martijn en Gauw. Die hoor je zometeen na 10 uur. Morgenochtend een nieuwe ochtendshow. Tot dan.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Daar heb je Huub. Van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
13: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
15: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.

0: Meer weten? Download onze brochure op Plameco.nl. Daar kijk je van op.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Hé joh, hij is weer terug.
5: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
4: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tank of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
11: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
10: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
12: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: 538 Nieuws. 10 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De cyberaanval bij Albert Heijn zorgt voor legerschap in sommige winkels. Vooral verse producten zoals groente en fruit zijn op meerdere plekken beperkt beschikbaar. Door de storing ligt het werk in distributiecentra stil. En ook werken sommige websites, apps en bezorgdiensten nog altijd niet goed. Over de oorzaak wil Albert Heijn nog altijd niks kwijt. Een 20-jarige man uit Capelle aan de IJssel wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij hebben gesproken over een aanslag met zoveel mogelijk slachtoffers en mogelijk ook een doelwit hebben genoemd. Bij een huiszoeking werden onder meer een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. De man blijft voorlopig vastzitten. En een shirt van basketballegende Michael Jordan is geveild voor een recordbedrag van $14 miljoen. Het gaat om een wedstrijdshirt dat Jordan droeg tijdens de NBA-finale van 1998 moet ik zeggen, met de Chicago Bulls. Ja, nooit eerder werd zoveel betaald voor een stuk basketbalgeschiedenis. Gaan we naar het weer. Het is een bewolkte dag, soms wat regen. Bij matige wind uit het zuidwesten wordt het ongeveer 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
16: Dankjewel, Flo. Tijd voor de verkeersinformatie dan van Flitsmeister op 538. Op dit moment nog op 15 plekken een file. Op deze 3 plaatsen zijn er files die het langst kosten om er doorheen te komen. De A2 Eindhoven-Maastricht tussen Born en Kerensheide. Dat komt een ongeluk daar, die file. Een half uur vertraging over 7 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en de Markbrug is 17 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen de Baars en de brug over het Wilhelminakanaal. Daar 21 minuten vertraging. Flitsers onder andere op de A1 Deventer-Apeldoorn bij Wilp 94. 70.0. De A12 Arnhem-Ede bij Ede 116.6. De A15 Gorkum-Rotterdam 71.0. En A27 Hilversum-Almere bij Almere 114.9. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20.4. En de A67 Eindhoven-Venlo bij 62.0. En Eindhoven richting de Belgische grens, daar nog eentje bij 18.1. Alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
17: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
19: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
20: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
19: Oei, ik voel de bui al hangen.
20: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
19: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
21: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
25: 538. De 538 stemmenjacht.
24: Dit is de stem uit koffer 7.
26: Vet.
24: Weet jij al wie het is?
25: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
24: Druk op de knop in de 538-app.
16: Martijn Lagraaf. Goedemorgen, de start van de dinsdagwerkdag met de vijf van het bedrijf van Dennis. Hier is

0: Fleming met een beetje city marketing voor de hoofdstad. 538, de 5 van het bedrijf. Amsterdam, op Radio 538. Terechtgekomen in de 5 van het bedrijf van Dennis. Dennis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom op Radio 538 en dankjewel voor je lijstje met muziek.
1: Ja.
0: Hey, jij komt uit Den Haag. Ik vind het dan wel verrassend dat jij een plaat uitkiest die Amsterdam heet.
1: Ja, nou, ik ben er vaak, dus en het is een mooie stad.
0: Dat is zeker beter waar. Dennis, jij werkt bij Den Haag Werkt. Vertel eens even wat jij doet.
1: Nou, is een milieureinigingsbedrijf. We houden de buurten schoon, we houden de stad schoon. We houden Moerwijk schoon, Spoorwijk, Schilderswijk. We houden heel de stad schoon in samenwerking met de gemeente.
0: Ah, dus als jou en je collega's er niet waren geweest, dan was Den Haag één grote vuilnisbelt geworden eigenlijk.
1: Precies. Nou, laat je vuil maar eventjes 2-3 dagen staan of een weekje in Amsterdam. Nou, dan zie je
0: dan gaat die hele stad loopt vast, joh.
1: Ja, precies, ja.
0: Hé, hey, hoeveel collega's heb jij, Dennis?
1: 100.
0: 100? Oh.
1: Ja, ik werk op de hoofdkantoor.
0: Oké. Ja, het is zo, jij krijgt, omdat jij de 5 van het bedrijf hebt ingestuurd via de site, krijg jij taart voor al jouw collega's. Maar als het er 100 zijn, moeten we even een busje sturen. Hey, Multifly gaat zorgen dat jij en je collega's een lekkere slagroomtaart op het werk bezorgd krijgen. Dankjewel voor het insturen van je 5 van het bedrijf. Zometeen nog muziek van George Michael onder andere. En deze vond ik ook wel mooi. The Underdog Project met Summer Jam.
1: Ja, precies, ja.
0: Het regent en het giet buiten, maar deze kunnen we goed gebruiken. Dennis werkt ze vandaag, jongen.
1: Ja, zeker weten. Ja.
0: Dankjewel, hè. Hoi, hoi. Get on the floor.

lekker die dinsdag in het drijven, hè? Dankzij Dennis en zijn magnifieke muzikale smaak. Dennis komt uit die mooie stad achter de duinen, is daar verantwoordelijk voor het schoonhouden van Den Haag. En zijn vijf van de bedrijven bevat onder

leuke energie delen met de rest van Werkend Nederland in de vijf van het bedrijf. Dan kun je niet gewoon één plaat aanvragen, 538, maar gewoon vijf tegelijk. Die playlist kun je insturen via de site 538.nl/bedrijf of via de app van Radio 538. En als je dat doet en je lijstje komt...

0: Grootnieuws. Hij is geraden. De stemming koffer 6, waar we al wekenlang tegenaan zaten te hikken. Floris uit Heerenveen wist vanochtend te melden dat die stem toebehoorde aan Ronnie Flex. En daarmee is Floris uit Heerenveen in één klap 15.000 euro rijker. Dat verhaal heeft twee kanten. Aan de ene kant is 15.000 euro uitgekeerd. Aan de andere kant gaan we zo meteen spelen voor 20.000 euro.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Koffer 7 is open met een nieuwe stem. Als jij kans wil maken op 20.000 aan euro's, meld je dan nu aan voor de 538 Stemmenjacht. Druk op de knop in de app van 538.
1: Na 6 uitzinnige winnaars van 538 Stemmenjacht.
2: Ja, oh, ik ben heel blij.
3: Oh my god!
1: €15.000.
3: Ja, ja.
4: Word jij deze week misschien wel nummer 7?
1: De 538 Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 7 is? Dan win je €20.000.
4: Druk op de knop in de 538-app.
1: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
10: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: ZZP. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar...
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Binnen 1 minuut.
10: Meer muziek.
9: Tijdens de 538 werkdag.
10: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
11: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
12: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
13: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: 538, Martijn Lagaal.
17: Zometeen spelen we een nieuwe ronde van de stemmenjacht. Maar eerst hoor je Just Stay Jackstyle.

0: Peppers, Other Side.
1: Op Radio 538.
2: De 538 Stemjacht.
0: Stefan, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Uit Hengelo.
3: Ja, dat klopt.
0: En jij werkt met gevaarlijke stof, heb ik mij laten influisteren.
3: Ja, dat klopt, ja.
0: Ben je dan zo iemand die iedere dag in een wit pak naar zijn werk moet?
3: Nee, dat is niet nodig.
0: Oké, dat valt allemaal even mee. Okay. Hé, hey, luister. Vanochtend ging koffer 6 eruit, waar we heel lang tegenaan hebben zitten hikken. 15.000 euro is uitgekeerd aan Floris uit Heerenveen. Het zou wel leuk zijn als we gewoon op de dag zelf 20.000 euro kunnen uitkeren aan Stefan uit Hengelo.
3: Jazeker.
0: Het is wel zo dat je... Ja, het is een nieuwe stem, die moet je nog even dan op je in laten werken. Heb jij lang nodig gehad om tot een antwoord te komen, of wist je het eigenlijk meteen?
3: Ja, ik had wel gewoon een idee, zeg maar.
0: Oké. Nou, meestal is de eerste ingeving de beste, dus ik hoop niet dat je nog een paar keer gewisseld hebt.
3: Ja.
0: We gaan even luisteren naar de stem in koffer 7.
4: Vet.
0: Hier moet je het mee doen. Het gaat om 20.000 euro. Ik zat te denken, leuk zo'n 13e maand, maar voor veel mensen is dat gewoon een 13e kwartaal. Eigenlijk alles bij elkaar. Stefan, vertel eens, wie hebben wij hier gehoord?
3: Ja, ik zat te denken aan Roxy Dekker.
0: Roxy Rowe. Misschien wel de allergrootste ster die we in Nederland hebben op dit moment. Ja. Ik ga het doorgeven aan de jury, Stefan, en dan horen we het vanzelf of het goed is.
2: Het antwoord is... fout.
0: Ah, helaas. Helaas.
3: Jammer.
0: Wij zetten Roxy Dekker bij de lijst van foute antwoorden. Die is nog niet zo heel lang, want er staan nu twee namen op. Maar jij hebt ervoor gezorgd dat we in ieder geval weten dat Roxy Dekker niet is. Jij krijgt wel, omdat je meespeelde, de reiskoffer van de Nationale Postcode Loterij.
3: Oké, nou leuk.
0: Die komt richting Hengelo. Werk ze, Stefan, vandaag. En dankjewel dat je meedeed.
3: Heel goed, bedankt.
0: Fijne dag, hè. Hoi, hoi.
2: Stemmenjacht.
0: Dit is 538, jouw dinsdagwerkdag met zometeen Sean Paul, naar Martin Garrix en Ed Sheeran.

beste collega's die je kunt hebben. De artiest achter de hits van 538. Jisoo en Zayn, Eyes Closed. Tijdens de 538 werkdag. Het is dinsdag en ik hoop dat je dag tot nu toe genoeg hoogtepunten al hebt gehad. Over hoogtepunten gesproken, ik kwam een verhaal tegen van de werkdag van een wijkagent in Ridderkerk. Afgelopen weekend was dat. Die was bezig met zijn ronde. Toen hij geparkeerde auto zag staan met beslagen ramen. Zo'n Titanic moment, weet je wel. Dus ja, ik hoef jou niet uit te leggen waar die bestuurder en zijn passagier naartoe onderweg waren, zullen we maar zeggen. Maar die man die klikt dus op het raam en die wil even kijken of het allemaal goed gaat. Uiteindelijk is de bestemming waar die twee naartoe onderweg waren niet bereikt. Want tijdens de ID-check bleek dat de meneer in kwestie nog een celstraf van 7 dagen uit moest zitten. Dus die kon meteen achterin stappen bij oma Gent voor een enkeltje richting het politiebureau. Of je de handboeien die hij toen omkreeg roze en fluffy waren, dat vertelt het verhaal niet. Maar misschien vond ik best wel kinky, dat weet ik ook. Mocht je nou denken, ja, Tien is een leuk verhaal, maar boeien, waar blijven de hits? Nou, die komen eraan hoor, geen paniek. Paken, Matt en Rani, I Love Life, over een paar minuutjes. Naar deze classic op 538 van Kate Bush. Running Up That Hill op Radio 538.

0: En zo deep tackelen. Met Bakermat en Rani, I Love Life op Radio 538. Zometeen hits van onder andere Justin Timberlake en Stella Lefty. Maar daar komen wij pas terecht wanneer we eerst hebben gecheckt hebben bij Willem Nijen van het Wereldnieuws. Wat er zometeen in het nieuws zit.
1: Ja, goedemorgen. De schappen van Albert Heijn blijken toch niet overal leeg.
0: Oh, ik dacht dat Albert Heijn helemaal failliet was inmiddels. Door die... Is het een hek of niet? Of wat, is het al bekend?
1: Ja, dat is allemaal nog
0: zijn het de Russen?
1: Laten we geen conclusies trekken. Het lijkt op een hek, maar dat is allemaal nog niet officieel bekend.
0: Dat zometeen in het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water.
3: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op

0: Bruggen. Geen zorgen, Van Bruggen.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Geen zorgen, Van Bruggen. Voor jouw hypotheek, kijk op vanbruggen.nl.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
8: Yes!
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
7: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
8: Yes!
10: Onzekere energiemarkt?
11: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
10: Ik heb zoveel vragen.
12: Welk energiecontract is het beste?
13: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
14: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
16: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
17: een duet.
16: Oh ja.
17: Ik ben ook zwanger.
16: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
18: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
19: Wie was er aan de beurt?
20: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
19: Hit it!

0: Goedemorgen, ik ben Willemijn Delwel. De gevolgen van de cyberaanval op Albert Heijn merk je nu ook in de winkels, maar niet overal. Verse spinazie, aardbeidjes en champignons raken nu als eerste op, omdat sommige distributiecentra ook plat liggen. Maar in Utrecht, Rotterdam en Tilburg zijn de vakken nog wel gevuld. Albert Heijn hoopt dat de problemen vanmiddag zijn opgelost. Asielminister Van den Brink slaat alarm over het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar. Dat schrijft in een brief aan alle gemeenten, waarin hij dringend om extra opvangplekken vraagt. Afgelopen week moesten in Ter Apel weer asielzoekers buiten slapen, omdat er geen plek was. Er zijn nog steeds problemen met de Calandbrug in het havengebied van Rotterdam. Sinds zondag is er een storing en gisteren leek het opgelost, maar de oorzaak is toch nog steeds niet gevonden. En dus staat de brug nu open, zodat schepen erdoor kunnen. De N15 is afgesloten en auto's en vrachtwagens moeten omrijden. En Greta Thunberg, de Zweedse klimaatactivist die bekend werd met haar schoolstakingen, heeft zich aangesloten bij scholierenprotesten in Frankrijk. Volgens haar krijgen scholen te weinig geld en treedt de politie extreem gewelddadig op tegen de jonge demonstranten. Ze zegt trots te zijn op de scholieren die alsnog blijven protesteren. Vanmiddag loopt ze mee met een grote demonstratie in Parijs. Het weer dan nog. Het is een bewolkte dag vandaag met soms regen. Bij een matige wind uit het zuidwesten wordt het zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Willemijn, dankjewel. 538 verkeer dan de Flitsmeister. 3 vertragingen nog in Nederland. Die kunnen we wel even doorlopen samen. De A2 Eindhoven-Maastricht tussen Roosteren en Eurmond. Daar is een oprit dicht. Je vertraging is daarom 8 minuten. De A7 Hoorn-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend Noord. 7 minuten en 5 minuutjes op de A59. Osna-Zonzeel tussen Waspik en Hooipolder. Dat komt dan door een file van 3 kilometer. Verder een hoop controles, onder andere de A2 Maastricht naar Echt bij Geleen 236.1. De Ring van Amsterdam, Koentunnel richting de Nieuwe Meer op de A10 29.0. De A20 Rotterdam-Gouda bij Nieuwekerk en IJssel 44.9. A28 Amersfoort-Zwolle bij Wezep 82.4. De A30 Barneveld naar Ede bij Lunteren 18.1. En de A59 Den Bosch naar Breda bij Sprangkapelle 112.5. Er zijn er meer, wil je die allemaal weten? Check even de Flitsmeister-app.

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
6: De 538 stemmenjacht.
7: Dit is de stem uit koffer 7.
8: Vet.
7: Weet jij al wie het is?
6: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
7: Druk op de knop in de 538 app.
9: Komen hits aan van Stella Lefty, Boston, Madonna ga je zo meteen nog horen. Eerst Justin Timberlake.

Lefty in Boston. Op Radio 538 tijdens dinsdag werkdag. En iedere doordeweekse dag doen we even een deep dive in het Dance Smash Classics archief wat we hier hebben. Onder het pand van Radio 538. Diep beneden in de bunker. In de temperatuurgerelateerde kamer. Blijven al die hits en cd's goed bewaard, weet je wel. En uiteindelijk hebben we er eentje gevonden voor vandaag. Hij komt van Litouwse bodem. Hij heeft een vleugje Italië om zich heen hangen. Het gaat namelijk om DJ D-Noro. En als je aan hem vraagt, joh, wat onderscheidt jou nou van alle andere conculega's in de wereld? Dan is zijn antwoord vrij duidelijk. Hij wil graag een nieuw geluid maken. Wat een beetje afwijkt van de mainstream sound. Maar het moet wel elementen bevatten die je herkenbaar en vertrouwd aanvoelen. Een beetje ja, een perfecte samenvatting van wat hij heeft gemaakt. De Dance Smash Classic die je zo meteen hoort. Want D-Noro dook de studio in met een sample van niemand minder dan Gigi D'Agostino. Deze.

volgens Dinoro perfect paste bij zijn eigen sound. Nou, die formule die klopte, want dat bewijst hij met dit wapenfeit uit 2018. Dinoro en een klein beetje Gi D'Agostino. In My Mind is de Dance Match Classic van vandaag.

Like a Prayer op 538 tijdens de 538 werkdag. Mijn naam is Martijn. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb niet zo bijzonder veel talent. Wat dat betreft ben ik vrij jaloers op Taylor Swift, want die kan bijna alles. Brood bakken, kleding naaien, spagaat maken, temperaturen uit de hoofd omrekenen van Celsius naar Fahrenheit en andersom. Cocktails shaken, kan ze heel goed. Het is allemaal super dat je al die dingen kan. Maar ja, dan wordt verder, behalve dan jijzelf misschien en je directe familie, niet heel erg veel mensen warm voor. Ik bedoel, het is allemaal leuk en aardig, maar daar heb je tegenwoordig ook gewoon ChatGPT voor. Nee, ik ben wel blij dat Taylor Swift gewoon het merendeel van de tijd besteedt aan het maken van liedjes. Daar hebben wij als wereld zijnde veel meer aan. Wat denken wij van deze? Ex-favorite, Patient Zero. Taylor Swift nu op Radio 538.

0: Sarina Tuku.
1: De 538 Stemmenjacht.
2: Zo eindigt de Kid Cudi en David Guetta met die hit die je net hoorde, Memories. Ja, sorry, ik ben helemaal geobsedeerd door geld. Het vliegt hier ook aan alle kanten tegen de plint op. Omhoog hier bij 538 tijdens de Stemmenjacht. 20.000 euro zit er in koffer 7. Die is sinds deze ochtend geopend. Daar zit dus een nieuwe stem in. We zijn heel lang met koffer 6 bezig geweest. Je moet even resetten. Koffer 7 is nu wel voor. We spelen 20.000 euro. Wil je daar kans op maken? Meld je aan voor de 538 Stemmenjacht. In de app van 538 kun je dat doen door middel van die knop die je daar ziet. En wie weet speel je zometeen al mee. The Weeknd komt er ook aan. Dancing in the Flames. Zometeen.
1: Start de dag.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
4: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
7: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it. Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
11: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
15: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
16: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
17: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
18: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
17: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
19: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
20: Meer voor minder. Simpel.
21: Binnen 1 minuut.
22: Meer muziek.
21: Tijdens de 538 werkdag.
23: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
24: Werkzoeken.nl. Voor recruitmentmarketing die wel werkt.
25: Yes!
26: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
27: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
26: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
0: Yes!
1: 538 Martijn Lagaal.
2: Kom even 20.000 euro ophalen hier, joh. In de stemmenjacht zo meteen. Meld je aan in de app.
1: Radio 538.
2: Hoor je zo meteen Bente met 3, 2, 1. En dit is The Weeknd. Dancing in the

0: 3-2-1. De 538 Stemmenjacht. Ja, in drie tellen kan het in principe gebeurd zijn dat je 20.000 euro wint. Shawny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vanuit Weert in het mooie Limburg.
1: Yes.
0: Hey, we hebben vanochtend 15.000 euro met een geldtruck richting Heerenveen gestuurd. Die is denk ik bijna weer terug in Hilversum. Als het even kan, dan geven we die 20.000 euro gewoon weer mee. En dan rijden we richting Weert in Limburg, hoor. Geen probleem.
1: Dat zou heel fijn zijn.
0: Zou heel fijn zijn, ja, dat begrijp je. Heb je het in je hoofd al uitgegeven eigenlijk, die 20.000?
1: We zijn bezig met een verbouwing. Dus dat zou heel mooi uitkomen,
0: ja. Ja. Die lopen altijd iets meer in de papieren dan je van tevoren denkt, hè? Verbouwingen.
1: Ja.
0: Ja, dan zou 20.000 euro wel mooi van pas komen, ja. We zijn dus vandaag begonnen met een nieuwe koffer. Koffer 7. Dat betekent dat de lijst met foute antwoorden niet zo heel lang is. Daar staan twee namen op. Namelijk Dylan Yasilgus en Roxy Dekker. Die zijn het allebei niet. Ik mag aannemen dat jij een naam in je hoofd hebt die niet een van deze twee is.
1: Dat klopt.
0: Dat klopt. Nou, dan zijn we al heel eind. Laten we eens even luisteren naar de stem in koffer 7, Shawny. Daar gaan we.
2: Vet.
0: Ja, je hoopt altijd op zo'n hele lange quote dat je wat meer aanknopingspunten kunt vinden. Maar dit is het. Het is één woord. Vet.
1: Dit is het, ja.
0: Wie heb jij, denk jij, hier zojuist gehoord?
1: Ik denk dat het Iris Enthoven is.
0: Iris Enthoven, de presentatrice.
1: Ja.
0: Buzz presenteert ze momenteel, ze heeft een podcast ook, Held een eigen verhaal.
1: Ja.
0: Die Iris Enthoven, hè?
1: Ja.
0: Dan bestaat daar geen onduidelijkheid over. Ik ga het seintje geven aan de jury en dan horen we of je antwoord klopt, Shawny. Daar gaat ie.
3: Het antwoord is... fout.
0: Ja. Het spijt me.
1: Helaas.
0: Dan hoop ik
1: dat de volgende meer gelukkig is.
0: Dat vind ik wel heel sympathiek dat je dat zegt. Dat meen ik serieus. Ja. Je kan ook zeggen, ja, zoek het allemaal uit met die centen van je. Maar dit vind ik een hele lieve opmerking van je.
1: Ja,
0: in ruil voor je deelname krijg jij van ons de reiskoffer van de Nationale Postcode Loterij.
1: Ja,
0: daar kun je geen verbouwing van betalen, tenzij je hem op marktplaats zet. Maar dat moet je niet doen, want het is een hartstikke mooi ding. Dus gebruik hem voor een mooie trip die je gaat maken, goed?
1: Nou, even hartstikke bedankt.
0: Leuk dat je meedeed, Shawny. Fijne dag vandaag.
1: Yes, hetzelfde.
0: Doeg, hoi hoi.
3: De 538 Stemmenjacht.
0: Weer een fout antwoord. Ook Iris Enthoven is niet de stem in koffer 7. 20.000 euro houden we nog even hier. Misschien wel voor je.

0: hier.
1: Ja, het aantal mannen in deze studio is op dit moment een beetje oververtegenwoordigd. Dus we waren net even aan het kletsen over de belangrijkste bijzaak van het leven. Namelijk het voetbal. Vanavond Champions League natuurlijk, et cetera enzovoort. Toen stak Willem mijn vinger op van, joh, ik wil nog even vertellen wat er zometeen in het nieuws zit. En wat zit er nou zometeen in het nieuws?
0: Het keer geen toeval wezen. Nou, in de Eredivisie is de eerste trainer van dit seizoen gesneuveld. Dus ik ga je zo vertellen wie dat is.
1: Heel benieuwd. En zometeen hoor je ook het wandelende recept tegen de dinsdagdip. Lindo zometeen met de lunch. Veel plezier.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
8: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweede.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
0: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via MoviePark.nl.
6: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Yo! Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Nu, later en altijd.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: 538 Nieuws.
14: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Een dodelijk ongeluk gisteren op de A16 is het gevolg van gevaarlijk rijgedrag, denkt de politie. Een man uit Ridderkerk wordt daarom mogelijk vervolgd voor dood door schuld. Bij het ongeluk ter hoogte van Hendrik Ido Ambacht waren 3 auto's betrokken. Een vrouw kwam om het leven en 2 mensen raakten gewond. De ruim 200 miljoen euro die Veilig Thuis nodig zegt te hebben omdat ze overlopen van het werk, komt er niet zomaar. De organisatie wil meer mensen aannemen. Maar zorgminister Mirjam Sterk kan nog niks toezeggen. Ze gaat binnenkort praten met gemeente en met Veilig Thuis om de knelpunten precies in kaart te brengen. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones en daarbij is 1 schip gezonken. De Bulgaarse premier denkt dat Rusland achter de aanvallen zit, maar zegt dat daarvoor nog geen bewijs is. De bemanning van de schepen is gered. 1 van de schepen was van een Oekraïense eigenaar. En PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Reden zijn de magere resultaten. Na 8 wedstrijden staat PEC met 4 punten op de 16e plaats. Van der Vecht was jaren assistenttrainer en bezig aan zijn 2e seizoen als hoofdtrainer in Zwolle. Hij is dit eredivisie seizoen de eerste trainer die aan de kant wordt gezet.
9: Het weer dan nog druilerig, somber en weinig zon. Vanmiddag ook meer wind, maar koud wordt het niet met 16 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
15: Dankjewel, even kijken naar het verkeer. Een beetje vertraging op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Voor Knoopend Grijshoort 5 minuten, komt door een pechgeval. En de A12 die komt daar even samen met de A50. En dus ook de A50 Apeldoorn-Oss voor Grijshoort 6 minuten vertraging. Dan de controles langs de weg. A1 Amsterdam-Amersfoort 13.5. A2 Maastricht-Echt 236.1. A7 Den Oever-Amsterdam 45.6. A12 Gouda-Zoetermeer 17.1. A28 Amersfoort-Zwolle 82.1. A44 was wel aan Nieuw-Vennep 20.4. En de A79 Heerlen Maastricht 8.3.
16: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
17: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
16: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
18: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
19: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
18: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar €5. Dus even lunchen, even sparren.
20: 538. De 538 Stemmenjacht.
21: Dit is de stem uit koffer 7.
22: Vet.
21: Weet jij al wie het is?
20: Raad de stem uit koffer 7 en win €20.000.
21: Druk op de knop in de 538-app.
15: Ah, deze is makkelijk, toch? Of niet? Ik heb geen idee. Geef je op als je kandidaat wilt zijn voor de stemmenjacht. Dat kan wel natuurlijk in de app. En nu... De

op deze, nou ja, toch ook wel een sombere dag, vind ik. Ja, niet echt een heerlijke dag om naar buiten te kijken, zeg maar. Maar goed, we gaan er maar wat van maken van deze dinsdag natuurlijk. Linde is de naam, goedemiddag. Belangrijke dag voor PSV, Champions League vanavond. De Eindhovenaren zijn afgereisd naar Leipzig. En krijgen daar Red Bull Leipzig tegenover. Het wordt ook geen makkelijke dit, hè. Wordt ook geen makkelijke, maar ik denk 1-2. Je hoort het, ik heb er weer veel verstand van. ATB hoor je nu, dit is een classic, 9 p.m.

cadeautje voor de herfst. Deze Jamie Miller, Baby Doll, de favorite voor deze week. De belangrijkste nieuwe track bij 58. En die heb je eigenlijk ook een klein beetje te danken aan actrice Jennifer Love Hewitt, die dat liedje heel vaak heeft gebruikt in haar video's op TikTok. Waardoor iedereen dacht, hé, dat is interessant. Laten we eens luisteren. Lindo is de naam, nu Beyond.

0: Martin Garrix en Love bij 538. Heb je het gehoord vanochtend in de ochtendshow? Koffer 6 van de 538 stemmenjacht is eindelijk geraden. Dat bleek dus Ronnie Flex te zijn. Zometeen een poging voor koffer 7.
1: Na 6 uitzinnige winnaars van 538 stemmenjacht.
2: Ja! Oh, ik ben heel blij.
3: Oh my god!
1: Je wint 15.000 euro.
3: Ja, ja!
4: Word jij deze week misschien wel nummer 7?
1: De 538 stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 7 is? Dan win je 20.000 euro.
4: Druk op de knop in de 538-app.
1: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
5: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches on the look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf 455 euro per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
14: Thuis in, mooi wonen.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Hé hey joh, hij is weer terug.
17: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
16: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken op andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
18: Hé, hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
19: Honor the craving.
18: Domino's.
15: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
20: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
21: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
20: Sorry Bo, het is beauty.
21: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
23: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt

0: klinkt een stuk minder awkward.
1: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
7: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus,
9: ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dove, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: 538. Lindo Duval.
12: Met Ella Langley en Choosing Texas.

0: lekker scheutje zomer. Alvaro Soler en
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Koffer 7 is vanochtend open gegaan, want koffer 6 is opgelost. De stem is geraden voor koffer 6. En in deze koffer, in koffer 7, zit het bijna astronomische bedrag van 20.000 euro. Tim, vanuit Alfa aan de Rijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je werkt samen met je broers en je vader.
2: Ja, dat klopt. We hebben een assurantiekantoor in verzekeringen.
0: Ja.
2: De naam Door Assurantie.
0: En gaat het altijd goed samenwerken met je broers en je vader?
2: Met mijn broers wel altijd, met mijn vader die hebben nog wel eens wat woordenwisseling. Maar tot op heden gaat het zeker goed.
0: Ja, hij zal wel trots zijn op jullie, denk ik. Dat jullie zo samen met hem werken.
2: Ja, zeker.
0: Ik kan me voorstellen. Tim, we gaan proberen om te achterhalen wie de stem is van koffer 7. Als het je lukt, win je 20.000 euro. Laten we nu even gaan luisteren naar de stem.
3: Vet.
0: Zo. Tim, wie denk jij dat dit is?
2: Dit is Hanna Prins.
0: Hanna Prins, kom je daar nou weer bij?
2: Nou, de podcast die zij met George Kelder had, volgens mij heette die Bubbles.
0: Ja?
2: En toen ik de stem vanmorgen hoorde, toen dacht ik, ja, dit kan niet missen.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dat zou zomaar kunnen zijn. Dat is het enige wat staat tussen jou en 20.000 euro. We gaan het nu checken. Is dit schrijfster Hanna Prins?
1: Het antwoord is... fout.
0: Toch niet, Tim, helaas.
2: Zonde.
0: Je gaat niet 20.000 euro winnen, wel de troostprijs. De reiskoffer van de Postcode Loterij, die komt jouw kant op. En doe de groeten aan je broers en je vader daar in het afstand.
2: Dat
0: had ik. Dankjewel, jongens. Hoi, hoi.
2: Hoi.
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
0: Ja. De 538-app, daar kan je aanmelden als kandidaat voor de 538 Stemmenjacht. 20.000 euro te winnen in koffer 7. En dat kan vandaag nog van jou zijn.

Wat een talent hebben deze jongens van Direct toch. Wanneer houdt dat een keer op, zeg hij. Ja, het hoeft niet, maar ik bedoel, dat vraag je dan aan verder. Maar My Friend was een van de nieuwste van Direct. Je bent bij 58, Adela zometeen. En dit is... Nou,

0: jacht, daar zetten we even het stempeltje zomer 2026 op. Pats, alstublieft. Zometeen meer lekkers van 58. En natuurlijk het nieuws met Willemijn.
1: Zeker, ja, de Formule 1 keer terug naar Afrika. Naar welk land en wanneer, hoor je zo.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Onzekere energiemarkt?
9: Hoge gasprijs? Dynamisch contract?
10: Ik heb zoveel vragen.
11: Welk energiecontract is het beste?
12: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
0: Geen zorgen. Van Bruggen. Voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
2: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten. Joehoe! Ontdek de nieuwe VV Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
3: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
3: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met Blokledder.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets en woon tot rijden. Reisverzekeringen, ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
11: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. De streekbusbedrijven vinden het lastig inschatten wat precies de gevolgen zijn van de staking die morgen is aangekondigd. Keolis verwacht dat ze nog wel wat bussen en treinen kunnen laten rijden, maar welke weten ze niet. Ook Qbus moet nog maar afwachten hoeveel chauffeurs meestaken voor een betere CAO. Er heerst grote onrust onder de flexwerkers van Albert Heijn. Vanwege de cyberaanval zijn duizenden uitzendkrachten afgelopen dagen naar huis gestuurd. Ze zitten dus ineens zonder werk en het is onduidelijk of ze hun geannuleerde diensten uitbetaald krijgen. Intussen blijven de winkels van Albert Heijn gewoon open, alleen raken sommige schappen leeg. Inspecteurs van de NVWA moeten van de rechter controles gaan doen bij varkensboeren of ze niet stiekem toch staarten afknippen. Dat is verboden, maar de staatssecretaris vond het geen doen om het verbod te handhaven. Varkens in nood stapte naar de rechter en krijgt nu gelijk. Die vindt dat er geen goede reden is om boeren hun gang te laten gaan. En de Formule 1 keert terug naar Afrika. De coureurs gaan, als het goed is, vanaf begin 2030 racen in Rwanda. Er is getekend voor 10 jaar. De laatste Formule 1 race op Afrikaanse bodem was ruim 30 jaar geleden. Dat was de Grote Prijs van Zuid-Afrika. De F1-baas noemt het een mijlpaal voor de Formule 1. Het weer dan nog, druilerig, somber en weinig zon. Maar koud is het niet. Maxima liggen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Dan even kijken naar het verkeer. Het is niet zo heel druk. Wat opvalt is de A1 voor de grens met Duitsland 6 minuten. De A12 Arnhem-Utrecht bij Knoop het Grijshoort. Kapotte vrachtwagen 7. En de A16 Rotterdam-Breda bij Hendrik Ido Ambacht. Kwartier extra ga je van Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein. 7 minuten plussen. En de A50 Apeldoorn-Oost voor Grijshoort. Door die kapotte vrachtwagen daar 5 minuten. Dan controles langs de weg. A1 Deventer-Apeldoorn 92,6. De A2 Den Bosch-Utrecht 72,0. A17 Roosendaal-Moerdijk 6,6. A28 Amersfoort-Zwolle 82,3. En de A50 Arnhem-Oss 158,0.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.

0: omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
1: Hier drie mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
2: 538. De 538 stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 7.
4: Vet.
3: Weet jij al wie het is?
2: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
3: Druk op de knop in de 538 app.
5: Zometeen de zanger met een tattoo in zijn gezicht. Wat zijn opa zei, dat moet je niet doen. Ja, en toch gedaan.

Home at Last staat er op zijn gezicht bij Teddy Swims. En het is eigenlijk een beetje ode aan zijn opa. Maar ook meteen tegen het zere been van die opa. Want die heeft ooit gezegd, er nog geen tattoos in je gezicht, Teddy. Dat zullen we nog wel eens zien. Het is 5:08. Martin Garrix zometeen naar Jennifer.

0: Ben Saliers en Somebody New. En die is leuk, hè, Saskia?
1: Ja, zeker.
0: Ja, toch? Ja, bedoel ik. Ja, nou goed. Je hoort hem natuurlijk bij 58. Je werkdag vliegt voorbij. En even, toch even zo'n momentje van, laten we even pas op de plaats maken. Even rust, eventjes het werk. Gewoon even één tandje langzamer. Dat mag wel eventjes. En gewoon even genieten van de dinsdag. Dat kan ook, zelfs op een dinsdag. Met Mr. Props. And Nothing Really Matters.

0: Gezondheid.
1: De 58 werkdag.
0: De 58 werkdag. Sleep je richting het einde van de dinsdag. Vind ik altijd wel fijn. Als we zo richting het einde van de dinsdag, dan kan je toch wel een beetje in de verte ook alweer het nieuwe weekend zien. Of in ieder geval het helft van de werkweek. Zometeen met een nieuwe ronde van de 58 stemmenjacht. En ook Summer komt eraan voor je.
2: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
4: Cute.
3: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werken Nederland.
4: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: Tot alleen vandaag nog.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Jouw vriend vertellen dat je een ander hebt, dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
1: Binnen 1 minuut.
0: Meer muziek.
1: Tijdens de 538 werkdag.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: 538. Lindo Duval.
7: Summer, my body isn't ready.

0: Het is Kernkraft 400. Topic NACFRS natuurlijk bij 538.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Koffer 7 staat open. 20.000 euro zit er in die koffer. Het past er ook maar net in. En het kan allemaal uitgevist worden door Rieneke. Goedemiddag, Rieneke.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo. Je hebt wel een leuk beroep, dat hoor je niet zo vaak. Je bent trainer in de paardensport.
2: Ja, dat klopt. Wat ja, zeker leuk.
0: En welke discipline train je dan?
2: Nou, eigenlijk allemaal, maar wel vooral dressuur.
0: Ja.
2: Maar toch ook wel af te springen en ook eventing komt bij mij wel langs. Want ik vind alle disciplines mooi. Ja. Maar dressuur is wel de grootste groep, zeg maar. Het grootste aantal mensen die traint. Ja, heel leuk. Ook in het buitenland. En dit keer komen meisjes uit Israël bijvoorbeeld trainen. En zo zijn we leuk bezig. Ja, heel mooi.
0: Ja, ik hoor het aan je. Ja, je bent heel enthousiast erover. Wat leuk om te horen.
2: Ja, dat weet ik ook.
0: En er is iets bijzonders, want je gaat koffer 7 ga je proberen de stem te raden. En je zei van, misschien ken ik die persoon wel persoonlijk.
2: Ja, zeker. Ja, ja, absoluut. Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, daar kwam het zo vertrouwd over. En dat ik dacht, zou dat er zijn?
0: Oh,
2: maar ja, misschien helemaal fout. Dat is maar een kort fragment, maar... Het klonk heel vertrouwd, dus ik dacht, wat leuk.
0: Ja, en als we dan, voordat we een naam gaan noemen, waar ken je die persoon dan van?
2: Nou, die heeft ook een paard.
0: Oh, vandaar, dus die zie je wel eens bij het trainen.
2: Een heel bekend paard.
0: Ah, oké. Okay.
2: Ja.
0: Nou ben ik heel benieuwd. Laten we eerst even dan even zaken worden, even luisteren naar de stem waar het om gaat. De stem van Koffer 7.
3: Vet.
0: Mocht het nou waar zijn dat dit inderdaad de stem is van de persoon die jij ook persoonlijk kent, dan krijgt diegene wel minimale knuffel, denk ik, of zo.
2: Ja, zeker wel. Een
0: wijntje
2: ook.
0: Een wijntje ook wel, ja. Nou, daar gaat hij dan. Rieneke, voor 20.000 euro. Wie is dit?
2: Ja, ik denk dat Nicolette Kluiver, denk ik.
0: Nicolette Kluiver, voor 20.000 euro. Klopt het of niet? Is dit de stem van Nicolette Kluiver? We gaan het nu checken.
1: Het antwoord is... Fout.
0: Oh, nee.
2: Ah, jammer. Ik
0: krijg toch een wijntje. Ze krijgt toch een wijntje. Rieneke, dankjewel. Groetjes aan iedereen in de Rijptuin.
2: Ja, oké, best.
0: En je krijgt nog de reiskorf van de postcode loterij.
2: Oh ja, dat is wel te gek.
0: Alsjeblieft.
2: Ja, dan kan ik die mooi meenemen op reis.
0: Doei. Hoi.
1: De 538 stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
0: Ja, nou, misschien dat je zegt, ja, ik ken die persoon niet persoonlijk, maar ik weet wel wie het is. Geef jezelf op als kandidaat via de app van 538. En nu, aan

0: Het is de nieuwe Miley Bass Persuade.
1: 58 werkdag.
0: En gebruik de 58-app als maatje op je telefoon, zodat we altijd dichtbij zijn. Kan je checken wat je allemaal gemist hebt. Je kan je daar aanmelden als kandidaat, bijvoorbeeld voor de 58 stemjacht. Of om even een berichtje te sturen naar de 58-studio. En dat heeft Roos ook gedaan.
2: Hallo Radio 58. Ik was helemaal het nummer Price Tag van Jesse J vergeten. Maar wat een banger. Dus die zou ik heel graag eventjes willen terug horen. Goedjes, Roos.
0: Ja.

0: Sienna Spiral.
1: Die on this hill bij 538 zometeen. Na tweeën. Taylor Swift. Temper City. Tina Turner. Allemaal bij Mark Tabrand. Als we toch in de tees blijven allemaal. Waarom ook niet, toch? Je hoort het allemaal zometeen hier.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
6: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's. Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: Vaarwel, zal de dienstregeling. Wat moet ik nu?
10: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
11: Slecht plan.
10: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
11: Goed plan, Zonneplan.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd.

0: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. De Duitse politie heeft de luchthaven van Nuremberg afgezet. Reden is een alarmerende situatie in de lucht. Een passagiersvliegtuig dat was vertrokken vanaf het Griekse eiland Corfu werd voor de landing begeleid door Eurofighter-straaljagers. Het toestel is intussen veilig aan de grond gezet. Wat er nou precies aan de hand was, is nog onduidelijk. Er komen extra leveringen naar de supermarkten van Albert Heijn. Door het IT-probleem ligt een aantal distributiecentra plat, waardoor sommige winkels minder verse spullen in de vakken hebben liggen. Albert Heijn weet nog niet hoe lang de problemen gaan duren. De kans bestaat dat er morgen tijdens de landelijke streekvervoerstaking nog wel bussen rijden, maar welke, dat durven de OV-bedrijven niet te zeggen. In Rotterdam staan waarschijnlijk alle bussen stil. In Den Haag en Amsterdam verwachten de HTM en het GVB geen problemen, omdat ze geen streekvervoer aanbieden. En de dichtregels op de Rotterdamse vuilniswagens worden cultureel erfgoed. Het gedicht is een bericht van Jules Dilder, was in 1988 de eerste die een plek kreeg op een vuilniswagen. Dat jaar kwamen er nog 11 wagens bij met de dichtregel. Het project bleek een succes. De Rotterdamse vuilniswagens hebben regels van bekende dichters uit binnen- en buitenland gestaan. Het weer nog, druilerig, somber en weinig zon, maar koud is het niet. Maxima liggen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
1: En dan de drie belangrijkste files. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens, 6 minuten. A16 Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht door een ongeluk, 5 minuten. En een klein half uur voor de A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en de Takitusbrug. En dat is over een afstand van 7 kilometer. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A1 bij Enter richting Deventer bij 133,6. A2 Maastricht-Echt bij 236,1. De A10 Koentunnel, de Nieuwe Meer, 28,0. A15 Maasvlakte Rotterdam bij 55,5. Verderop Rotterdam naar Gorkum toe, 88,2. A17 Roosendaal-Moerdijk, 6,6. A28 Amersfoort-Zwolle, 82,7. Dan staan ze ook te controleren op de A30 Barneveld naar Ede toe bij 18,1. A59 richting Breda, 112,4. En de laatste is de A67 Eindhoven naar de grens met België, opgepast, 18,1. En alle controles checken via app van Flitsmeister.
2: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika ertsmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
2: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
4: En, al lang last?
5: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
4: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
5: Ik heb geen idee.
6: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.

0: stem uit koffer 7.
1: Vet.
0: Weet jij al wie het is?
2: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
0: Druk op de knop in de 538-app.
3: Ja, buiten grijze lucht, hier alleen maar gouden hits. Tina Turner en Bruno Mars, die komen eraan voor je.

Temper City en Self-Aware. Als kleine meid groeide Tina Turner op het platteland in het zuiden van Amerika. Thuis hadden ze geen tv, kun je dat voorstellen. Dus één keer per week ging ze kijken bij een ander gezin op een boerderij. En daar zag ze, hey, dat Hollywood, dat wil ik eigenlijk ook wel. Jaren later had ze de eerste hit bij elkaar geknokt. Alleen bleek dat glamourleven toch iets anders in elkaar te steken. Haar kleedkamer was soms gewoon een opslaghok vol bier, kots en colaflessen. Dat ze moest boenen voordat ze er gebruik van kon maken. Je hoort er zo meteen.

Carol G, Bruno Mars, de Fortuna Turner, de best. Iedereen is simply the best als je vandaag aan het werk bent. Dat appt Anton. Ja, inderdaad, zo'n druilerige dinsdag. Is het je collega die zei, joh, ga jij even lunchen? Ik pak die call wel even. Of de buschauffeur die vanmorgen 10 seconden extra op je wacht in de regen. Dat zijn ze, hè, de superhero.

0: script en superheroes. Moet je horen wat er binnenkomt in de app.
1: Eigenlijk zijn jullie ook superheroes, want zonder jullie radiosender zou het echt super saai zijn. Mag ook even gezegd worden. Groetjes, Jade.
0: Nou, wat ontzettend lief, Jade. Wanneer spreken we af? Super lief. Dankjewel. Leuk, leuk, leuk. Hey, heb je het gehoord? Koffer 6, het was Ronnie Flex. Ja, 15.000 euro is eruit gegaan. Maar niet getreurd. Nee, niet die lip op 6:30 laten hangen. De 20.000 euro, die is voor jou. Koffer 7 is in the game. En over een paar minuten een nieuwe ronde. Meld je aan via de app.
2: Na 6 uitzinnige winnaars van 538 Stemmenjacht.
3: Ja, oh, ik ben heel blij.
4: Oh my god.
2: Je wint 15.000 euro.
5: Word jij deze week misschien wel nummer 7.
2: De 538 Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 7 is? Dan win je 20.000 euro.
5: Druk op de knop in de 538-app.
2: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo...

0: het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus retiketet en vamos naar beter bed.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
4: Onzekere energiemarkt?
5: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
4: Ik heb zoveel vragen.
6: Welk energiecontract is het beste?
7: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Wil je ook thee?
10: Och ja, lekker.
11: Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan?
10: Oh, wat een goede vraag.
12: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
13: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen. Al vanaf €34,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
14: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
15: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
17: Ah, hier kan het.
15: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
20: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden. Voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Goedemiddag.
22: 538. Mark Labrand.
21: Hits Edward, Lucas en Steve. En de Backstreet Boys.

0: Stemmenjacht.
1: Als ik voor koffer 6 alle foute namen moest opnoemen, dan mag ik nog even zendtijd boeken tot Pasen. Maar koffer 7, daar kunnen we een stuk korter over zijn. Sinds vanmorgen in de game niet Hanna Prins, niet Nicolette Kluiver, niet Roxy Dekker, Dylan Jezilgus, Iris Endhoven zijn het allemaal niet. Maar wie is het dan wel?
0: De 538 Stemmenjacht.
1: Ja, zometeen gaan we het fragment uit koffer nummer 7 voor 20.000 euro weer aan je laten horen. En dan kun je terecht in de 538-app om jezelf aan te melden, net als Tyler dat heeft gedaan uit Roon. Goedemiddag, Tyler.
2: Goedemiddag.
1: 20.000 euro, dat zijn serieuze zaken, hè?
2: Dat zijn serieuze ballen, ja.
1: Ja, serieuze ballen. Wat zijn de plannen met deze ballen?
2: Je wil een beetje weg.
1: Nog één keer. Oh, ik vroeg aan je, ja, wat zijn je plannen met 20.000 euro?
2: Nou, ik denk dat daar wel uit etentje vanaf kan. Onszelf met mijn vraag uit eten gaan. Dat is de eerste instantie. En daarna kunnen we nog wel een keertje nadenken over wat de rest besteedt.
1: Ja, precies. Tanken meegerekend, hou je nog iets over?
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Probeer even te zorgen dat je misschien op een iets andere plek gaat staan met beter bereik, want jij valt ook een beetje weg. Gaan wij intussen nog de stem aan je laten horen. Koffer 7, open nu!
3: Vet.
1: Tyler uit Roon voor 20.000 euro. Zonder enige twijfel, jij hoort hierin.
2: Britt Dekker.
1: Britt Dekker. Jury van de Stemmenjacht.
0: Het antwoord is... fout.
1: Oh, jammer.
2: Ja.
1: Tyler, ik wil je hartelijk danken voor het meespelen. Je krijgt een mooie reiskoffer van de Postcode Loterij. En wie weet tot een volgend rondje.
2: Yes, bedankt.
1: Yes, hoi.
0: 538 Stemmenjacht.
1: Straks over een uur een nieuwe ronde. Tot die tijd, Douwe Bob, Jason Derulo en nu Lucas.

10 keer rugpijn geleden was dit een hit. Toen we nog soepel waren. Backstreet Boys hoorde je op 538. Hey, jarenlang ging dezelfde foto viral van een dude die bij een gala compleet van een trap aftieft. Met daarbij de caption: Jason Derulo is gevallen. Al bleek, Jason zat op dat moment gewoon te repeteren. Hij stond dus niet op die foto. Maar ja, dat is hoe het internet zijn regels maakt de afgelopen jaren. Maar nu komt het mooie. Afgelopen zomer staat Jason op Wembley in Londen. Podium zeikersnat van de regen. Loopt een trap af. Ja, je voelt hem al. En gaat daar gigantisch op zijn waffel. Ja, dus 10 jaar roepen. Nee, ik was het niet. En uiteindelijk denkt het universum blijkbaar. Oké, we regelen het alsnog voor je. Je hoort hem zometeen in de nieuwe hit van DJ Goja. Michiko komt eraan op 538. En dit is nieuwe muziek eerst van Douwe Bob.

0: Clarkson, Behind These Hazel Eyes. 2012, Duitsland en een baan waar je 0 uur hoeft te werken en zo'n 500.000 per jaar verdient. Ik denk, lees ik het nou goed, maar het staat recht. Zometeen hoor je hoe je dat kunt flikken in Duitsland. En verder komen er 50 werkdaghits aan van onder andere Martin Garrix, Nicki Minaj, Tupac en Dre en Esther. Wat heb jij in de... Esther, ik zie op mijn display hier Esther staan. Jeetje. Het is nog de oude setting.
1: God is je veranderd.
0: Ja. Frank, wat heb jij in het nieuws zo?
1: Nou, je hoort zo of er ook klantgegevens zijn gestolen bij de Albert Heijn.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
7: Ik ben ook zwanger.
6: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
8: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
9: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
10: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
11: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
12: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
9: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor word ik snel geholpen.
14: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
16: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
18: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
19: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
20: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
21: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
23: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality.
0: Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of vis en fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt.
23: Je moeder wel.
24: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
25: 538 Nieuws.
26: 3 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Er zijn nog geen aanwijzingen dat er persoonsgegevens van medewerkers of klanten van de Albert Heijn zijn gestolen. Het moederbedrijf is een paar systemen nu weer aan het opstarten, zeggen ze. Of dat ook betekent dat distributiecentra weer gaan draaien. En dus dat alle lege schappen weer aangevuld gaan worden, is niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog en ze gaan cyber-experts inschakelen. De slimme camerabril van Meta moet uit de Nederlandse winkels verdwijnen. Dat is Stichting Off Limits die daarvoor naar de rechter stapt. Met de bril kun je mensen filmen zonder dat ze dat merken. Meta wil de verkoop niet stoppen. De topman vergelijkt de kritiek met de ophef over de eerste telefoons met een camera. De Noorse koning Hakon heeft de bevolking bedankt voor de steun na het overlijden van zijn vader, koning Arold. Dat deed hij tijdens zijn eerste officiële werkbezoek als koning. Zijn vader overleed eind augustus en na een periode van rouw kan Hakon nog echt aan het koningschap beginnen. En Nigel de Jong blijft langer bij de KNVB. De directeur topvoetbal verlengt zijn contract met 4 jaar. Na het WK kreeg hij aardig wat kritiek vanwege de rommelige sollicitatieprocedure voor onze nieuwe bondscoach. En ook het ontslag van Andries Jonker, de vorige bondscoach van de Oranje Vrouwen, zorgde vorig jaar al flink voor kritiek op de Jong. Krijg je nog het weer druilerig en een graad of 18. Vanavond en vannacht is het droger en rond de 10 graden. Morgen wordt het een zonnige herfstdag. En tot zover het 538 Nieuws.
28: Ja, Iris, dankjewel. De 3 belangrijkste files van dit moment kom je tegen op onder andere de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Everdingen en Culemborg, 5 minuten. De A50 Arnhem-Oss tussen Renkum en Rijnbrug. De grote met pech, 7 minuten. En de A58 Breda-Tilburg tussen Galder en Ulverhout door een pechgeval, 6 minuten. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A2 bij 's-Hertogenbosch vanuit Utrecht bij 113.8. A15 Maasvlakte-Rotterdam, 55.5. A16 Dordrecht naar Breda toe bij 45.9. A28 Amersfoort-Zwolle bij 59.8. Dan bij Bijlen controle op de A28 Assenaar-Hogeveen bij 160.4. En de A50 Arnhem-Os bij Heteren opgepast bij 158.0.
29: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
30: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
31: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
32: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
33: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol.

0: 7.
1: Vet.
0: Weet jij al wie het is?
2: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
0: Druk op de knop in de 538-app.
3: Ja, herfstvakantie of volop aan het werk. 538 is in ieder geval lekker bij. Met zometeen Nicki Minaj.

2012. Weet je nog? Zo, 21 december dachten heel veel mensen dat het afgelopen zou zijn met de wereld. Omdat de Maya-kalender daar volgens sommigen stopte. Nou, dat bleek gelukkig onzin te zijn, volgens mij. Maar in datzelfde jaar bleek er wel iets anders al heel lang gestopt te zijn. Het werk van een Duitse ambtenaar. Toen hij met pensioen ging, stuurde hij een afscheidsmail waarin hij doodleuk vertelde dat hij sinds 1998 eigenlijk geen werk meer had gedaan. Dus mocht jij je lui voelen vandaag, het kan altijd erger. 14 jaar lang is hij gewoon naar kantoor gegaan met een lege mailbox, maar wel een volle portemonnee, want zijn salaris bleef gestort. Bij elkaar heeft hij in die luie jaren zo'n €745.000 verdiend. Dus ja, hij ging met pensioen. En heeft eigenlijk 14 jaar lang al voor geoefend. Wel werd er hard gewerkt in dat jaar door Nicki Minaj. 2012. Ze scoorde deze knaller van een hit. Nu op 53.

Jamie Miller is op dit moment zo single als een eenpersoons dekbed, maar schrijft juist nu zijn beste liefdesliedjes. Hij is gekapt met wat mensen leuk van hem vinden. Hij kiest voor zijn eigen muziek.

0: Imagine Dragons en Thunder op jouw 538, waar je zometeen in een paar minuten al gewoon 20.000 euro rijker kan zijn. 20.000 euro. Ja, we zeggen gewoon alsof het heel normaal is. Dat is het ook, want ja, je hoeft je alleen maar aan te melden in die app, één stem te raden en dan kan dat mega bedrag gewoon helemaal voor jou zijn. Dus zorg ervoor dat we weten wie je bent. Door jezelf aan te melden in de 538-app of via onze site om een nieuw rondje mee te raden voor de stemmenjacht in een paar minuten. En verder hoor je Bibi Rexha aan Faithless, Bente komt eraan en The Wendu Project.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
1: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
7: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Moviepark Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Moviepark.nl.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Hey joh, hij is weer terug.
10: De gulden? Of nee, toch niet je ex?

0: app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
2: Thuis-in, mooi wonen.
0: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
3: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
6: Hit it!

0: 18 plus. Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger.
3: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward.
2: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
4: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hey!
7: 538!
8: Mark Labrand.
6: Met een nieuwe ronde van de stemmenjacht zometeen. Jort Bente en...

0: Stella Lefty.
1: De 538 Stemmenjacht.
2: Judith.
3: Hoi.
2: Ik vind het vervelend om te horen dat je thuis zit omdat je ziek bent.
3: Ja.
2: Ja, wat scheelt eraan?
3: Nou, ik heb reuma.
2: Ach, nee, jeetje.
3: Dus de ene dag gaat het heel goed en de andere dag wel wat minder. Dus ja, dan is het heel lastig om dan gaan te werken. Dus ik ben thuis.
2: Ja.
3: Maar voor de kinderen is het wel fijn, want mama is er altijd.
2: Nou, hey. Ieder nadeel heeft zijn voordeel dan. Ik heb afgelopen zaterdag nog meegelopen in de Reuma Lightwalk om geld in te zamelen.
3: Nou, hartstikke goed.
2: En dan schrik je wel inderdaad van die verhalen. Hoe erg het je leven kan belemmeren. Terwijl je dat aan de buitenkant vaak niet ziet. En dat je mensen hoort zeggen, ah joh, stel je niet aan, loop nog even door.
3: Ja. En maar raar gezicht aangekeken wordt. Hè? Want inderdaad, dan kan je met de kinderen naar het pretpark. En dan ligt de hele week plat. En een andere dag... Dan gaat het weer een heel stuk minder. Dus dat is gewoon heel vervelend.
2: Ik hoop dat de Stemmenjacht een beetje...
3: Maar we maken er het beste van.
2: Zo is het. Een beetje blijheid in je leven kan brengen. Lieve inderdaad. Judith uit Helmond. Zullen wij nog even één keer luisteren naar die koffer 7? Want hij is nog niet heel vaak open geweest.
3: Ja, dat is goed.
2: Oké, komt hij aan.
4: Vet.
2: Sinds vanmorgen staat hij open. Neem ons even mee, Judith, in jouw denkproces. En onthul dan alsjeblieft de naam waarvan jij denkt, hey, die is het.
3: Ja, ik vond, toen ik het hoorde, dacht ik meteen aan degene die ik in mijn hoofd heb. Want ik vond het een heel bekende stem. Ze is al wel een tijdje niet meer op de radio geweest of op televisie of zo. Maar ja, ik vond het gewoon heel herkenbaar. Dus nou. Ik ga...
2: Vertel, wie is het?
3: Ik denk dat het Sita Vermeulen is.
2: 20.000 euro zet jij op Sita Vermeulen, bekend van Star Maker en Chaotic. Ja, dus zeker een bekende stem, maar is het haar stem in koffer 7? We gaan naar de jury.
1: Het antwoord is... fout.
2: Ah, Judith. Maar je vertrekt nooit met lege handen. Je krijgt daarom de prachtige reiskoffer van de Postcode Loterij. En ik wens jou alle geluk en beterschap.
3: Dankjewel. De koffer is ook hartstikke leuk.
2: Goed zo, veel plezier.
1: De 538 Stemmenjacht.
5: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
2: Ja, en wie weet ben jij dan de volgende in het volgende rondje van de Stemmenjacht. Zometeen in de middagshow bij Bas en Dylan. En dit is Mark.

Hey, hoe zit je erbij? Misschien nog één mail, nog één afspraak en dan hoop ik dat je hem kan afvinken. Richting einde werkdag en 538 laat je natuurlijk niet los. Zometeen de middagshow met Bas en Dylan. Ook Som Jeuk komt eraan nog zometeen. En eerst King of My Castle.

0: over een enorme benzinediefstal. Er belde een pompeigenaar naar Tim, Rick, Niels en Florentin om uit te leggen hoe zoiets nou werkt.
1: 40.000 liter benzine, man.
0: Voordat dat eruit is.
2: Ja, dat duurt echt heel lang, hè. En benzine, dat is nog een dunnere slang ook, hè.
1: Ja. Oh ja, natuurlijk, ja.
2: Dat duurt... Diesel is een dikkere slang, ja. die geeft meer liters per minuut als een benzine.
3: Ze zeggen over mij ook dat ik een diesel ben.
0: De Ochtendshow is er morgenochtend weer om 6:00 sharp. Zometeen de middagshow. Bas, Dylan en Iris. En natuurlijk jouw kans op 20.000 euro. Als jij de stem weet te raden in koffer nummer 7. Heel veel succes. Vergeet je niet aan te melden in de 538-app ervoor. En Iris, wat heb je zometeen in het nieuws?
4: Albert Heijn werd aangevallen vanuit het buitenland.
5: En, al lang last?
6: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
5: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
6: Nee, ik heb geen idee.
7: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
8: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten... proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
7: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een

0: Geef je huidroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Deze herfstvakantie is Batavia stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia stad.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Batavia stad.
8: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
10: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: Let op. Geld lenen kost geld.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
15: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
16: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Albert Heijn is wat systemen aan het opstarten. Welke dat zijn, is niet duidelijk. Wel is inmiddels bekend dat er geen klantgegevens zijn gestolen. Ook het kabinet houdt de situatie in de gaten. De staatssecretaris vindt het...
2: wel een signaal van dat we cyberveiligheid serieus moeten nemen met elkaar. Dat we het serieuzer komen te nemen. In augustus is de cyberbeveiligingswet in werking getreden. Ook voor de voedselketen. Dus de grote concerns hebben een zorgplicht om meer maatregelen te treffen.
1: Bronnen in de beveiligingswereld melden aan de NOS... dat er een verdacht aanvalsverkeer op de systemen is geïdentificeerd... via buitenlandse servers. Direct daarna is alles stilgelegd om te voorkomen... dat de hackers dieper door konden dringen. Deze problemen staan trouwens los van de hack bij supermarkten in Frankrijk... en de hack van verschillende Britse winkelketens. Dat zegt het Nationaal Cybersecurity Center. Bij Franse supermarkten werden de koelingen bijvoorbeeld uitgezet... en de vriezers op 50 graden gezet. De paus wordt in Rome nu geopereerd aan een knobbeltje in zijn long. Hij kwam eerder vandaag onder grote belangstelling aan bij het ziekenhuis. Honderden gelovigen hadden zich verzameld om hem op te wachten. De paus is 71... en heeft waarschijnlijk een week nodig om te herstellen. En de Russische Gymfederatie is boos op Nederland... omdat topturnsters geen visum hebben gekregen... om in Rotterdam mee te kunnen doen aan de WK turnen. Die beginnen zaterdag. Ze noemen het discriminatie... en een doelbewuste uitschakeling van de sterkste turnsters... in strijd om de medailles... en ook om de kwalificatie voor de Olympische Spelen. Krijg je nog het weer? Vanaf vanavond wordt het wat droger. Vannacht is het 10 graden. Morgen wordt een zonnige herfstdag met een graad of 18. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
3: Dan het verkeer. Ik heb 36 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. Eentje op de A2, dat is in de richting van Den Bosch bij Everdingen 25 minuten. En op de A15 tussen Ridderkerk en Gorkum bij Sliedrecht Oost 24 minuten. A27 Breda-Gorkum bij Werkendam. Opletten 18 minuten vertraging daar. En de flitsers in de Flitsmeister app.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthsmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
6: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
7: 538. De 538 stemmenjacht.
8: Dit is de stem uit koffer 7.
9: Vet.
8: Weet jij al wie het is?
7: Raad de stem uit koffer 7 en win €20.000.
8: Druk op de knop in de 538 app.
3: Ja, hallo, daar zijn we met een gloednieuwe middagshow. Het is 2 minuten over 4.
10: Zometeen de man.

0: 538 door de Calvin Harris en Blessing.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Zijn we. Het is een gloednieuwe middagshow. En zometeen zijn we misschien wel op zoek naar jou. Zit er iemand te luisteren? Maar eerst, het gaat helemaal mis bij de Sinterklaas-intocht in Baarn. Ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar er is daar ruzie in de organisatie. En daardoor lijkt de intocht niet door te kunnen gaan. Ze moesten 12 weken van tevoren, geloof ik, de vergunning aanvragen. Dat is niet gebeurd. Penningmeester en de voorzitter met elkaar in conflict.
2: Maar het is toch eigenlijk bizar dat je weet gewoon dat elk jaar Sinterklaas aankomt.
0: Ja.
2: En je maakt toch altijd baan vrij voor Sinterklaas, zou je zeggen. Waarom moet Sinterklaas nog een vergunning aanvragen? Waarom moeten andere mensen dat voor hem doen?
0: Maar het is
2: dan word je toch knettergek van.
0: Het is zielig. Het is zielig voor de kindjes in Baarn.
2: Nou, natuurlijk is het heel zielig.
0: Kijk,
2: voor
0: en ik denk, Sinterklaas die vindt altijd wel een omweg. Weet je wel, dan komt hij via naar de Bussum of via weet ik veel hoe die komt. Maar ja. hij komt er wel. Maar je wil alsnog. Je wil de intocht. Dat wil je.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja. Ze hebben wel in Baarn alvast even het liedje aangepast.
2: Is dat zo?
0: Ja. Oh. Dat is niet het liedje. Ik ga het nog een keer zeggen. Ze hebben wel... Oh, zo leuk voorbereid. En dan gaat het hier mis.
3: Oh, wat zonde.
0: Dat is echt heel zonde.
2: Nou.
0: Ze hebben wel in Baarn alvast het liedje aangepast.

538 Stemmenjacht. Je maakt kans op 20.000 euro. Geef je op via 538.nl of doe het in de app. We gaan een nieuwe ronde spelen. Misschien ben jij zometeen 20.000 euro rijker. Door de Taylor Swift en

dan 2,10 meter? Dat is de vraag die we vandaag voor je hebben. Dus ben jij langer dan 2,10 meter? Bel eventjes 0909-3000-538 of stuur even een berichtje in de app. Frank Daan is even uitgesloten van deelname.

0: We hebben een aantal vragen voor je.
1: Zeker weten. 0909-3000-538. Zometeen ook het nieuws van Iris. Wat heb je?
2: Een brandbrief van de medewerkers aan de NPO over het Songfestival.
3: Na 6 uitzinnige winnaars van 538 Stemmenjacht.
4: Ja! Oh, ik ben heel blij.
5: Oh my god!
4: Ja.
3: En win al 15.000 euro.
4: Ja, ja!
6: Word jij deze week misschien wel nummer 7?
3: De 538 Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 7 is? Dan win je 20.000 euro.
6: Druk op de knop in de 538-app.
3: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
9: Milner.
12: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
15: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
17: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
20: Hola, ¿dónde está mi casa?
19: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
20: Paella, paella.
19: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
20: Buenas noches.
19: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
21: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
22: Balen zeg. Koffie?
21: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
23: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
24: een duet.
23: Oh ja.
24: Ik ben ook zwanger.
23: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
25: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
26: Daardoor word ik snel geholpen.
25: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
27: Sta je in de file en spot je ruitschade?
25: Opgelost. Autotaalglas.
28: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
29: Onzekere energiemarkt?
30: Hoge gasprijs? Die

0: Ik heb zoveel vragen.
1: Welk energiecontract is het beste?
2: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
5: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
4: Oei, ik voel de bui al hangen.
5: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
4: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
6: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
7: Het 538 weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
8: Vanavond kan het gaan regenen in het oosten van het land. Voor de rest blijft het droog. En morgen laat de zon zich zien, wordt het 16 tot 18 graden. Dan het verkeer, 55 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. Eentje op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Beest, 26 minuten. Op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord bij Nederweert, 41 minuten. En op de A50 in de richting van Os bij Renkum, 27 minuten verlies je daar. De flitsers, die check je in de Flitsmeister-app. Het is de middagshow, minuutje over 5:30. En het nieuws krijg je van Iris Schut.
9: Goedemiddag. De Albert Heijn zou verdacht aanvalsverkeer op zijn systemen hebben geïdentificeerd. En om te voorkomen dat de hackers dieper de systemen binnendrongen, heeft de Albert Heijn ze zelf platgelegd. Dat meldt de NOS na onderzoek. De aanval kwam vanaf servers in Amerika, Polen, Moldavië en Turkije. Maar via een VPN is het natuurlijk makkelijk om online je locatie te veranderen. Dus eigenlijk is daar niet heel veel over te zeggen nog. Het lijkt er niet op dat er klantgegevens zijn gestolen. Het onderzoek loopt nog steeds, maar de systemen worden intussen wel weer opgestart. In een brandbrief hebben 400 omroepmedewerkers aan de NPO gevraagd zich alsnog terug te trekken uit het Eurovisie Songfestival. We worden meegesleept in de normalisering van genocide, schrijven ze. Vorige week vroegen 7 omroepen al duidelijkheid over hoe onze deelname eigenlijk betaald wordt en of we ons nog kosteloos kunnen terugtrekken.
8: Je wil daar toch als artiest ook helemaal niet staan dit jaar?
9: Ja, heel veel zeggen, ik wil me hier niet in mengen dit jaar nog, nee.
8: Nee, maar toch opvallend veel mensen die zich nog wel opperen. Die zeggen van, ja, ik zou het wel leuk vinden.
10: Maar, nee, maar je weet, je gaat het nooit goed doen. Nee. Voor welke groep in Nederland ook. Er is altijd een groep die je tegen jezelf in het harnas jaagt als artiest zijnde.
8: Ja.
10: En nou ja, dat willen artiesten gewoon niet. Die willen gewoon de allemans vriend zijn, zeg maar, in alle tijden. Want je wil gewoon volle zalen hebben.
8: Ik zou dit jaar echt denken,
10: we kijken lekker
8: mijn neus. Maar goed, ik kan ook niet zingen. Dus dat is, de kans dat ze mij sturen is redelijk klein.
9: Dat is niet waar.
8: Ga maar door.
9: Christa Pike heeft lang moeten wachten op medische hulp na haar mislukte executie vorige week. Een uur na haar eerste dodelijke injectie belde ze 911, maar de meldcentrale dacht dat de melding nep was. Pas een half uur later werd er echt actie ondernomen. Ze is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en zit weer in de gevangenis. Of ze later alsnog de doodstraf krijgt, is niet duidelijk.
8: Oh, wat erg. Je hoopt het echt. Oh. Dat je dan wakker wordt uit die coma.
9: Ja.
8: En dat je je bedenkt wat er allemaal gebeurd is. En dat je dus weer terug de gevangenis ingaat.
10: Ja, ze zal niet voor niets de doodstraf hebben gekregen. Dus.
8: Nee, maar goed, gewoon even vanuit het menselijke punt. Dan had je toch liever, was je toch wel even,
10: dat is wel
8: even lekker, zeg maar, magerijn op de deur gehad. Op de deurmat.
10: Met de houten pyjama naar buiten.
8: Ja.
9: En de Formule 1 keer terug naar Afrika. De coureurs die gaan, als het goed is, vanaf begin 2030 racen in Rwanda. En er is getekend voor 10 jaar. De laatste Formule 1 race op Afrikaanse bodem was ruim 30 jaar geleden. En dat was in Zuid-Afrika.
10: Cool.
8: Iris, dankjewel.
11: 538. Bas en Dylan.
8: Zometeen een nieuwe ronde stemmenjacht. Meld je aan.

0: Teddy Swims en Mr. Know-it-all. Hey, we zijn op zoek naar iemand die langer is dan 2 meter 10. Zijn die er? Ja, die zijn er. Maar luisteren ze ook 538? Dat is de vraag. Ja. 0909-3000-538. Pak je telefoon eventjes en bel. En mocht je nou iemand naast je hebben zitten, dat je er even kijkt en dat je denkt van... als ik nu naar rechts kijk, zie ik zijn navel. Dan hebben we hem nodig.
1: Ja. Ik wil ook even gratis appen via de app van 538. Ook. Dat is misschien nog wel makkelijker. Maar iemand die langer is dan 2 meter 10, voor zit er iemand te luisteren zo meteen. We hebben wel 2 meter 4, 2 meter 6, 2 meter 8 in de app binnengekregen.
0: Langer dan 2 meter 10.
1: 2 meter 10, ja.
0: Ja, komt
1: nou,
0: u maar.
1: Ik ben benieuwd.
2: De 538 Stemmenjacht.
0: Het gaat om de knaken. En wel om 20.000 euro. We zijn voor koffer 7 aan het spelen. Vanmorgen is koffer 6 eruit gegaan. Ik denk dat die 15.000 euro weg is. En plaatsgemaakt heeft voor 20. En ik heb een kleine rekensom gedaan.
3: Dat is meer.
0: Ja, dat is deze gewoon. 20.000 euro. Heerlijk om te hebben. En Marco, misschien ben jij wel de man met 20.000 euro.
4: Ja, ik hoop het.
0: Ja, nou, anders wij wel.
1: Heb jij, zeg maar, kijk, er zijn 2 soorten mensen. Mensen die gokken en mensen die onderzoek gedaan hebben. Bij welke groep hoor jij?
4: Alle twee een beetje.
1: Alle twee een beetje. Maar hoe zeker ben je van je zaak?
4: Ja, dat was 1 van mijn 2 keuzes.
1: Oh!
4: De eerste keuze die was net genoemd.
1: Oh, dat weet je niet.
0: Oh, dus dan blijft er nog maar eentje over eigenlijk.
1: Welke is net genoemd dan? Als in...
4: Britt Dekker.
1: Oh, Britt Dekker, ja. Nou,
0: dat is dan niet goed. Oh god, wat gaat het dan zijn?
1: Ja.
0: Zullen we even luisteren nog een keer?
1: Zeker.
4: Ja, dat is goed.
0: Luister goed.
5: Vet.
0: Ik snap de gedachte van Britt Dekker inderdaad ook wel, ja.
1: Die heeft dat nummer toch ook? Fucking vet.
0: Oh ja.
1: Het.
4: Ja, klopt.
1: Het. Maar ja, goed. Het. Maar ik haal het er niet uit. Maar goed, de grote vraag is, Marco, wie haal jij er wel uit voor 20.000 euro?
4: Ik denk Georgina Verbaan.
1: Oh. Zal ik eens wat zeggen?
0: Zo.
1: Ik dacht dit net.
0: Nou.
1: 40 minuten geleden, toen ik hem hoorde.
0: Ja.
1: Dus het zou... Nou ja, goed, ja. Ik ben met je, Marco. Maar de grote vraag is, is het Georgina Verbaan voor 20.000 euro?
2: Het antwoord is... Fout.
0: Het antwoord is fout. Ja. Dat is even jammer.
1: Tot zover mijn puzzel vandaag. Ja. En die van jou ook, Marco.
0: Ach. Ja. Dank voor je bijdrage. Je duit in het zakje bij deze, zo weet Nederland dat, nou ja, zij het niet is. Als dank voor het meespelen krijg je van ons een reiskoffer van de Postcode Loterij.
4: Ja, super. Dankjewel.
2: De 538 Stemmenjacht. Meld je nu.

0: We hebben denk ik alle lengtes ooit langs zien komen in de app.
1: Ja, heel veel mensen die zeiden, ja, we zijn op zoek voor, zit er iemand te luisteren naar iemand die langer is dan 2 meter 10. Kom door een foto van David Beckham, die is opgedoken. Die was bij een basketbalwedstrijd kijken, die zat naast een van die spelers. En die gast was meer dan 2 meter 10. En dan lijkt David Beckham een soort dwerg,
0: ja,
1: bijna. Dus we zijn op zoek naar iemand die 538 zit te luisteren, die langer is dan 2 meter 10. En we hebben iemand gevonden. Marlon.
2: Hallo.
1: Hey.
2: Marlon.
1: Hallo.
2: Hi.
1: Laten we even beginnen
3: je
1: bij...
3: Je klinkt ook lang.
1: Ja. Ja.
0: Het is wel echt... Ik denk, lange mensen hebben ook... Ja, die hebben gewoon meer klankkas. Dus die klinken ook wat langer.
2: Het grappige is, toen ik net 14 was, dat was 2 meter 4. Toen had ik nog een piepstem. Dus dan trok ik mijn stem open. En had ik nog een piepstemmetje. Mensen schrokken dat er heel erg van.
0: Sorry, maar toen jij 14 was, was je 2 meter 4.
2: Ja, klopt.
0: Oh, hoe lang ben je nu?
2: 2 meter 15.
1: Ja, ik heb altijd zoveel vragen aan mensen die 2 meter 15 zijn. Want ik kan, zeg maar, dat is natuurlijk heel
0: specifiek. Iemand van 2 meter 15.
1: Ja. Ja. Bij mensen van 2 meter 14 heb ik die vragen niet. Maar bij 2,15 zeker wel. Nee, maar kijk, er zijn natuurlijk heel veel voordelen. Kan je een aantal van die voordelen noemen?
2: Ja, je kan alles zien. Je valt dat wel extreem op. Dat is, kan ook voordelen met zich meeleveren, maar ook nadelen. En ja, je kan overal bij. Dat is eigenlijk wat ik zo in 1, 2, 3 kan zeggen. En voor mijzelf is het gewoon een normaal iets. Zolang zij maar... Het heeft ook veel nadelen, zeker weten. Maar voor mijzelf meer voordelen. Als ik kijk wat ik in mijn leven doe. Ik heb professioneel gebasketbald enzovoort. Dus voor sporten is sport ook belangrijk.
0: Je krijgt ook gewoon een kaartje met jij moet basketbal. Dus, maar je kan niet streng zijn.
1: Voor dienstplicht is het eigenlijk. Als je langer bent dan 2 meter 10.
0: Dat jij dan vroeger bij je ouders had gezegd, hey, ik wil graag op volleybal. Ja,
1: nee. Die vliegen gaat niet op. Maar ik kan me wel voorstellen dat het bijvoorbeeld lastig is met kleding kopen. Of met bepaalde ruimtes die natuurlijk ingelicht zijn op mensen van 1,80 meter.
2: Ja, weet je wat het is? Ik kan wel kleding online bestellen, maar dan kan ik het altijd gelijk weer terugsturen. Het is echt, zeg maar, het zoeken naar de juiste maat. Dus ik laat al mijn kleding zelfs op maat maken.
1: Echt? Je laat je kleding op maat maken?
2: Ja, ik heb dezelfde kledingmaker als de Giant. Die ken je
1: zeker. Ja.
2: Ja. Oh, ik heb dezelfde kledingmaker, ook via hem gekregen. Dus,
0: eet je dan ook wel? Hij heeft ook zo'n merk voeding met allemaal eiwitten.
1: Ja, hij vreet een koe per dag op, doe jij dat ook?
2: Ja, maar ik ook. Al mijn eten bestel ik ook bij hem. Dus.
0: Ken je hem ook? Want ik denk dat moet ook een soort community worden van lange mensen op een gegeven moment.
2: We volgen elkaar ook op Instagram. Ik heb hem ook een keer echt ontmoet. Dus ja, enigszins weet daar wel wie ik ben.
1: Oh, wat goed. Maar hoe gaat dit met daten bijvoorbeeld? Ik kan me voorstellen dat je ergens binnenkomt dat iemand zegt, hey, wat, het apenlazer is geschikt.
2: Met daten zeg je?
1: Ja.
2: Ja, zeg maar, ik val zelf ook wel langere vrouwen, dus dus dat,
0: dat is ook wel gunstig.
2: Mij is wel vaak, als een vrouw 1,60 meter is, vind ik persoonlijk te klein voor mij. En het lijkt net mijn dochter naast mij, en dat hoef ik niet te hebben.
0: Ben ik nog één, dat is een beetje een persoonlijke vraag, maar als mannen heel klein zijn, dan kunnen ze een beetje, waarom zit je nou zo te kijken?
1: Nee, omdat ik gewoon wil vragen, als mannen dan zo lang zijn, zeg maar, is alles dan lang? Dat ik eigenlijk dat je dat wilde gaan vragen.
0: Dat wilde ik vragen, maar, oké. Okay. Ja,
1: is alles dan lang?
2: Alles is in verhouding. Okay, denk ik,
1: alles is in verhouding. Wat is je schoenmaat?
2: Schoenmaat is 50.
1: Nee. 50.
0: Ik wilde echt een oprechte vraag stellen. Ik wilde zeggen, kijk, als mannen heel klein zijn, dan kunnen ze daar wel onzeker van worden en zo. Het brengt heel lang zijn ook onzekerheid met zich mee? Of ben je gewoon altijd de baas van de kamer?
2: Nee. In het begin wel, vooral toen ik net 14 was en nog een piepstem had, was ik best wel onzeker over mijn link. Want je komt ergens binnen, iedereen kijkt je aan, iedereen spreekt je. Je hebt het aan iedere keer hetzelfde vraag, iedere keer dezelfde openingszin. Maar op een gegeven moment wen je er wel echt aan.
0: Ja.
2: Maar ja, momenteel ben ik vrij zelfverzekerd. Ik sport veel, ik ben goed op gewicht. En ik zie het zelf als een positief iets.
0: Fantastisch. Kunnen wij even een fotootje van je delen in de stories?
2: Jazeker.
0: Stuur ons even een fotootje op, zet hem eventjes op 538avondshow op Instagram in de stories. 538avondshow. En Marlon, dankjewel.
2: Ja, is goed. Moet ik dan nog wel posten? Of niet?
0: Ja.
2: Oké, dat is goed. Ga ik doen.

0: Miley Cyrus en End of the World bij 538. Zometeen, kip of ei. Doodsimpel spelletje spelen we normaal in de avondshow van 538. Je krijgt twee opties en de vraag is welk van de twee bestond eerder.
1: Met vandaag, wat was er eerder? Action of Primark? Je kan je antwoord insturen via de app van 538 of via 538.nl/kip of ei. Dan maak je kans op de 538 sokken. Dus kom maar door via de app van 538 of 538.nl/kip of ei. Wat was er eerder? Action of Primark?
0: Zometeen ook het nieuws van Iris. Wat heb je?
2: Waarom Olympisch kampioen Jorrit Bergsma niet meer mee wil doen op de massastart?
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
8: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
13: Oh nee, verzekering...
12: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
13: Oh, wil ik wel.
12: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
14: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
15: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
14: Oei, ik voel de bui al hangen.
15: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
14: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
16: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
17: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
18: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
19: Honor the craving.
20: Domino's.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Geen zorgen. Van Bruggen. Voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
8: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
9: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De problemen bij Albert Heijn komen inderdaad door een hack of een serieuze poging daartoe. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Het lijkt erop dat beveiligers van Albert Heijn verdacht veel buitenlandse activiteit zagen op de servers. En dus besloten ze om alles uit te schakelen om te voorkomen dat de hackers dieper de systemen binnendrongen. Er zijn geen klantgegevens gestolen. De burgemeester van Oldebroek noemt de diefstal van regenboogvlaggen in haar gemeente afschuwelijk en belachelijk. Ze roept inwoners op om aangifte te doen. In Oldebroek, in Gelderland, is dit jaar een conservatief college gekomen die het LHBTIQ+-beleid heeft teruggetrokken. Een regenboogvlag hijsen mag sindsdien ook niet meer. Het Spaanse koningspaar is in de Spaanse exclave Ceuta. Ze werden toegejuicht door inwoners. Het is een steunbetuiging aan de massale toestroom van migranten deze zomer. Ook herdenken ze de migranten die op zee om het leven kwamen. De reis is tegen het zerebeen van Marokko, dat Ceuta als bezet gebied beschouwt. En Olympisch schaatskampioenen Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud zijn niet blij met de nieuwe opzet van de massastart en overwegen het onderdeel over te slaan. Vanaf komend seizoen wordt het namelijk een afvalrace waarbij er om de ronde 2 rijders afvallen. Levensgevaarlijk vindt ook Jorrit Bergsma. Hij pakte dit jaar nog Olympisch goud op de massastart. Krijg je nog het weer? Vanaf vanavond wordt het droger. Vannacht is het rond de 10 graden. Morgen wordt een zonnige herfstdag met een graad of 18. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
10: Verkeer dan, 72 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. Eentje op de A2 tussen Maarsen en Den Bosch op de parallelbaan, 32 minuten. En op de A12 tussen Utrecht en Oberhausen voor 7 naar 34. A50 in de richting van Os bij Renkum, 38 minuten. En de flitsers, die check je in de Flitsmeister-app.
11: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
12: Geeft ruimte.
13: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl. Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: De 538 Stemmenjacht.
18: Dit is de stem uit koffer 7.
19: Vet.
18: Weet jij al wie het is?
17: Raad de stem uit koffer 7 en win

0: Primark. Nick.
1: Goedemiddag.
0: Hallo.
2: Goedemiddag.
1: Ben je
0: een budgetshopper? Ga je wel eens naar een van deze winkels?
1: Ja, tuurlijk gaan we wel. Ik denk dat we allemaal wel eens naar een van de winkels gaan, toch?
0: Ja?
2: Action. Zeg maar, daar haal ik dan wel eens koelvloeistof. En, dan ga ik met 6 tassen naar buiten. Dat is ongelooflijk.
0: Ja.
1: Ik denk dat iedereen hetzelfde. Ja.
2: Vaccinelichthouders, kandelaars, gastendoekjes.
0: Waar doen ze het van? Ik heb een tijd geleden heb ik een beveiligingscamera gekocht. Kan ik over de hele wereld kan ik thuis meekijken hoe de kat het doet. 17 euro.
2: Ja, hoe kan dat? Maar daar kan je
0: niet maar. Je hebt hem wel gehackt.
2: Wel bizar dat inderdaad ook de rest van de wereld bij jou mee kan kijken.
0: Ja, dat is.
1: Ik wil dat zeggen, die filmpjes hebben wij ook gezien.
2: Ja, precies. Nee. De grote middel van Bas.
0: Ja, precies. Nou, die zullen we nog wel even delen in de stories. 538 avondshow heten we op Instagram. Maar goed, de vraag is dus, wat was er eerder? Action of Primark? En wij duiken de geschiedenis in. Laten we dan eens starten met de Action. De winkel begon als discountwinkel in Enkhuizen. Wat ik overigens raar vind, want mijn Duitse leraar op school, die zei altijd dat het uit Duitsland kwam. En dat het eigenlijk de Aktion heet.
2: Ja, maar dat doen ze wel vaker, hè? Dat ze zeggen dat iets van
0: hun is. Het assortiment groeide uit tot duizenden producten voor huishouden, hobby, verzorging en decoratie. De winkel introduceert iedere week zo'n 150 nieuwe producten. Dat is toch zeker 12 euro per week. En dan de Primark, even naar door, begon als een kledingwinkel in Dublin. De winkelketen waar het verplicht is om met je hele familie naar binnen te gaan. Alles beet te pakken, van de rekken te scheuren en één grote bende te maken. En vervolgens met 16 tassen naar buiten te lopen. Lukt aardig. Overigens heet het in Ierland nog steeds Pennies.
2: Pennies.
0: Wel leuk. Zeg het maar, Nick. Wat was er eerder?
1: De Primark.
0: De Primark, niet de Aktion.
2: Dat dan niet.
1: Nee. Okay. Zeker niet.
2: Dit is de balans. Primark komt uit 1969 en Action uit 1993. Dus de Primark was eerder. Ja!
0: Lekker! Gefeliciteerd. 538 prijzenpakketje komt je kant op.
1: Wat leuk, dank jullie wel.

0: 5-3-8 hoorde Alex Warren en Emerald Eyes. Binnen nu en 30 seconden Will I Am, Britney Spears en Scream and Shout na een kort intermezzo.
1: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
2: Jan Smit is gebrouilleerd met zijn zus. Hoe noem je de zus van Jan Smit als ze een frisse adem heeft? Monique Smint.
1: Het antwoord is... nee.

0: bitch.
1: Will I Am, Britney Spears en Scream and Shout. Het is de middagshow Bas en Dylan en zometeen een nieuwe ronde stemmenjacht. We gaan het gewoon doen. Als jij weet te raden welke stem er in deze koffer zit, dan win je 20.000 euro. Dus ga even naar 538.nl of meld je aan via de app. Zometeen gloednieuwe ronde en ook het nieuwe... Will I Am, Britney Spears en Scream and Shout. Het is de middagshow Bas en Dylan.

0: 58 ochtendshow.
1: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
0: Wat een gezelligheid. Morgenochtend bij Radio 538.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: En, al lang last?
6: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
5: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
6: Ik heb geen idee.
7: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
8: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
9: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
10: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
11: Langer mee doen is goedkoper.
10: Zeker, kwaliteit rendeert.
12: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
9: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
13: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
14: Wie was er aan de beurt?
15: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
14: Hit it!

0: 18+. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
4: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar...
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
7: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
8: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
7: Oei, ik voel de bui al hangen.
8: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
7: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
9: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
10: Het 538 weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
11: Vanavond kan het gaan regenen in het oosten van het land. Voor de rest blijft het droog. Morgen laat de zon zich zien en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dan verkeer 87 vertragingen.

0: De drie grootste. Eentje op de A2 in de richting van Den Bosch op de parallelbaan. Dat is voor Everdingen 30 minuten. A9 in de richting van Diemen bij Amstelveen-Oost. 52 minuten door een ongeluk. En op de A12, dat is tussen Arnhem en Utrecht. Voor Grijzeoord, daar verlies je 32 minuten. En de flitsers in de Flitsmeister-app. Het is de middagshow, minuutje over 5:30 en het nieuws krijg je van Iris Schut.
1: Goedemiddag, de problemen bij Albert Heijn laten volgens premier Jetten nogmaals zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich goed weren tegen cyberonveiligheid. Hij is wel blij dat Albert Heijn zelf heeft ingegrepen en daardoor een groter incident heeft voorkomen. Toen beveiligers ineens veel buitenlandse activiteit zagen op de servers, hebben ze namelijk zelf direct alle systemen uitgeschakeld. Die worden nu weer opgestart. Techbedrijf Meta is niet van plan hun camerabrillen aan te passen of uit de winkels te halen. En daarom stappen Off-Limits en de Consumentenbond naar de rechter om een verbod te eisen. Volgens beide organisaties kan de bril gebruikt worden om mensen stiekem te filmen. En dat is wettelijk niet toegestaan.
0: Vraag me wel af waar je dan in hemelsnaam de grens gaat trekken. Zeg maar, vroeger moest je dit echt opzoeken. Had je van die websites waar je dan zo'n pen met een cameraatje kon kopen of een weet ik wat. Zeg maar, dan moest je echt bewust iets saboteren. Dit is wel iets wat je de hele dag op je gezicht hebt, dus het is gevaarlijk. Je kan inderdaad van alles filmen, maar waar trek je de grens? Ik bedoel, mensen die gewoon met hun telefoon in de trein tegenover je zitten, die kunnen ook gewoon, die kunnen je ook filmen.
1: Ja, zeker.
0: Dus het is, toch?
2: Ja, het is gewoon stiekem filmen.
0: En ik heb die angst niet per se dat mensen mij gaan zitten filmen, maar ik kan me voorstellen, ja, als je lekker met een jurkje aan in de trein zit en ze hangen er bijna uit, dat je, wil je niet op de
1: dat wil je niet, nee.
0: Nee.
1: De zeehondenopvang in Lauwersoog krijgt veel donaties binnen na het nieuws dat ze bijna failliet gaan. Het is vorig jaar verhuisd vanuit Pieterburen en heet sindsdien het Werelderfgoedcentrum Waddenzee. Maar ze hebben 2,8 miljoen euro nodig om open te kunnen blijven. Er is nu 1,5 ton binnengekomen via de eigen site en via een crowdfunding nog eens 30.000 euro. Shane Kluivert komt steeds dichter bij een officieel debuut in het hoofdelftal van FC Barcelona. Hij stond gisteren verrassend op het veld bij een training van Barcelona voor de Champions League wedstrijd tegen Galatasaray. Kluivert zal in Istanbul met Barcelona onder 19 in actie komen tegen het Galatasaray onder 19. Maar trainer Hansi Flick die heeft hem dus bij het grote elftal gehad om daar mee te laten trainen. En volgens experts zegt dat genoeg. Als Shane in de loop van het seizoen daadwerkelijk zijn debuut gaat maken, dan treedt hij in de voetsporen van zijn vader Patrick Kluivert.
0: Ja.
1: Die heeft natuurlijk heel veel wedstrijden gespeeld voor FC Barcelona.
2: Wat ik vooral bizar vind, kijk, tuurlijk, hij is nog jong. Hij is 19. Maar zeg maar, ik weet ook nog dat Shane Kluivert zeg maar echt 7 of 8 was.
1: Mini was.
2: Ja, echt.
1: Dat zijn
2: echt
1: kookfilmpjes.
2: Ja. De spruit van de familie. Spruitvert. Nee, wou ik zeggen, dat is niet nou, echt leuk woordgrap. De spruit van de familie Kluivert. En dan nu, zeg maar, staat hij bijna op het veld bij het grote. Ja,
1: is toch cool?
2: Soms moet je een grap eventjes inslikken.
0: Ja, volgens mij, ze zoeken nog schrijvers bij het team van Luma. Misschien kun je daar beginnen.
3: 5-3-8. Bas en Dylan.
0: Goed. Dankjewel, Iris, voor het nieuws. Zometeen DJ Snake en eerst.

0: Snakes, Justin Bieber en Let Me Love You.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Stel je toch voor, 20.000 euro op dat rekeningetje. Dat zou even lekker zijn. En dat kan met Stemmenjacht. Want als jij weet te raden welke stem er in koffer 7 zit, dan is dat geld voor jou, Denise.
2: Hi.
0: Hi. Hoi. Wat, zeg maar, wat is het doel van het geld?
2: Ik moet een nieuwe auto hebben, dus dat
3: komt
2: altijd al goed gepast.
3: Wow. Zit je precies goed, denk ik. Ja, een lekker autootje kan je ervan rijden, hoor.
0: Ik heb wel het idee dat jou het nog doet, aan de achtergrondgeluiden te horen.
2: Ja, ik sta een beetje in de file, dus hij doet het nog wel gelukkig.
0: Oké. Okay. Dat je dan gewoon in de file even zo 20.000 euro wint. Hé, hey, dat zou even lekker zijn. We zijn dus op zoek naar het antwoord op de vraag. Wie? Van wie is de stem? Van wie is deze stem?
4: Vet.
0: Ja, ja, ja. Denise, komt u maar.
2: Oh, man. Ik denk dat het Emma Wortelboer, Emma Heesters is.
0: Emma Heesters. Ja, maar je zei ook Wortelboer. Welke? Emma Heesters. We willen één antwoord.
2: Ja. Emma Heesters.
0: Emma Heesters. Oké, dan zetten wij Emma Heesters vast voor 20.000 euro. Is het Emma Heesters?

0: dankjewel voor het meedoen. Je krijgt van ons wel even een leuk presentje. Een reiskoffer van de Postcode Loterij als dank voor het meespelen. En ja, blijf het proberen.
1: Helemaal goed. Top, dankjewel.
0: Dankjewel.
2: 538 Stemmenjacht. Ah, cool.

0: Bakermat, I Love Life.
1: 538.
2: Bas en Dylan.
0: Jij hebt wat aan het cadeautje wat wij aan onze lieve vriendin van het nieuws, Eva Vloon, hebben gegeven. Het zit zo. Normaal hoor je ons, Bas en Dylan, aangenaam, iedere avond in de avondshow. En nou ja, onze nieuwslezer Eva, die is er altijd bij. Onze goede vriendin. En die is zwanger. En afgelopen vrijdag had ze haar laatste show voor de zwangerschapsverlof. En ja, dan moet je wat doen, weet je wel. Dan wil je wat doen. Dus we hebben een baby shower georganiseerd. En aan het eind van die baby shower hebben we ons cadeautje gegeven. Een cadeautje waar jij als luisteraar dus ook iets aan hebt. Luister even mee naar het moment dat we het gaven. De enige die jouw kindje straks kent, dat is jou, je lieve man. Jullie poezen.
3: Lulu en Veve.
0: Kunnen dit hele ding natuurlijk niet laten gebeuren. Hè? Dat het kindje ons niet kent. Dus we wilden iets maken wat jij mee naar huis kan nemen. En wat blijft bestaan. Dus ik geef eerst even deel 1.
3: Oh! Oh! Het is echt een hele mooie lijst. Met daarin een tekening van iemand die heeft onze poezen getekend.
0: Dit is namelijk niet zomaar een tekening. Dit is de cover van een serie luisterverhaaltjes. De avonturen van Lou en Vee. Zodat wij de verhaaltjes kunnen voorlezen. Voor het kindje.
3: Is dat echt zo?
0: Zullen we er dan gewoon even eentje doen op de radio?
4: Oh. Hey, kleine dromer. Stap in en ga mee. Want dit zijn de avonturen van Lou en Vee.
5: In een huisje in het midden van het land wonen twee katten. Lou en Vee.
3: Oh jongens, dan heb je toch je zin. Ik vind het gewoon heel erg lief en ik vind jullie heel erg lief en ik ga jullie zo erg missen.
6: Ja, dat was het verhaaltje overigens niet helemaal.
0: Nee, het verhaaltje duurt 10 minuten.
6: Kostte nog moeite gespaard en hem voor de gelegenheid eventjes eraf geknipt. Maar je kan het dus helemaal luisteren.
0: Ja, want dat is het leuke. Het is niet alleen maar voor Eva. Het gaat over de katten van Eva dus. Dus voor het kindje van Eva is het natuurlijk super. Die groeit dadelijk op en die hoort allemaal avonturen over de eigen katten. Maar ze zijn voor iedereen te beluisteren. Dus mocht je kleintjes hebben. Ze staan op Spotify en ze heten De Avonturen van Lou en Vee. Daar kun je ze vinden.

0: 538. You're the Maroon 5 en This Love. Zometeen krijg je het nieuws van Iris. Wat heb je?
1: Premier Jette hoopt dat bedrijven leren van de hek bij Albert Heijn.
2: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
4: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
3: Oei, ik voel de bui al hangen.
4: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
3: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
5: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
6: Onzekere energiemarkt?
7: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
6: Ik heb zoveel vragen.
8: Welk energiecontract is het beste?
9: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
12: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
13: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
17: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu?
18: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan.
19: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
18: Goed plan, Zonneplan.
20: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
21: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op

0: gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Iedere winter gebeurt er iets magisch in Alpe d'Huez. Tomorrowland Winter. De

0: Frankrijk. Ontdek meer op tomorrowlandwinter.com.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carpof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carpof, garage voor alle merken.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: Goedenavond, ik ben Iris Schut. De problemen bij Albert Heijn komen inderdaad door een hackpoging. Dat zeggen bronnen uit de beveiligingswereld tegen de NOS. Premier Jette zegt dat het toch maar eens laat zien hoe belangrijk het is om je als bedrijf goed te beveiligen.
8: Cyberveiligheid is een topprioriteit voor het kabinet. Dus we zullen dit ook met het bedrijfsleven en de diensten goed gaan evalueren om te kijken welke lessen kunnen we hieruit trekken en hoe kunnen we Nederland nog veiliger houden op online gebied.
7: Beveiligers van Albert Heijn grepen in toen ze verdacht veel activiteit zagen op de servers. Ze schakelden alles uit om te voorkomen dat de hackers dieper de systemen binnendrongen. Die worden inmiddels weer opgestart. Justitie heeft 6 jaar cel geëist tegen een man uit Nieuwegein in een van de grootste nepagentenzaken van ons land. De 23-jarige verdachte is betrokken bij tientallen zaken waarbij een nepagent een woning probeerde binnen te komen. 26 keer lukte dat en werden ook echt sieraden, geld en bankpassen gestolen. De Kallandbrug bij Rotterdam is weer open voor wegverkeer. De brug waar de N15 over gaat had sinds zondagavond last van een storing. De oorzaak is vandaag gevonden, maar dat maakt ProRail niet bekend. Die beheert de brug omdat het vroeger een spoorbrug was. En de zeehondenopvang die vroeger in Pieterburen zat dreigt failliet te gaan, maar er komen nu duizenden donaties binnen. Alleen al vanmiddag ruim 1,5 ton. Het centrum komt bijna 3 miljoen euro tekort om door te kunnen. Dat zegt de directeur tegen Hart van Nederland.
9: Ja, dat betekent dat de dieren die hulp nodig hebben vaak door menselijk toedoen, dat we die niet kunnen helpen. Alle hulp is welkom, zeker.
7: De opvang zit sinds 1,5 jaar in een nieuw gebouw in Lauwersoog, maar dat blijkt allemaal duurder dan gedacht. Krijg je nog wat weer? Vanaf vanavond wordt het droger. Vannacht is het rond de 10 graden. Morgen wordt een zonnige herfstdag met een graad of 18. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
10: Verkeer dan, 49 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. Eentje op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam bij Plaspoel Polder, 28 minuten. En op de A12 in de richting van Oberhausen voor Zevenaar, 24 minuten. A12 tussen Arnhem en Utrecht bij Grijsoord, 25 minuten. En de flitsers in de Flitsmeister app.
11: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
12: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
11: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
13: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
18: 538. De 538 stemmenjacht.
19: Dit is de stem uit koffer 7.
20: Vet.
19: Weet jij al wie het is?
18: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
19: Druk op de knop in de 538 app.
10: Het is 6 minuten over 6. Dit is de middagshow.
21: En zometeen Teddy Swims en Guilty.

0: 538, je hoorde Teddy Swims en Guilty. Misschien heb je wel meegekregen dat Breaking Bad acteur RJ Mitty gisteren op 34-jarige leeftijd is overleden. Volgens zijn woordvoerder heeft hij zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Dat is nieuws wat ons beiden raakte. We hebben allebei die serie Breaking Bad heel veel gezien.
1: Ja, dat raakt een beetje het gesprek op hier op de redactie ook over zelfdoding. Want ook in Nederland overlijden jaarlijks heel veel mensen door zelfdoding. Het waren er afgelopen jaar bijna 5 per dag. En gisteren lanceerde de Nederlandse spoorsector samen met 113 zelf. Zelfmoordpreventie, een bijzondere campagne met de naam Levens tot Stilstand. Aan de telefoon Leonie Bosselaar, adviseur suïcidepreventie bij de NS. Leonie, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Bij ons klikten die twee dingen toch even in ons hoofd. Omdat we dat nieuws over die acteur lazen en dus gisteren die nieuwe campagne. Voor de mensen die de campagne nog niet hebben gezien, wat is er precies te zien?
2: Ja, in de campagne willen we de impact die zelfdoding heeft bespreekbaar maken. Hè? Dus de impact op nabestaanden, op reizigers, maar ook vooral natuurlijk ook op collega's. Om op die manier ook mensen aan te moedigen het gesprek aan te gaan. Dat er hulp is, dat er hoop is, dat het helpt om over je gedachten te praten. Maar ook voor degene die het gesprek aangaat, daar ook goed naar kan luisteren en durft door te vragen en de juiste vragen durft te stellen.
1: Ik denk dat veel mensen niet rechtstreeks aan iemand durven te vragen of diegene aan zelfmoord denkt. Wat kan je doen om iemand te helpen eigenlijk?
2: Ja, dat is heel begrijpelijk. Hè? Dat is toch altijd een soort van ongemak. Als mens zijnde wil ik toch ook altijd met een oplossing komen. Dus als je vraagt aan iemand hoe gaat het met je en het gaat niet goed. Ja, dat is voor veel mensen kan dat een gevoel van ongemak geven. En dat je dus snel met een oplossing wil komen. Maar voor mensen die dit soort gedachten hebben, zit er vaak heel veel schaamte ook omheen. En het feit dat ze het al willen uiten, dat geeft al aan dat ze daar al een stap verder in zijn. En een veilige omgeving bieden door alleen al een luisterend oor te geven is al heel behulpzaam. En wat dan ook nog helpt is dat je ook doorvraagt om erachter te komen hoe heftig de crisis eigenlijk is.
1: Maar daarnaast zien we ook in de campagne, ik geloof 3 medewerkers die hun ervaringen vertellen. Wat horen jullie terug van medewerkers op het spoor die dit hebben meegemaakt?
2: Ja, het heeft natuurlijk echt enorme impact. He, dat kan zijn van dat ze er niet van kunnen slapen. Het kan ook zijn dat iemand meer hulp nodig heeft. Het kan zijn dat iemand daar zelf goed over kan praten. Dus ook wel weer gewoon aan het werk gaat. Dat zijn allerlei verschillende reacties. En het is niet alleen het omgaan met zelfdodingen. Maar we zien ook dat er best wel redelijk wat pogingen zijn. He, dus mensen die op het station en bij het spoor zijn die suïcidale gedachten hebben. Nou, collega's zijn opgeleid om signalen te herkennen en ook om het gesprek aan te gaan. En daarvan zeggen ze allemaal inderdaad van ga gewoon dat gesprek aan, omdat ze ook ervaringen hebben dat het wel een goede afloop heeft. Dus dat ze daadwerkelijk mensen ook kunnen redden.
0: Ik vind het een prachtige spot.
1: Ja, absoluut,
0: het is echt oprecht een hele mooie campagne. En ik hoop dat het mensen in ieder geval aanzet om te gaan praten met andere mensen als je er zelf last van hebt. En aan de andere kant, mensen wat vaker te laten vragen hoe het echt met je gaat. En ook echt even door te vragen. Leonie, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Mocht je er zelf mee te maken hebben, praat daarover. Het kan met 113 zelfmoordpreventie of via 113.nl. En dat nummer is 0800 0113.

538, het is de middagshow. You're the last frequencies, live it all. En binnen nu, en wat is het? Een minuutje of 20 spelen we een nieuwe ronde stemmenjacht. Je kan je aanmelden via 538.nl of in de app. En dan is er zometeen 20.000 euro. Het ligt gewoon op je te wachten. Aanmelden.

0: Ik zou het zelf ook zo leuk vinden. Als wij het een keer zijn. Die dan 20.000 euro weg mogen geven aan jou. Dat lijkt me gewoon leuk.
1: Oh, sorry. Ja, dit is denk ik het verschil tussen Bas en mij.
0: Wat?
1: Dat ik dacht dat je wilde gaan zeggen. Het zou ook lekker zijn als wij een keertje 20.000 euro zouden kunnen winnen. Maar het gaat jou echt om het weggeven.
0: Nee, het gaat mij dan echt om het weggeven.
1: Oh ja, jij bent een gever en ik ben een nemer. Zo zie je maar.
0: Dat is toch
1: één Jan.
0: Dat is toch leuk?
1: Ja.
0: Het is gewoon lachen om te doen. Een keer.
1: Nou, ja, zeker.
0: Het, het gebeurt altijd bij collega's. En nu zitten wij een keer op de plek van Frank. Ja, het zou zomaar gebeuren. Moet jij eens kijken. Ik hoop dat de haren goed zitten.
1: Over die haren.
0: Dan zit je vanavond in shownieuws.
1: Ik heb bijna dus geen shownieuws.
0: Dan moet je haar goed zitten. Zo meteen het nieuws van Iris. Wat heb je?
2: De Albert Heijn is weer aan het opstarten. En je hoort zo wat er allemaal weer doet en wat nog niet.
3: Na 6 uitzinnige winnaars van 538 Stemmenjacht.
4: Ja, oh, ik ben heel blij.
1: Zeker.
0: Het gebeurt altijd bij collega's. En nu zitten wij een keer op de plek van Frank. Ja, het zou zomaar gebeuren. Moet jij eens kijken. Ik hoop dat de haren goed zitten.
1: Dan
0: zit je vanavond in shownieuws.
1: Ik heb bijna dus geen shownieuws.
0: Dan moet je haar goed zitten. Zo meteen het nieuws.

0: Weet jij van wie de stem uit koffer 7 is? Dan win je 20.000 euro.
1: Druk op de knop in de 538-app.
0: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een

0: Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij ons eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
6: een duet.
5: Oh ja.
6: Ik ben ook zwanger.
5: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: ZZP. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Minuutje over 6:30, het weerbericht. Vanavond gaat het regenen in het oosten van het land. Voor de rest blijft het droog. En morgen laat de zon zich zien, wordt het 16 tot 18 graden. Dan het verkeer, 13 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. Eentje op de A12 tussen Arnhem en Utrecht bij Grijshoort, 22 minuten. Op de A27 in de richting van Gorkum bij Noorderloos, 40 minuten. Dat komt door een ongeluk. En eventjes kijken op de A325 richting Kleve bij Lent, 32 minuten. En de flitsers vind je in de Flitsmeister. Het is de middagshow en het nieuws krijg je van Iris Schut.
3: Goedenavond. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de systemen. De prijzen in de supermarkten kloppen weer, alleen de bonusprijzen nog niet. De bonuskaart die werkt ook weer, maar klanten kunnen nog geen gebruik maken van persoonlijke kortingen en spaaracties. Het geldt ook voor koopzegels en airmiles. Wanneer de bezorging van de boodschappen weer op gang komt, is nog niet duidelijk. Klantgegevens zouden in ieder geval niet zijn gestolen. Albert Heijn waarschuwt wel voor phishing. Criminelen kunnen zich namelijk voordoen als medewerkers en misbruik maken van deze situatie.
2: Oh, inderdaad, dat is de andere kant. Ik vind wel, moet ik zeggen, Albert Heijn pakt het in ieder geval aan de communicatiekant echt fantastisch.
3: Goed, hè?
2: Het is echt, want we hebben ook bedrijven gezien, ik zal even geen namen noemen, maar waar de hele bende in de fik stond en dat je het maar uit de bronnen moest halen, geen idee. En zij delen de hele dag door updates op Instagram, vragen op alle antwoorden.
4: Ja, maar gisteren stond de CEO van Ahold al voor de camera om uit te leggen wat er allemaal aan de hand is en wat ze hadden gedaan. En welke onderzoeken er nog liepen. En als ze er later op terug zouden komen. En dat hebben ze vandaag allemaal heel netjes gedaan. Dat is echt, echt
3: top. En ze hebben zelf goed ingegrepen. Hè? Ze hebben echt voorkomen dat het echt een grote datalek zou worden.
2: Ook
3: door
2: goed, inderdaad.
3: Zelf de systemen plat te leggen.
2: Echt, en echt dat is iets wat je heel veel geld kost. Want op de beurs gingen ze voor honderden miljoenen de min in. Maar goed, dat zal ongetwijfeld wel weer recht trekken.
3: Ja, vandaag is het weer iets gezegd.
2: Ja, natuurlijk. Maar ik vind wel, daar moet ik dan toch even een punt van maken. Ik vind toch al die Facebook-moeders. Ja, sorry. Kijk, mensen, ik snap dat het iets met je doet. Dat je niet de korting krijgt die je zou willen. Maar ze hebben allemaal methodes. Ze hebben gezegd, je kan later je geld terugkrijgen. En weet ik maar, dan zie ik mensen boos. Opdat ze dan eventjes de schuif lekker aan cadeaukaart van de postcode loterij even niet kunnen gebruiken. En dan wild. Jongens, zeg maar, wees blij dat ze op tijd hebben gehandeld. Dat er niet allemaal gegevens op straat liggen. Het is toch fantastisch dat ze er zo goed mee omgaan. Wat zit je nou te zeiken over je schuif lekker aan cadeaukaart. Dat komt toch later wel weer?
4: Nou ja, en veel appjes ook via de app van mensen die zeiden, mijn dochter of mijn zoon, die werkt bij de Albert Heijn, die is vakkenvullen, die wordt de hele dag gewoon de huid volgescholden.
2: Ja, wat
4: mensen,
2: is dat nou, joh? Maar gedraag je. Ik word echt boos als ik die reacties lees. Het zit echt te koken. Want, doe even normaal. Je snapt toch dat zo'n bedrijf gewoon dingen aan het fixen is.
3: Goed,
2: sorry.
3: We gaan verder, door. Jongens. Ja. Vanavond krijgt namelijk een voormalig bendelid in Amerikaanse straf te horen voor de moord op rapper Tupac in 1996. Dwayne Davis die krijgt in het uiterste geval levenslang zonder uitzicht op vervroegde vrijlating. Vanavond is er ook voetbal. De Nederlandse voetbalsters die spelen in Tilburg tegen Hongarije in de play-offs voor deelname aan het WK. De eerste wedstrijd werd het 8-0 voor Oranje. En PSV speelt in de Champions League tegen RB Leipzig. En dan nog een onderzoekje, namelijk het nationale koffie- en thee-onderzoek.
2: Oh.
3: Ja. Nederlanders die drinken gemiddeld 3,5 kopjes koffie per dag.
4: Nou, daar zit ik wel iets boven, denk ik.
2: Ja,
4: ik drink er al 3 of 4 voordat ik de deur uit ga, s'ochtends.
2: Maar is een dubbele espresso, is dat dan 2 kopjes?
3: Nee, dat is 1 kopje.
2: Ja?
4: Nee. Een dubbele dosis.
3: Ja, maar je drinkt toch, het zit in 1 kopje.
4: Ja, maar ja, goed. Ja, kijk, als ik een glas van 1 liter en ik drink 1 liter bier op. En ik zeg tegen de agent die me aanhoudt, agent, ik heb maar 1 biertje op.
2: Ja, die gaat dat toch niet op?
4: Nee, die vliegen gaat niet op, hoor, kan ik je vertellen.
3: Koffie is na kraanwater meest gedronken drank van Nederland. Maar liefst 78% van de Nederlanders drinkt minstens 1 keer koffie per week. En 62% drinkt het dagelijks. En we drinken wel iets minder dan vroeger, inmiddels.
2: Als in koffie?
3: Minder
2: of in
3: koffie.
2: Totaal, ja, precies. Ja soms, dat is verschrikkelijk. Maar dan bedenk ik me gewoon om 4 uur 's middags, ik heb vandaag alleen maar koffie op. Dat is echt erg.
4: Maar het is ook hier op het werk, het is ook geen alternatief. Zeg maar, het is alleen maar koffie en thee. Ja. Dus je kan ook niet anders dan koffie en thee drinken.
2: En kraanwater.
4: Ah, maar ja, ik drink geen kraanwater.
3: Maar hoeveel zitten jullie totaal dan, denk je, op nog?
4: Nou, ik denk dat ik vandaag, heb ik tijdens de show, 2, 3 bakjes koffie. Vanmorgen 3, 4 bakjes koffie. Dat is 7.
2: Oh. Dit is die sketch van...
4: Van Slijpschutters. Ja, ja, ja. Nee, ik denk dat ik vandaag toch al op 8, 9 bakjes koffie zit.
3: Nou ja, het voedingscentrum die adviseert om het te houden bij 5.
4: Oh, oké. Okay. Nou, dan moet ik flink terugvroegen.
2: En morgen nog een kans, deel. 5, 3, 8. Bas en Dylan. Zometeen een gloednieuwe ronde stemmenjacht. En eerst Chester.

0: 538, Temper City en Self Aware. Zullen we het doen?
1: Mag ik nog hopen, ja.
2: De 538 Stemmenjacht.
0: Hoi, hoi, hoi. Het is de laatste ronde voor vandaag. Morgenochtend gaan we weer verder. En dat zou kunnen zijn met koffer 7. Dat zou kunnen.
1: Dat zou kunnen.
0: Maar het zou ook kunnen zijn met koffer 8. Want momenteel hebben wij koffer 7 openstaan. En ja, het ding is, daar zit 20.000 euro in. En een heel klein stukje van een stem van een bekende Nederlander. De vraag is alleen, wie? Jan-Willem.
3: Ja, goedemiddag. Ja.
0: Hallo. Eventjes gewoon van 0 tot 10. Hoe groot acht jij de kans dat jij zo meteen 20.000 euro rijker bent?
3: Ja, ik denk natuurlijk een 10, maar dat gaan jullie straks bevestigen.
0: Ja, nou, wij
1: weten het ook niet.
0: Weten echt niks.
1: De jury die gaat het allemaal doen. Heel veel mensen denken dat wij dan ook op een knop drukken en dat het dan zo is. Maar er zit echt iemand hier in de regiekamer die zit op een knop ja of nee te drukken.
0: Waar is?
1: Hij zit
0: hartstikke goed mee te luisteren, hoor.
3: Ja. Goed.
1: 20.000 euro, dat staat on the roll, zeg maar. Wie denk jij dat er in de
0: kamer
1: is? Nee, eerst even luisteren naar de opgave. Dat is even beter.
0: Ja. Eventjes, ja, kom maar, hoor.
4: Vet.
0: Ik hoor een jonge vrouwenstem. Dat denk ik.
3: Ja.
0: Vet. Vet. Het is echt een beetje. Zeg maar,
1: Ik heb echt geen idee.
0: Ik voel een beetje zo BNN Vara hoek. Weet je wel, gewoon een jonge vrouw. Dat voel ik.
1: Ik dacht Georgina Verbaan, maar dat was het niet. Maar goed, het gaat helemaal niet om wat wij vinden. Wat denk jij, Jan-Willem, voor 20.000 euro?
3: Zal ik het maar zeggen dan? Ik denk dat het is Anne-Marie Lekker.
0: Oh ja! Dat zou echt goed kunnen. Dit is precies wat ik zeg. Een beetje zo. Een beetje die jonge vrouwen NPO-hoek. Ja, zij is een beetje activistische influencer. Heeft een hele leuke podcast met haar vader ook. Wel echt, ja. Echt leuk. Ze zat laatst in Dit Was Het Nieuws.
1: Oh,
0: ja.
3: Okay. Ja,
1: Anne-Marie Lekkerkerker voor 20.000 euro. We gaan luisteren.
2: Het antwoord is fout.
3: Jammer.
0: Ja, dat is jammer. Dit had best wel eens gekund. Maar ik denk dat deze denkrichting goed is. Denk het echt. Ja. Maar goed, daar heb jij nu niks aan. Als dank voor het meespelen krijg je van ons een reiskoffer van de Postcode Loterij.
3: Yes, bedankt.
0: En super. Ja, aan de rest van Nederland, mocht je het weten, meld je.
2: De 538 Stemmenjacht.
0: Dat kan via 538.nl of in de app. En morgenochtend dan spelen we verder voor 20.000 euro.

0: Nou, als dat geen goede trending tracks wordt zometeen, dan... jij zit lekker in de kies. Ik heb je nog nooit zo zien glimlachen, Julia.
1: Als ik eet, dan heb ik sowieso wel een glimlach op mijn gezicht. Maar je hebt hier een hele lekkere kantine bij Talpa.
2: Ja. Dan moet ik hem nog ontdekken.
3: Waar zit hij? <die? lacht>
2: Ik bid meestal na het eten.
1: Dit kan je echt niet zeggen. Die mensen doen super erg hun best. Dat zijn hele goede chef-koks. Die worden helemaal ingehuurd om lekker een diner te maken. En vandaag was het quiche met spinazie, geitenkaas, honing en zongedroogde tomaat.
0: Mooi. Dylan denkt, ik kies even wat anders.
2: Ik kies even wat anders. Ik kies voor thuis eten.
0: Oh. Ja, nee, ik vind het ook echt heel lekker. Meen ik echt. Maar goed, ik wilde gewoon even zeggen. Zometeen na 7 uur op de radio Julia. En volgens mij gaat het allemaal hartstikke leuk worden. Want de glimlach van de quiche, die krijg je niet meer van je gezicht. Zometeen de trending tracks.
1: Zeker. Het zijn er 3 tracks die te maken hebben met het nieuws van vandaag. En onder andere, dit was in het nieuws.
4: Ik denk dat de kostprijs 10 cent zal zijn. Of misschien 30 cent. Laten we aan de hoogkant gaan zitten.
1: Heb jij enig idee waar het over gaat? Laat het weten in de app van 538. Je hoort het zometeen.
0: Is het dan de bedoeling dat wij dan even raden ook?
1: Je mag best even raden, wat denk je?
0: De kostprijs van wat?
4: Ik denk dat de kostprijs 10 cent zal zijn. Of misschien 30 cent.
0: Iris, jij bent van het nieuws. Waar gaat het over?
1: Iris wist het al op de gang.

0: smaakt naar meer.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
0: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
3: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
4: Ik ook niet.
3: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
5: We kunnen door.
3: Direct door. Allianz Direct.
6: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
9: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Domino's.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
15: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl.
16: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Bij de Albert Heijn doen steeds meer systemen het weer na de hek. Zo kloppen veel prijzen in de supermarkten weer, alleen de bonusprijzen nog niet. Klanten kunnen de bonuskaart wel weer gebruiken, maar betalen met koopzegels kan nog niet. Het kabinet houdt de situatie ook in de gaten en er komen meer regels aan voor bedrijven, zegt de staatssecretaris.
17: Denk aan backup systemen, denk aan meer preventieve beveiliging om ervoor te voorkomen dat dit soort incidenten inderdaad niet steeds groter worden en ook niet steeds vaker plaatsvinden.
16: Er zouden geen klantgegevens zijn gestolen, maar toch waarschuwt de Albert Heijn voor phishingpogingen van hackers die misbruik willen maken van de situatie. Partijen in de provincie Groningen snappen dat de provinciebestuur geen geld meer wil steken in de zeehondenopvang. Er gingen al miljoenen subsidie naar de verhuizing van Pieterburen naar Lauwersoog, maar nu blijft de geldkraan dicht. Het zeehondencentrum dreigt failliet te gaan. Duizenden mensen hebben inmiddels geld gedoneerd. De Russische Gymfederatie is boos op Nederland omdat topturnsters geen visum hebben gekregen. Ze willen in Rotterdam meedoen aan het WK turnen vanaf zaterdag. Ze noemen het discriminatie en een doelbewuste uitschakeling in de strijd om medailles en kwalificatie voor de Olympische Spelen. En bezorgde omroepmedewerkers willen dat ons land zich toch terugtrekt uit het Songfestival. Een brief daarover aan de NPO is door 400 mensen ondertekend. Nadat AfroTros besloten had niet mee te doen, heeft de NPO zelf de organisatie op zich genomen. En dat zonder goed met andere omroepen te overleggen, zeggen ze. Krijg je nog wat weer? Vannacht is het droog en rond de 10 graden. Morgen wordt een zonnige herfstdag met een graad of 18. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Iris, dankjewel. Dan het verkeer door Flitsmeister met 3 vertragingen. Eentje op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Bij Culemborg 6 minuten. De A27 Utrecht richting Gorkum bij Noorderloos is een ongeval gebeurd. Daardoor 38 minuten vertraging. En de A325 Arnhem richting Kleve. Bij Lent ook nog 28 minuten vertraging. En de controles check je in de app van Flitsmeister.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Mis de hoogste

0: Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: 538 Stemmenjacht.
5: Dit is de stem uit koffer 7.
6: Vet.
5: Weet jij al wie het is?
4: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
5: Druk op de knop in de 538 app.
7: Julia van Rijen wel.
4: Trending tracks.
8: Ja, drie tracks die vandaag helemaal passen bij het nieuws. En we beginnen met goed nieuws voor alle Toto-fans. Want de band komt weer naar Nederland toe. Op zaterdag 3 juli treden ze op in het Stadspark in Groningen. Daarom nu op je radio. Toto, dit is Africa.

0: Elke dag om 7 uur hoor je 3 tracks die te maken hebben met de trending topics van vandaag. Je hoorde net trending track nummer 2. Suzanne en Freek, een pijnstiller. Afgelopen weekend de hoogste binnenkomer in de 538 top 50. Ja, de volgende trending track die heeft hiermee te maken.
1: Ik denk dat de kostprijs 10 cent zal zijn. Of misschien 30 cent. Laten we aan de hoogkant gaan zitten.
2: 538 trending tracks.
0: Ja, Bart kwam in de app van 538 met champignonnen. Ja, die zijn ook in prijs verlaagd, maar dat is niet het product waar dit nieuws over gaat. Onder andere Peter en Martijn hadden het goed geraden in de app. Door supermarktoorlog zijn stroopwafels ineens spotgoedkoop. Ja, stroopwafels worden namelijk als een soort lokkertje gebruikt. Supermarkten verdienen er namelijk nauwelijks iets aan. Maar hopen dat je voor die goedkope stroopwafels dan de winkel binnenkomt en vervolgens je hele boodschappenkar volgooit. Wat als ik voor mezelf spreek uitstekend goed werkt. Ja, maar goed, terwijl alles duurder wordt, blijven de stroopwafels dalen in prijs en komen ze zelfs onder de 35 cent uit. Een pak stroopwafels voor 35 cent. Dat is een goedkope kick, om het zomaar te noemen. En daarmee komen we uit bij trending track nummer 3 van vandaag. Cheap Trills, Sia en Shanapal, hoor je nu. Up with it.

0: gisteravond zaten we rond dit tijdstip nog te speculeren. Hè, van wie is het nou? Wie zou het nou zijn? En werd er uiteindelijk een hint gegeven door de stemmenjachtjury. Dat was een liedje van Nick en Simon, De Soldaat. En dat verwees naar het liedje van Mr. Polska en Ronnie Flex, Het Soldaatje. En dat was zijn allereerste succes. En vanmorgen wist luisteraar Floris te raden dat dit inderdaad een link moest zijn met Ronnie Flex.
1: Zeker.
2: Floris, wie denk jij dat er in koffer 6 zit?
3: Ik denk dat het Ronnie Flex is.
2: Is het Ronnie Flex? Het antwoord is... goed. Floris, je wint 15.000 euro.
3: Ja, wat mooi, super.
2: De 538 stemmenjacht.
0: Ja, dan kan je denken, hè, balen, die had ik ook, ik wist het ook. Nou, goed nieuws, er is een nieuwe koffer geopend. Koffer 7, een nieuwe stem, een nieuw bedrag. Met daarin niet 15, maar 20.000 euro. Aanmelden kan via 538.nl of via de knop in de 538-app. En vanaf morgenochtend spelen we dan weer verder met een nieuwe ronde van de 538 stemmenjacht.

Adele en Rolling in the Deep op Radio 538. Wat is een foutje waar jij achteraf, nou ja, juist wel blij mee bent? Misschien heb je ooit per ongeluk 2 pizza's besteld in plaats van 1. Nou, dat noem ik persoonlijk geen fout, maar een meevaller. Heerlijk. Douwe Bob die heeft dus ook ooit zo'n foutje gemaakt. Eentje die hij de rest van zijn leven en misschien wel met zich meedraagt. Nou, hoe dat precies zit, dat hoor je zo meteen.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
4: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen af vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei. Maak je huis mooier.
5: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
7: En, al lang last?
8: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
7: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
8: Ik heb geen idee.
9: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
10: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
9: Domino's. Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
11: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow!
16: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar

0: dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
5: 538, Julia van Rijndam.
6: Zometeen Eva Max, Kings and Queens komt eraan naar Martin.

aan mij op Radio 538 en Kings and Queens. Hey, wat is een foutje waar jij achteraf juist wel blij mee bent? Soms pakt iets wat helemaal niet de bedoeling was juist ineens verrassend goed uit, toch? Misschien heb je ooit per ongeluk de verkeerde broek besteld en dat blijkt uiteindelijk nu je lievelingsbroek te zijn. Of heb je ooit een keer een berichtje naar de verkeerde persoon gestuurd en is er uiteindelijk een hele leuke date uit ontstaan. Ik had laatst bijvoorbeeld per ongeluk mijn wekker een uur te vroeg gezet. Stond ik helemaal aangekleed, weet je wel, klaar om te vertrekken. Bleek ik nog een uur te hebben. Nou, ik kan je vertellen, zo ontspannen heb ik nog nooit ontbeten. Zeg maar, toen kwam ik er echt achter hoe lekker het moet zijn om een geordend persoon te zijn. Die dat gewoon altijd heeft. Gewoon tijd in de ochtend. Och. Nou goed, Douwe Bob die heeft dus ook zo'n foutje waar hij juist heel blij mee is. Hij heeft namelijk een tatoeage met een spelfout. Nou, als er iets is wat je liever niet verkeerd gespeld hebt op je lichaam, is het wel een tatoeage. Maar Douwe Bob die laat hem lekker zitten, want volgens hem laat die fout juist zien dat het leven niet perfect hoeft te zijn. Ja, en ergens heeft hij wel een punt, al zou ik die levensles persoonlijk liever op een post-it hebben staan dan voor de rest van mijn leven. Nou ja, op je arm. Jordouwe Bob nu op 538.

Kensington en Riddles op Radio 538. En zometeen hoor je het verhaal van een DJ die zomaar even hop 10.000 euro door de wc pleurde alsof het niks was. En je hoort deze track.

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
5: Goed plan, zonneplan.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
6: Hit it!

0: Plus.
1: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
2: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werken Nederland.
1: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
3: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor word ik snel geholpen.
4: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
11: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
12: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
11: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
13: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
14: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: 538 Nieuws.
16: 8 uur.
17: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Albert Heijn zwijgt nog over wat er nou precies met hun ICT-systeem is gebeurd. Er zouden geen klantgegevens gestolen zijn, maar toch waarschuwen ze voor phishingpogingen van hackers die misbruik willen maken van de situatie. Online boodschappen bestellen en bezorgingen kan niet. En klanten met koopzegels kunnen daar ook niet mee afrekenen. Wel blijft hun tegoed gewoon staan. De rechtbank in Den Haag heeft de TBS van Stanley A. met 2 jaar verlengd. De man stak in 2012 de 15-jarige Chimena dood en kreeg 7 jaar met dwangverpleging en TBS. Deskundigen zien nog steeds een ernstige stoornis en zijn bang dat de man in herhaling zal vallen. Ze denken ook dat hij zijn hele leven lang hulp en ondersteuning nodig zal blijven hebben. Om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen, vangt de gemeente Groningen vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen op. Het gaat om 100 bedden voor gezinnen met jonge kinderen voor wie in Ter Apel nu geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen. Vanuit de publieke omroep wordt geprotesteerd tegen de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival. Een openbare brief uit namens 400 medewerkers kritiek op deelname zolang Israël ook aan de liedjeswedstrijd meedoet. Er worden ook vraagtekens gezet over de besluitvorming binnen de NPO. Omroepdirecties zouden daar niet bij zijn betrokken en dat vinden de ondertekenaars onacceptabel. En dan nog het weer vanavond, vooral in het midden en oosten nog bewolkt met af en toe regen. Komende nacht is het droog, de temperatuur daalt naar 8 graden. Aan de kust blijft het nog even stevig doorwaaien. Morgen is het met 17 graden droog en zonnig. En dit was het nieuws op Radio 538.
0: Dan het verkeer door Flitsmeister met één vertraging op de A27. Utrecht richting Gorkum bij Noorderloos is een ongeval gebeurd. Daardoor 8 minuten vertraging. En de controles vind je in de app van Flitsmeister.
1: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
18: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
19: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
20: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
21: De 538 stemmenjacht.
22: Dit is de stem uit koffer 7.
23: Vet.
22: Weet jij al wie het is?
21: Raad de stem uit koffer 7 en win €20.000.
22: Druk op de knop in de 538-app.
24: Julia van Rijendam.
0: Zometeen de dancemash van Tiësto. Ook Stella Lefty komt eraan. Naomi, dit is Cheerleader.

0: van Rijndam.
1: Wat is het raarste wat jij ooit met eten of drinken hebt gedaan zonder het daadwerkelijk op te eten of te drinken? En dan bedoel ik niet dat je een banaan gebruikt om bananenboot te pakken. Nee, ik bedoel van die dingen waarvan je denkt, wie heeft dit ooit bedacht? Zeg maar, zo kun je met een citroen je badkamer schoonmaken. Helpt pindakaas om kauwgom uit je haar te halen. Werkt trouwens echt fantastisch. En schijnt mayonaise zelfs te helpen om stickers van spullen af te krijgen. Zelf heb ik tijdens een ontgroening van mijn studentenvereniging ooit van top tot tenen mezelf moeten insmeren met ketchup. Nou, ik kan je vertellen, ik heb nog nooit zo erg naar een douche verlangd. Waar ik vervolgens 4 weken lang op moest wachten. Mm-hmm. Ja, sindsdien hoef je bij mij ook echt niet meer aan te komen met ketchup. Echt een soort afkeer tegengekregen. Maar Chesto die heeft dus ook een bijzondere bestemming voor zijn eten en drinken gevonden. Die vroeg namelijk voor een show in Las Vegas om 2 flessen champagne. €5.000 per stuk. En dan denk je, oh, die gaat hij lekker opdrinken. Nee, die spuit ze leeg over het publiek heen. Ja, €10.000. Dan hoop ik toch wel echt dat je als bezoeker in ieder geval heel even je mond hebt opengehouden. Big Spender Chiesto hoor je nu op 538 met de Dance Mash. Dit is zijn nieuwste, Hard to Be Around.

0: David Guetta en Save Me The Night.
1: Vanmorgen in de 538 Ochtendshow.
0: Misschien wel een van de leukste televisieprogramma's wat er is. Expeditie Robinson. Ja, gisteren zijn de nieuwe kandidaten bekendgemaakt. En dan heb je altijd weer van die mensen die dan reageren met... Oh, waren de bekende Nederlanders op? Ik ken helemaal niemand. Dan denk ik ook, hou nou eens op. Het is toch hartstikke leuk voor die mensen die meedoen. En daarbij, dit jaar zit onder andere Maxime Meiland erbij. Nou, als iemand bekend is in Nederland, dan is zij het wel. Fantastisch mens. En de 538 Ochtendshow, die belde haar vanmorgen even op. Maar ook Florentien, die heeft namelijk zelf ook meegedaan vorig jaar aan Expeditie Robinson. Die deed een boekje open over haar deelname. Want zo'n deelname, ja, moet natuurlijk hartstikke geheim blijven. Maar hoeveel mensen wisten er destijds eigenlijk van dat zij op dat eiland zat?
2: Het blijft bijzonder hoe dat allemaal, hoe de gelederen gesloten blijven ook. Hè? Want het was helemaal niet uitgelekt dat zij die kant op is gegaan.
3: Nee, daar is iedereen heel stil over inderdaad. Ja, dat is ook niet leuk om te verraden, toch?
2: Nee.
3: En, het wordt...
4: Wie wist het allemaal bij jou in je omgeving?
3: Oh, mijn familie, mijn kinderen, mijn ouders.
2: De buren!
0: Morgenochtend om 6 uur zijn ze weer, de 538 Ochtendshow. Zometeen hoor je Rondé, Love of My Life. Naar de mannen van Flair. Dit is

0: 12 op Radio 538. En ik ben benieuwd of je me al kan herkennen aan echt de eerste minitoon. Oké, luister mee. Ja, kun je hem nog één keertje doen? Welke het is, hoor je zo meteen.
1: Na 6 uitzinnige winnaars van 538 Stemmenjacht.
2: Ja, oh, ik ben heel blij.
3: Oh my god!
1: Ja. En win al 15.000 euro.
3: Ja, ja.
4: Word jij deze week misschien wel nummer 7.
1: De 538 Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 7 is? Dan win je 20.000 euro.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
5: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Alleen vandaag nog.
6: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
9: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
10: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
14: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van

0: I'm loving it.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
2: Milner.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
4: Julia van Rijendam.
5: Zometeen Adela 1 in LA na Teddy.

0: Ja, dat was hem. De X Dance Mash uit 2012. Weld Styles, Niels Geuzenbroek en Year of Summer.
1: Ja, lekker hoor.
0: Ja, en zo is het. Zometeen meer lekkere muziek. Calvin Harris.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Metro Booming en The Weeknd en Creeping. Deze week hoor je in de 538-avondshow Jordi en Lien. En gisteren ging het over het zeehondencentrum Pieter Buren, die failliet dreigt te gaan. En hoor even hoe dat ging.
2: Ze hebben een bericht naar buiten gebracht waarin ze zeggen dat ze waarschijnlijk binnen 2 weken faillissement moeten aanvragen. Het reden daarvoor is het wegvallen van verwachte steun van gemeente het Hoogland en de provincie Groningen. Dat zou betekenen dat zeehonden in nood niet meer opgevangen kunnen worden en dat 40 mensen hun baan kwijtraken. En dat vind ik echt heel erg heftig.
1: Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En ook vooral, die 40 mensen zijn natuurlijk echt al erg. Maar al die zeehondjes die niet meer kunnen worden opgevangen, dat is echt verschrikkelijk. Ik zie het ook overal mijn socials voorbij komen. Ik zag Lies Sara en Julia Heepman volgens mij al van die crowdfundingen starten. Dus iedereen is er druk mee bezig. Maar zometeen, over een half uurtje, belt Jordi met Emmy van Zeehondencentrum Pieter Buren over hoe nu verder. Dus dat is zometeen. Veel plezier zometeen met Jordi en de avondshow. Dit is eerst nog Cat.

0: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
1: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
5: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien
5: uit.
7: Kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.

0: met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
3: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf 989 euro. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
4: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Semyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semyo.nl.
3: Semyo.
4: 9 uur. Goedenavond, ik ben Fieke Hamers. Albert Heijn is begonnen om de belangrijkste systemen als eerste op te starten. Dat zijn systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Dat zegt topvrouw van Albert Heijn in het programma Eva. Ze willen nog steeds niet zeggen of de supermarkt gehackt is. Albert Heijn noemt het nog steeds een cybersecurity incident. En wanneer de schappen weer helemaal vol zijn, is ook nog niet te zeggen. In het Duitse Nuremberg is een vliegtuig geland nadat er een melding kwam vanuit de cockpit dat het vliegtuig gekaapt zou zijn. 2 straaljagers werden er op de lucht in gestuurd, maar het bleek vals alarm te zijn. Volgens luchtvaartmaatschappij Corendon kwam de melding code 7500, dat dus kaping betekent, door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De Amerikaanse Cornell Universiteit schrapt alle evenementen van studentenverenigingen. De aanleiding is de vermeende groepsverkrachting 2 jaar geleden. Een studente heeft hierover een rechtszaak aangespannen. Volgens haar werd ze misleid over het onderzoek naar de zaak, dat al snel zou zijn stopgezet. De universiteit zegt nu de tijd te willen nemen om de cultuur binnen studentenkorpsen te onderzoeken. En de Europese privacywaakhond maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. De organisatie zegt dat mensen stiekem kunnen worden gefilmd of opgenomen. En er wordt nu geëist dat wanneer die bril opneemt, er bijvoorbeeld lampjes of geluiden komen. Ook in Nederland eisen organisaties via de rechter privacyregels rond de Meta-bril. En dan nog het weer in het oosten. Eerst nog af en toe motregen of regen. Vanavond vanuit het westen opklaringen en droog. En morgen ook veel zon en droog. En het wordt tussen de 17 en 7 graden.
5: Dankjewel, Fieke. Krijg de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen en flitsers. Check je in de Flitsmeister-app.
6: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel, 50% korting.
9: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
12: 538. De 538 stemmenjacht.
13: Dit is de stem uit koffer 7.
14: Vet.
13: Weet jij al wie het is?
12: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
13: Druk op de knop in de 538 app.
5: Een hele goede avond, de dinsdag editie van de 5 uur avondshow met Alia zometeen als

0: A liar. En try again. Hoor je op 538, 10 minuten over 9. Jordi hier op de plek van Bas en Dylan. De dinsdag in de komende twee weken is altijd even een andere dag dan de andere dagen. Want op dinsdag zit niet Lien naast mij. Nee, die is op dit moment druk met haar Twitch livestream, wat ze in het dagelijks leven doet. Nee, op dinsdag zit Fieke Hamers naast mij. Fieke, goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Ja, Fieke, jij bent dan ook nog eens wel wat meer journalistiek aangelegd dan Lien. Dus dat is soms ook wel eens lekker. Dus okay. Jij houdt ons de gedurende de komende drie uur ook een beetje af en toe op de hoogte van het nieuws. Dat is ook wel fijn.
1: Ja, dat is wel de bedoeling, ja.
0: En leuk dat je erbij bent. Gezellig.
1: Ja, vind ik ook.
0: Ja, vanavond natuurlijk weer een hoop op de planning. Tot 12 uur ben ik bij je hier met zometeen toch eventjes bellen met Pieter Buren. Ja, gisteren kwam gisteravond nog in het nieuws dat zij over twee weken waarschijnlijk hun faillissement moeten aanvragen. En dat willen we natuurlijk met z'n allen voorkomen. Er zijn heel veel acties in het leven geroepen en we willen even kijken hoe het er nu op dit moment voor staat met Pieter Buren. Maar

0: Shanna Spyro. En Great Expectation hoorde je in de 538-avondshow. Met zometeen even bellen met Piet de Buren. Over 2 weken vragen ze waarschijnlijk hun faillissement aan. Groot nieuws. Maar hoe staat het er inmiddels voor?
1: Start de dag met je vertrouwde 538-ochtendshow.
2: Met morgen rond 10:15.

0: Op zoek naar inspiratie voor je ramen?
1: Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
4: Goed plan, zonneplan.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
10: Kijk eens, schat. Hier is je thee.
11: Ah, heerlijk.
10: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
11: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
9: Zit vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
10: Kijk eens, schat. Hier is je thee.

0: gewoon vergoed door je zorgverzekering.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
9: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excelsiets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
10: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
8: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
13: 538 Jordi Warners.
14: Zometeen bellen we met Zeehondencentrum Pieter Buren. En eerst Jason Derulo.

0: Last week is this, Callum Scott en Where Are You Now, hoorde je op 538. Jordi en Fiek hier. Gisteravond heftig nieuws naar buiten over zeehondencentrum Pieterburen. De organisatie verkeert in grote financiële problemen en verwacht binnen 2 weken faillissement aan te moeten vragen. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen hebben laten weten geen verdere financiële steun te geven. En als het centrum moet sluiten, betekent dat niet alleen tientallen mensen die hun baan verliezen, maar ook de zeehonden die in nood straks mogelijk niet meer gered kunnen worden en worden opgevangen. We spreken daarover met Emmy, strandingcoördinator bij zeehondencentrum Pieterburen. Emmy, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En wat deed het nieuws met jou gisteravond?
1: Ja, nou, we kregen het nieuws gisterochtend als team te horen.
0: Ja.
1: Ja, en ja, we zijn er allemaal helemaal kapot van. We waren enorm geschrokken.
0: Hebben jullie dit zien aankomen, dat het ging gebeuren, of was het een totale verrassing?
1: Nou, we wisten wel dat wij financieel er niet heel goed voor stonden. Maar om op zo'n korte termijn te horen te krijgen dat de stekker eruit wordt getrokken en dat wij binnen 2 weken faillissement moeten aanvragen, nee, dat wisten we allemaal niet.
0: Nou, hadden wij het hier gisteravond op 538 ook over, Lien en ik. En dat ons dat echt aan het hart gaat. Want ja, als het om dieren gaat, dan gebeurt dat natuurlijk heel snel. Maar zeker met die zeehonden en zo. Ja, het is echt verschrikkelijk. Nu zag ik online wel heel veel berichten over. Jullie zijn recent verhuisd. En hoe zit dat dan? Want jullie zaten in Pieterburen, maar zitten nu in Lauwerzoog, toch?
1: Ja hoor, dat klopt. Ja, wij waren in Pieterburen eigenlijk ook al niet financieel gezond. Dat heeft ervoor gezorgd dat de gemeente eigenlijk daar ons niet in wilde steunen. Maar eigenlijk het verzoek deed om richting Lauwerzoog te gaan, om het verhaal breder te trekken, om meer onderzoek te kunnen faciliteren in een groter gebouw, om meer de Waddenzee op de voorgrond te zetten, omdat dat het thuisgebied is van de zeehond.
0: En hoe kan het dan dat dan dit nu alsnog zo fout gaat?
1: Ja, dat is zeker heel raar. We waren ook zeer verrast dat wij op korte termijn het horen kregen dat de stekker er werd uitgetrokken. Ik denk dat ze er geen heil meer in zagen. Kijk, wij zijn natuurlijk een non-profit bedrijf. We zijn geen winstgevende organisatie. Alleen op het moment dat je ergens nieuw start, ja, dan heb je wel een aanloopperiode nodig om in elk geval te kunnen laten zien dat je financieel viable bent.
0: Want wat gaat er nu? Dus over 2 weken gebeurt het eigenlijk het ergste wat nu is aangekondigd. Dan wordt het faillissement aangevraagd. Dan stopt het. Dan zijn heel veel mensen hun baan kwijt. Maar wat betekent dit voor de zeehonden straks?
1: Ja, dat is een prangende vraag inderdaad. We staan aan de vooravond van het nieuwe pupseizoen van de grijze zeehonden. Die worden binnen een maand geboren. Als we die niet meer kunnen helpen, dan zijn er natuurlijk nog 2 andere opvangcentra in Nederland. Alleen die zijn wat kleinschaliger. Ik weet niet of die in staat zijn om ons gebied ook op zich te nemen. Dus ja, ik ben bang dat we dan toch iedereen moeten vertellen dat we ze niet meer kunnen helpen. En dan is het maar de vraag hoe dat afloopt.
2: Hey Emmy, hoeveel geld hebben jullie nodig? Waar hebben we het over?
1: Ja, dat zijn verschillende bedragen. Als je het erover hebt dat wij het faillissement wat kunnen uitstellen, dan hebben we het over 3 ton. Als we alle schuldeisers moeten betalen, dan hebben we het al snel over 3 miljoen.
0: Weet je.
1: Ja, en als wij echt een financiële toekomst willen krijgen, ja, dan gaat het al snel richting de 15 miljoen.
0: 15 miljoen?
1: Ja. Dus het gaat echt om serieus geld.
0: Nou, zijn wij als mensheid, maar ook in Nederland, zijn we tot een hoop in staat. We hebben voor heel veel acties altijd al heel veel geld opgehaald. Maar dit zijn hele serieuze bedragen. Kijk, stel dat nou straks dan die 3 miljoen binnenkomt. Hè, dat is dat middenste bedrag. Wat dan? Wat gaat ervoor zorgen dat jullie kunnen blijven bestaan daarna?
1: Ja, dan zullen wij toch een jaarlijks bedrag ergens vandaan moeten zien te halen. Nogmaals, we zijn geen winstgevend bedrijf, maar we hebben wel de exploitatiekosten natuurlijk die enorm hoog zijn. Ik hoop gewoon enorm dat we daar.
0: Ik vind het zo bizar dat dit dan niet door de overheid meer betaald wordt. Het is misschien heel makkelijk gedacht, hè, van me. Ik bedoel, weten wat dat betreft ook eigenlijk te weinig over misschien. Maar je zou toch verwachten dat dit gewoon belangrijk is voor het dier en welzijn. Emmy, jij hebt waarschijnlijk net als ik heel veel GoFundMe's en donatiepagina's voorbij zien komen. Waar kunnen mensen het beste doneren? Waar kan dat?
1: Nou, op al onze social media sites staat een GoFundMe page. Ook op LinkedIn zijn we te vinden. En ik denk dat daar het geld het beste aankomt.
0: Ja, en dan als we het over jullie socials hebben, dan is het gewoon zeehondencentrum daar kun je het allemaal vinden, toch?
1: Ja,
0: zeehondencentrum.nl. Ja, nou, dan ga ik bij deze ook een duit in het zakje doen. Ik ga er dan gelijk naartoe, ga gelijk even wat overmaken. En dan duim ik voor jullie en duim ik voor de zeehonden dat het allemaal goed komt.
1: Fantastisch, dank jullie wel voor de aandacht.
0: Fijne avond nog, Emmy.
1: Dank je wel, jullie ook.

0: 538 Nauwhorn en This Town in de avondshow. Jordi hier op de plek van Bas en Dylan. En in Kip of Ei vragen we iedere avond welke van de twee opties was er eerder. Vandaag, wat was eerder? Kauwgom of lolly? Kauwgom of lolly, het is weer een lastige vraag vanavond. Denk je het antwoord te weten? Maak je kans op het 538 prijzenpakket. Stuur je antwoord in via de 538 app.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emulgel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
7: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
9: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
10: Uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
11: Let's go for more, some extra, Max.
10: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Wie doet de

0: In één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: Goedenavond, ik ben Fieke Hamers. Oud-bendelid Duane Davis heeft in Las Vegas 40 jaar cel gekregen voor de moord op rapper Tupac. Tupac werd in 1996 vermoord en er was nooit eerder iemand voor veroordeeld. De nu 63-jarige Duane Davis liep tegen de lamp nadat hij in zijn eigen memoires had opgeschreven dat hij in de witte Cadillac zat van waaruit Tupac werd neergeschoten. Asielzoekers die te lang moeten wachten op een besluit of ze mogen blijven of niet, kunnen geen dwangsom meer krijgen. Daar is de Eerste Kamer mee akkoord gegaan. Door enorme achterstanden worden veel asielverzoeken te laat behandeld. Tot september heeft immigratiedienst IND al 112 miljoen euro aan asielzoekers moeten betalen. Volgens asielminister Bart van den Brink werken dwangsommen niet als prikkel om de overheid sneller te laten werken, maar duurt een asielaanvraag er alleen maar langer door. De dieseldeal die de Amerikaanse president Trump met Russische president Poetin heeft gesloten, moet van tafel. Dat vindt premier Rob Jetten. Trump hoopt door zijn deal met Poetin, die hij met één telefoontje zou hebben geregeld, een lagere dieselprijs te regelen voor Amerikanen in aanloop naar de komende verkiezingen. Maar Rob Jetten zegt in de Tweede Kamer dat meer dieselinkopen in Rusland echt niet gaat leiden tot een kalmering van de internationale markt en een lagere prijs aan de pomp. De longoperatie van paus Leo XIV was een succes. De paus werd vandaag in een ziekenhuis in Rome geopereerd aan een knobbeltje in zijn long. Volgens het Vaticaan verliep de ingreep volgens plan en de verwachting is dat de paus ongeveer een week moet herstellen. En dan nog het weer. In het oosten nog af en toe motregen. Vanavond vanuit het westen opklaringen en droog. En ook morgen veel zon en droog. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het nieuws op 538.
1: Dankjewel, Fieke. Krijg een situatie op de weg op dit moment geen vertragingen. En voor de flitsers check je de Flitsmeister app.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
3: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.

0: 538 Stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 7.
2: Vet.
1: Weet jij al wie het is?
0: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
1: Druk op de knop in de 538 app.
3: Wat was er eerder? Kauwgom of de lolly? Laat het weten in Kip of Ei. Maak je kans op het 538 prijzenpakket.

0: Goedenavond.
1: Hey Jordi, goedenavond.
0: Hoe is jouw dinsdag tot nu toe?
1: Nou, ik heb 500 kilometer gereden omdat ik even naar Horst moest voor een kleine afspraak vandaag. Dus vanavond even lekker helemaal niks.
0: Jeetje, 500 kilometer, ja, dat is wel een flinke afstand. Ik denk wel dat als we nu vrachtwagenchauffeurs luisteren, die denken, och, wat stelt hij zich aan. Maar ik geef je groot gelijk, kom maar zo.
1: Ja, nou ja, ik rijd op het moment bijna iedere dag zoveel, dus
0: Nou Marcel, dan kom eventjes tot rust met kip of ei. Zometeen ga ik jou vragen welke van de twee er eerder was. Laten we eventjes beginnen met kauwgom, het snoepje dat opvallend lang meegaat zonder kleiner te worden. De Amerikaanse John Curtis maakte de eerste commerciële kauwgom van sparrenhars. De Maya's en de Azteken gebruikten al eeuwenlang natuurlijke boomhars als kauwmiddel. Grappig genoeg werd de eerste kauwgomfabriek opgericht door iemand die oorspronkelijk zeep verkocht. En dan de Holly, snoepje waarbij iemand ooit bedacht dat het stokje best wel handig was. De Amerikaan George Smith begon met de productie van moderne Hollies in Connecticut. Snoepgoed op stokjes bestond al langer, maar Smith maakte er een herkenbaar product van. Hij noemde zijn snoepgoed Lollipop, na een renpaard. En registreerde die naam later officieel. Nou, Marcel, wat denk je? Welke was er eerder, de Lolly of de kauwgom?
1: Nou, zeker weten de kauwgom.
0: Zeker weten de kauwgom. De kauwgom komt uit 1848. En de Lolly uit 1725.
1: Dat nee. Klopt niet met wat jij nu zegt.
0: Nee, dat klopt. Het komt inderdaad uit 1908, dus je had hartstikke geloed. Even kijken of je
1: zegt. Even kijken. Ja. Dus dan ga je terug naar de 12e, 13e eeuw.
0: Oh, we hebben een kenner aan de telefoon, nog echt.
1: Ik ben inmiddels een oude lul, hè. Ik ben 60.
0: Het zijn niet mijn woorden. Marcel,
1: nee, niet voor mij.
0: Fijne avond. Dan op tijd gaan slapen, hè, als je zo oud bent.
1: Ja, nou, dat zal wel even meevallen.

0: Armin van Buuren, Sam Gray en Dream a Little Dream op 538 in de avondshow. Jordi en Fieke hier. En Fieke heeft zometeen nieuws.
1: Zeker. Ja, hoe gezond zijn jouw koffiegewoontes? Voedingscentrum heeft daar antwoord op.
0: Ja, en ik denk dat je dat zal verbazen op een hele positieve manier.
2: Na 6 uitzinnige winnaars van 538 Stemmenjacht.
3: Ja, oh, ik ben heel blij.
4: Oh my god.
2: Je wint al 15.000 euro.
5: Word jij deze week misschien wel nummer 7.
2: De 538 Stemmenjacht. Weet jij van wie de stem uit koffer 7 is? Dan win je 20.000 euro.
5: Druk op de knop in de 538-app.
2: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar, zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
14: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Meer weten? Download onze brochure op Plameco.nl. Daar kijk je van op.
15: Spaarders. Je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp.
15: Ontdek het die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%.

0: zoveel vragen.
1: Welk energiecontract is het beste?
2: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
6: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Relaxed?
8: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
12: Dat klinkt een stuk minder awkward.
11: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
13: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder. Simpel.
15: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
16: Let's go for more from Extra Max.
15: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
17: 538 Jordi Warners.
18: Ed Sheeran, Shape of You, hoor je na another.

0: Shape of You.
1: Ed Sheeran, Shape of You, hoorde je op 538.
2: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over je gezondheid.
3: Ja, want hoe gezond zijn jouw koffiegewoontes? Ik vroeg het net. Dat heeft het voedingscentrum uitgezocht. Na kraanwater is het de meest gedronken drank in ons land, koffie. We drinken gemiddeld 3,5 kopje koffie per dag. En volgens het voedingscentrum kun je naast 3 kopjes zwarte thee, waar ook cafeïne in zit, prima 5 kopjes koffie drinken.
1: Oh.
3: En dan gaat het wel om kopjes van 125 milliliter. Dus niet van die enorme thermoskans die je vaak ziet.
1: Ja.
3: Het maakt uit of je, hoe je je koffie zet. Het is het gezondst om het met een filter of een pet of in een koffieautomaat te doen. Als je bijvoorbeeld met zo'n percolator of een cafetière, dan krijg je allerlei bepaalde koffievetstoffen binnen en waardoor je cholesterol uiteindelijk omhoog gaat.
1: Ik denk ook dat, als ik dat zo hoor, dat er zullen weinig mensen zijn die met zo'n ding koffie maken waarschijnlijk. Maar ik heb ook een feitje over koffie.
3: Nou.
1: Nu je daar zo over begint. Eigenlijk als je koffie hebt en er zit zo'n grote crema laag op. Die crema laag, dat zijn eigenlijk de gifstoffen van de koffiebonen. En heel veel mensen zien dat als luxe koffie, zeg maar. Zo'n echt een flinke crema laag. Maar dat is eigenlijk is dat helemaal niet zo heel goed.
3: Nou, filterkoffie is echt oprecht gezonder.
1: Ja, daar zit dus ook niet zo'n crema laag op. Nee, meestal.
3: En koffie droogt niet uit. Dat is een misverstand. 44% van Nederlanders denkt dat koffie uitdroogt. Is dus niet zo. Het kan er wel voor zorgen dat je sneller moet plassen. Maar het draagt ook bij aan je vochtinname. Want je drinkt gewoon vocht in een kopje koffie. Dus je hoeft niet extra water te gaan drinken als je veel koffie drinkt. En voor het slapen gaan koffie drinken, er is niet één wetmatigheid voor of je dat nou wel of niet moet doen en hoe laat je daar nou mee moet stoppen. Dat verschilt gewoon heel erg per persoon of je daar last van hebt.
1: Ja, jij hebt net een kopje koffie genomen, Fieke. Ik heb hem even afgeslagen omdat ik daar toch, denk ik, voor mijn gevoel wat gevoeliger voor ben. En dan zo meteen niet lekker slaap.
3: Ja, als je mij nu nog een dubbele espresso geeft, dan slaap ik prima straks. Maar goed, ik drink misschien ook iets meer koffie dan gemiddeld.
1: Kijk, nu gaat er een luikje in mijn brein open. Ik ben echt een grote koffienerd. Ik heb ook thuis zo'n hele ingewikkelde koffiemachine, weet je wel. Die barista's en zo ook in koffiecafés gebruiken.
3: Heerlijk.
1: En ik heb voor mijzelf, heb ik dus helemaal berekend wat ik op een dag binnen mag krijgen, zeg maar, als het gaat om koffie. En dan heeft dat met name met die cafeïne te maken. Volgens het gezondheidscentrum, dus dat hou ik dan aan, hè, mag je zo'n 400 milligram cafeïne per dag. Dat zou dan gezond zijn, niet schadelijk.
3: Ja.
1: Dus ik drink op een dag zelf 2 dubbele espresso's. Dat is, als het goed is, 120 milligram per kopje. En dan drink ik nog 1 Monster Zero. Dat is een energy drankje. Meestal voor het sporten doe ik dat. Er zit geen suiker in, maar wel gewoon zoetstoffen en cafeïne. En er zit dan 150 miljoen. Dan blijf ik onder die 400 zitten, zeg maar, iedere dag. Zo reken ik dat helemaal uit.
3: Nou, dat klinkt heel verstandig.
1: Ja, ja,
3: je kan ook gewoon een klein kopjes tellen.
1: Ja, dat kan ook. Nou, dankjewel, Fieke. Voor deze informatie. Het is 538, het is de avondshow met Katy Perry en Dark Horse zometeen. En eerst Somber, My Body Isn't Ready.

0: 58 hadden we Maxime, ik wil dat je liegt. Zometeen de quiz over vandaag. Iedere avond maak je kans op 100 euro. Hoe geef je op? Nou, pak even de 538-app erbij. En geef antwoord op de kwalificatievraag. Daar komt-ie. Formule 1 heeft een toekomstige race in Rwanda aangekondigd. Op welk continent ligt Rwanda? Dus, op welk continent ligt Rwanda? Stuur je antwoord via de 538-app. Maak je zo maar de kans op 100 euro.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
5: Geeft ruimte.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
9: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
13: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
20: Hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
21: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
22: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
23: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
24: Wow!
23: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
25: Goedenavond, ik ben Fieke Hamers. Immigratiedienst IND is blij dat asielzoekers die te lang moeten wachten over een besluit over of ze mogen blijven, geen dwangsommen meer kunnen aanvragen. De Eerste Kamer ging vandaag akkoord met een voorstel van asielminister Van den Brink om daarmee te stoppen. Dwangsommen werden ooit ingevoerd om de IND sneller te laten beslissen, maar in de praktijk leveren ze alleen maar extra werkdruk en hoge kosten op, zegt de IND. De knobbel die bij paus Leo XIV in zijn long is ontdekt, is kwaadaardig. Dat meldt het Vaticaan. De paus is vandaag aan zijn long geopereerd en het is goed gegaan. Er is een deel van zijn rechterlong verwijderd. Het Vaticaan denkt dat de paus een week nodig heeft om te herstellen. In een kantoor van het bedrijf achter ChatGPT is een opnameapparaat ontdekt dat er was verstopt. Er werd ontdekt dat een medewerker dat apparaat enkele dagen eerder had geplaatst. Die medewerker is ontslagen, gearresteerd en de zaak is overgedragen aan de FBI. Er zijn geen aanwijzingen dat de medewerker klantgegevens heeft buitgemaakt. En in de tweede speelronde van de competitiefase van de Champions League is PSV onderuit gegaan tegen RB Leipzig. Het werd 1-0 in Leipzig. De Oranje Leeuwinnen hebben zich geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK voetbal volgend jaar. Nadat ze afgelopen vrijdag al met 8-0 wonnen van Hongarije, werd de return vanavond in Tilburg opnieuw een makkelijke zege met 3-0. En dan nog het weer. Komende nacht koelt het af naar een graad of 8. Het kan plaatselijk mistig zijn. Morgen veel zon en droog en het wordt maximaal 17 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Dankjewel, Fieke. Krijg je de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen, wel flitsers. En die vind je in de Flitsmeister-app.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
26: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
27: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
28: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
27: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
29: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
30: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
29: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
30: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
31: De 538 stemmenjacht.
32: Dit is de stem uit koffer 7.
33: Vet.
32: Weet jij al wie het is?
31: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.

0: Limp Bizkit, Behind Blue Eyes.
1: Bas en Dylan presenteren...
2: De Quiz over vandaag.
0: Nou, Jordi en Fieke hier op de plek van Bas en Dylan. Jesse, goedenavond.
3: Goedenavond, Jordi.
0: Goedenavond. Zo, jij klinkt alsof je er zin in hebt en scherp bent.
3: Ja, dat ben ik.
0: Dat is fijn, zeg. En hoe kan dat, Jesse, dat je nog zo scherp bent om 11:15 ongeveer?
3: Ja, net klaar met mijn werk, onderweg naar huis. Nu op de vluchtstrook, dus...
0: Oh nee, kijk uit, Jesse.
3: Netjes met de lampjes aan.
0: Ja, nou oké, dan gaan we het snel spelen en hopen dat alles veilig verloopt, Jesse. Oké. Ben je er klaar voor? 90 seconden de tijd, zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden. Gisteren had Daphne er 5 goed. Nou, daar kun je makkelijk overheen, Jesse. Ja, en als je daar blijft staan tot en met donderdag, dan ga je er vandoor met 100 euro. Wat is jouw paswoord?
3: Appel,
0: dan gaan we bij deze beginnen. Tussen Arnhem en Utrecht rijden vanwege werkzaamheden tijdelijk geen treinen. Hoe heet de medewerker die in de trein je kaartje controleert?
3: Conducteur.
4: Door de storing bij Albert Heijn gaan mensen naar andere supermarkten. Noem een andere supermarkt.
3: Jumbo.
0: Varkens in Nood heeft een rechtszaak gewonnen over het afknippen van varkensstaten. Hoe heet een jong varken?
3: Wiggetje.
4: In Groningen worden veel bomen getroffen door een boomziekte. In welk seizoen verliezen de meeste loofbomen hun bladeren?
3: Herfst.
0: Vandaag is bekendgemaakt dat de grens voor de nationale hypotheekgarantie omhoog gaat. Waarvoor sluit je meestal een hypotheek af?
3: Kopen van huis.
4: Jentel en de Boer hebben een cabaretprijs gewonnen. Wat probeert een cabaretier het publiek vooral te laten doen?
3: Lachen.
0: Pek Zwolle heeft zijn trainer ontslagen. Hoe heet bij de voetbal degene die op het veld de wedstrijd leidt?
3: Strijdrechter.
4: Harry Lafrijzen bereidt zich voor op het WK baanwielrennen. Wat dragen wielrenners op hun hoofd voor bescherming?
3: Helmpje.
0: Wielrenner Filippo Ganna stapt over naar Lidl Trek. Hoeveel wielen heeft een gewone racefiets?
3: 2.
4: Nigel de Jong blijft langer directeur bij voetbalbond KNVB. Hoeveel minuten duurt 1/2 van een gewone voetbalwedstrijd? 1/2.
3: Nee, 45, sorry.
0: De Nederlandse voetbalsters willen meer supporters naar stadions trekken. Welke kleur heeft het oranje Nederlands elftal? Ja.
3: Oranje.
4: Bokser Willy Kyakonye verloor op het Ben Bril Memorial. Hoe heet de ruimte met touwen eromheen waarin boksers vechten?
3: Een ring.
0: Apple houdt vandaag een evenement over nieuwe producten voor in huis. Hoe heet de smartphone van Apple?
3: iPhone.
0: Nou.
4: Ja, we waren er al, toch, of niet?
0: Ja, we zijn er zeker. Dat was de laatste. Ewan, ja, streng toch rechtvaardig, jurylid. Zeg het maar.
5: Jij hebt 13 vragen goed.
0: Ja! Nou, Jesse, dat is echt een monsterscore, hoor, voor de quiz over vandaag. Dat is echt waanzinnig.
3: Nou, top.
0: Dat heb je heel lekker gedaan. Dat betekent dat je nu bovenaan het B-klassement staat. 100 euro kan voor jou zijn donderdag, als niemand daar overheen gaat.
3: Nou, laten we het hopen.
0: Ja,
3: hè?
0: Toch? Ik hoop met je mee. En het prijzenpakket komt sowieso jouw kant op. Fijne avond, Jesse.
3: Dankjewel, fijne uitzending.

0: Flag hoorde je op 538. Jordi en Fieke hier in de avondshow op de plek van Bas en Dylan. En Fieke zometeen ook weer met nieuws.
1: Jazeker, want ik heb slecht nieuws als je personeelskorting krijgt nu. Want die gaat misschien verdwijnen.
0: Oh jee, dat zometeen.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geldt alleen vandaag nog.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.

0: TNL bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia.

0: zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
4: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
5: Oh nee, verzekering...
4: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
5: Oh, wil ik wel.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Hey joh, hij is weer terug.
6: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
5: Nee, het wiel van Fortuin. Bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.

0: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
1: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie olifant.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: 538 Jordi Warners.
6: Better Someone to You. Hoor je naar de Balsa Harines Magnetic.

0: and Someone to You. Jordi en Fieke hier op de plek van Bas en Dylan met 538 Avondshow.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over geld.
2: Ja, zit je achter de kassa, ben je kapper of werk je in de horeca of in een kledingwinkel, heb ik slecht nieuws voor jouw portemonnee, want personeelskorting gaat misschien verdwijnen. Bedrijven die producten of diensten aan consumenten verkopen, die geven vaak personeelskorting als een arbeidsvoorwaarde. Of even een extraatje voor het personeel.
0: Oh, dus dat jij in de winkel waar je werkt iets kan kopen met korting?
2: Ja, of als jij in de supermarkt werkt, dat je dan met korting daar je boodschap kan doen.
0: En waarom is dat?
2: Om het aantrekkelijker te maken als jij daar werkt.
0: Nee, dat snap ik, maar ik bedoel, waarom halen ze het eraf?
2: Nou ja, waarom? Nou ja, goed, de overheid moet natuurlijk aan alle kanten bezuinigen. Het werkt nu zo, er is een werkkostenregeling voor werkgevers. En daar zit nu een vrijstelling in. En daardoor is die personeelskorting belastingvrij voor die bedrijven. Maar dat gaat dus veranderen. En vanaf volgend jaar valt die personeelskorting onder een ander deel van die werkkosten van die werkgever. En werkgevers die zeggen, ja, maar dat gaat al op. Dat gaat naar teamuitjes en borrels en kerstpakketten.
0: Ja.
2: We hebben zo'n belastingvrijstelling echt nodig. Maar goed, dat gaat dus veranderen.
0: Vanaf wanneer? Sorry?
2: Ja, 1 januari 2022.
0: Okay, ja.
2: En brancheorganisaties die zeggen, ja, een miljoen mensen in Nederland, die maken daar nu heel graag gebruik van. En ze hebben een petitie gestart om die personeelskorting te behouden. Die is ruim 16.000 keer ondertekend.
0: Nou, ik vond het ook altijd zo gek dat je... Ik heb een maand, dat was ik precies mijn proefmaand, bij de McDonald's gewerkt vroeger. En dan was je eigenlijk blij dat je moest betalen voor het eten bij de McDonald's. Want anders dan vrat je dat natuurlijk iedere pauze. Maar je moest wel gewoon betalen. Je krijgt dan wel korting daarvoor. Maar ik heb later ook pas geleerd bijvoorbeeld dat wij hebben hier bij 538 hebben lunch dan beneden. Ja. En dat kun je ook niet zomaar pakken. Dat is bij eigenlijk alle bedrijven is het zo. Dan moet je minimaal, volgens mij, wat is het nu? 4 euro of 3,95 of zo moet je daarvoor betalen. Omdat dat dan het minimale is wat de Belastingdienst wil dat jij betaalt aan je lunch, zeg maar.
2: Ja. Dat zit dan weer allemaal onder bepaalde regels. En dan krijg je belastingprijzen en dan weer werkkosten. Want je kan het niet zomaar aan je werknemers geven. Want dan is het een soort verkapt loon.
0: Ja.
2: Dus, nou, ons belastingssysteem is natuurlijk allemaal heel ingewikkeld. Goed, het is niet...
0: Het is niet ingewikkeld hoor. Voor de Belastingdienst is het heel simpel. Kom maar hier met je geld.
2: Het was het niet makkelijker, maar wel leuker. Oh nee, andersom.
0: Ja, zoiets denk ik. Oké, bedankt. Ja, het is niet echt positief nieuws, Fieke. Dan moeten we toch misschien een keer...
2: Ja,
0: positiever.
2: Ja, sorry.
0: Fieke, dankjewel. Hier is Accent. En

0: Taylor Swift en Patient Zero hoorde je op 538. Fieke, wat ontzettend gezellig dat je hier wilde zijn vanavond.
1: Nou, vond ik ook, dankjewel.
0: Dankjewel. Morgenavond dan zit ik hier weer samen met Lien. Maar ik hoef je ook niet lang te missen, want volgende week dinsdag dan ben je er weer gezellig bij.
1: Volgende week doe ik het gewoon weer.
0: Toch? Ik wens jou als 538-luisteraar op dit moment een hele, hele, hele fijne nacht. En onthou, hè, morgen vroeg gaan we weer verder met die koffer van 20.000 euro. Aanmelden voor

0: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
1: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
0: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Live happy.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Frankrijk. Ontdek meer op tomorrowlandwinter.com.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt. Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze Simonie met 30.000 MB, normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Let op, geld lenen kost geld.
5: 538 Nieuws.
6: 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Asielzoekers die te lang moeten wachten op een besluit over of ze mogen blijven of niet, kunnen geen dwangsom meer krijgen. Daar is de Eerste Kamer mee akkoord gegaan. Door enorme achterstanden worden veel asielverzoeken te laat behandeld. Tot september heeft immigratiedienst IND al 112 miljoen euro aan asielzoekers moeten betalen. Volgens asielminister Bart van den Brink werken dwangsommen niet als prikkel om de overheid sneller te laten werken, maar duurt een asielaanvraag er alleen maar langer door. De knobbel die bij paus Leo XIV in zijn long is ontdekt, is kwaadaardig. Dat meldt het Vaticaan. Vandaag is hij geopereerd en dat ging goed. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. Ze verwachten dat de paus ongeveer een week nodig heeft om te herstellen. Dwayne Davis, het oud-bendelid dat terecht staat voor de moord op rapper Tupac Shakur, heeft 40 jaar cel tot levenslang van de rechter gekregen. Tupac werd in 1996 doodgeschoten vanuit een auto die naast zijn auto stopte. Ze denken niet dat dit bendelid de trekker overhaalde, maar hij is nu veroordeeld voor het organiseren van de aanslag. En in de tweede speelronde van de competitiefase van de Champions League is PSV onderuit gegaan tegen RB Leipzig. Het werd 1-0. Goed nieuws voor de Oranje Leeuwinnen. Zij hebben zich geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK voetbal van volgend jaar. Nadat ze afgelopen vrijdag met 8-0 wonnen van Hongarije, werd de return vanavond in Tilburg opnieuw een makkelijke zege met 3-0. Dan nog het weer. Vannacht is het droog met opklaringen. Het koelt af naar een graad of 8 in het binnenland en 12 aan de kust. En het kan plaatselijk mistig zijn. Overdag wordt het een mooie herfstdag met bewolking, maar ook ruimte voor de zon. En opnieuw warm voor de tijd van het jaar, 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
5: 538. De 538 stemmenjacht.
8: Dit is de stem uit koffer 7.
9: Vet.
8: Weet jij al wie het is?
5: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
8: Druk op de knop in de 538-app.

0: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Asielzoekers die te lang moeten wachten op een besluit over of ze mogen blijven of niet, kunnen geen dwangsom meer krijgen. Daar is de Eerste Kamer mee akkoord gegaan. Door enorme achterstanden worden veel asielverzoeken te laat behandeld. Tot september heeft immigratiedienst IND al 112 miljoen euro aan asielzoekers moeten betalen hierom. Volgens asielminister Bart van den Brink werken dwangsommen niet als prikkel om de overheid sneller te laten werken, maar duurt een asielaanvraag er alleen maar langer door. Paus Leo XIV heeft longkanker. De knobbel die ze een tijdje geleden bij hem ontdekte is kwaadaardig, dat meldt het Vaticaan. Vandaag is hij geopereerd en dat ging goed. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. Ze verwachten dat de paus ongeveer een week nodig heeft om te herstellen. In een kantoor van het bedrijf achter ChatGPT is een opnameapparaat ontdekt dat daar was verstopt. En dat is gedaan door een medewerker van het bedrijf. Diegene is ontslagen en gearresteerd. De zaak is overgedragen aan de FBI. Er zijn geen aanwijzingen dat de medewerker klantgegevens heeft buitgemaakt. En in een mortuarium in Frankrijk is het lichaam van een man gevonden dat daar al 14 jaar bewaard ligt. Hij overleed in 2012 op 58-jarige leeftijd, zeggen Franse media. Na zijn dood nam niemand contact op en werd ook de gemeente niet gevraagd om zijn begrafenis te regelen. In zijn geboortestad wordt gekeken of daar nog familie van hem leeft. Ze willen hem na al die jaren nu alsnog een waardig afscheid geven. En dan nog het weer. Vannacht is het droog met opklaringen. Het koelt af naar een graad of 8 in het binnenland en 12 aan de kust. En het kan plaatselijk mistig zijn. Overdag wordt het een mooie herfstdag met bewolking, maar ook ruimte voor de zon. En opnieuw warm voor de tijd van het jaar, 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 7.
3: Vet.
2: Weet jij al wie het is?
1: Raad de stem uit koffer 7 en win 20.000 euro.
2: Druk op de knop in de 538-app.

Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Onze wegen en ons spoornet is niet klaar om grote militaire transporten te vervoeren als er oorlog is in Europa. Terwijl we dat volgens NAVO-afspraken wel moeten kunnen. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Vervoeren lukt wel, maar niet zonder dat het ons dagelijks leven in de weg zou zitten. Bruggen zijn te zwak, viaducten niet hoog genoeg en onze spoorlijnen liggen bijvoorbeeld te dicht naast elkaar. Als transport moet omrijden, komt verkeer stil te liggen. Of treinen rijden niet, omdat er niks langs het transport kan. Er is minimaal 9,8 miljoen euro nodig om aan alle eisen van de NAVO te voldoen. Asielzoekers die te lang moeten wachten op een besluit over of ze mogen blijven of niet, kunnen geen dwangsom meer krijgen. Daar is de Eerste Kamer mee akkoord gegaan. Door enorme achterstanden worden veel asielverzoeken te laat behandeld. Tot september heeft de immigratiedienst IND al 112 miljoen euro aan asielzoekers moeten betalen. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met ballistische raketten. Daarbij is één iemand om het leven.